was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hallo.
1: Dag, Anne, Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey, Anne, je bent veranderd van job?
0: Ja, klopt. Ik ben vorige week maandag ben ik een nieuwe job gestart.
1: Hey, goed. En hoe valt het mee?
0: Super, ja. Het is weer even weer aanpassen, maar ça va.
1: En wat doe je nu?
0: Ik begin erin te komen. Ik kwam van het ziekenhuis van de consultatiediensten en ik ben naar een woonzorgcentrum gegaan waar dat ik in staan voor interne thuisverpleging.
1: Oh ja, oké.
0: Okay. Dus ik kwam daar eigenlijk bij de flatjes, bij de bewoners.
1: Ja. Ja, en de bewoners vallen mee, de collega's vallen mee?
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben heel goed opgevangen.
1: Heb je getrakteerd de eerste werkdag vorige week?
0: Nee, dat nu niet, hè.
1: Nee,
0: dat
1: ja,
0: is gewoon
1: druk. Ik weet het. Ja, ik dacht misschien een goede indruk proberen maken van de eerste keer. Zo.
0: Nou, dat doe ik dan wel met mijn uitrekkingen en mijn best te doen.
1: Ja, maar daar ben ik wel zeker van. Tuurlijk wel.
0: Ja,
1: ja, heel goed. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes vandaag, Anne. En heel veel succes nog met de verderzetting van de nieuwe job.
0: Super, dankjewel, Vincent.
1: Dag.

elke vrijdagnamiddag van 1 tot 4. Ik ben blij dat ik hier ben, want dan kan ik tegen je praten. Want thuis praten is tegenwoordig totaal uit den boze. Dorothee die is al dagen bezig met de voorbereidingen van elke beller wint. En dus ik zie haar niet zoveel. Het is te zeggen, ik zie haar wel, maar ze is altijd zo druk bezig. Volgende week dinsdag wint elke beller die live bij Maarten en Dorothee aan de lijn komt een nieuwe thuis zonder verhuis. Concreet, 20.000 euro bij IKEA. Daar kan je heel veel mee doen. Moet je even nadenken wat de mogelijkheden zijn. Een nieuw bed? Misschien. Ik wil een groter bed. Nu liggen Dorothee en ik heel dicht bij elkaar. En dat is heel leuk in de winter, maar in een zomer met 3 hittegolven... Dus een groter bed. Daar zou ik mee beginnen als ik zou winnen. Goed vrienden, wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q.

heel traag, maar dan echt heel traag, gaan we richting nummer 1 van de finale dag van de foute 728, de foute 128. Nummer 121 hoor je straks na Alan Walker.

0: Walker en Faded. Het is 13 over 4. Een heel erg goedemorgen. Er zijn veel berichten binnengekomen, dus je bent zeker niet de enige die wakker is op dit moment.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Ja, dat zijn wij, hè. Kurt uit Gent zegt: goedemorgen Vincent, wij gaan begin oktober verhuizen. Dus dat shoppen bij IKEA zou voor ons zeer goed uitkomen. We zouden alles nieuw kunnen gaan halen voor de kinderen. Davy uit Bocholt heeft ook een bericht gestuurd. Die zegt: hey, ik wil graag de groetjes doen aan Victor. En een goedemorgen voor iedereen. Dieter uit Roeselare zegt: good morning. Allee, ja, minder dag na het verlies van Club Brugge gisteravond. Ja, tegen Aston Villa toch? 2-3. Arme Club Brugge supporters. En Leslie uit Bilzen zegt: goedemorgen Vincent, ik ben op weg naar mijn werk. 17 kilometer fietsplezier, een fijne dag gewenst. En dan is er ook een berichtje van Gert.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Goedemorgen.

0: tellen heel traag af naar de nummer 1. Elke dag rond 4:15, 5:20. Een foute hit uit de finale dag van de foute 728. Vandaag nummer 121. En je kent ze wel, de macho's, de vrouwenverslinders, de verleiders. Wel, zo iemand was Cotton Eye Joe. Hij reed van stad naar stad om overal vrouwen te gaan versieren. En hij liet niks over voor de andere mannen. Dit wordt een nationaal linedance momentje. Iedereen op een rij voor Redneck.
1: Nummer 121.

Op dit moment is er de US Open tennistoernooi in Amerika en voor ons is daar Alexander Bloks uit Antwerpen, een tennisser die nu definitief doorbreekt als toptennisser. Maar er is iets mysterieus aan die Alexander Bloks. Ik vertel het je zo meteen

is de nieuwe ster in ons tennis. Hij is op dit moment furoren aan het maken op de US Open in Amerika. We gaan nog heel veel over hem horen. Hij staat aan het begin van zijn avontuur en hij heeft al gezegd, hij gaat niet stoppen tot hij de allerbeste is. Dus de Belgische tenniswereld heeft een nieuwe superheld. Alexander komt uit Antwerpen, 21 jaar. Hij heeft twee ouders die 30 jaar geleden zijn verhuisd van Oekraïne naar België. En toch is zijn familienaam Bloks. Geen Oekraïense familienaam. En als je Alexander vraagt waar komt die familienaam dan vandaan, dan zegt hij, moeilijk geval, daar wil ik liever niet over praten. En dat wil ik respecteren, hij hoeft dat niet te vertellen en ik hoef dat ook niet zozeer te weten. Maar elke familienaam vertelt een verhaal. Dat ben ik een paar weken geleden te weten gekomen. Mijn familienaam is Van Geel. Dat is letterlijk wat het betekent uiteraard. Van Geel. Mijn voorouders kwamen uit de stad Geel. En ik weet sinds een paar weken dat het mijn overgrootvader is die van Geel naar Mechelen is verhuisd voor de liefde. Mooi, hè? En zo is dus een stukje van de familie Van Geel in Mechelen terechtgekomen. En nu woon ik in Brussel, dus het breidt nog een beetje verder uit. Mijn vraag voor jou vandaag is, waar komt jouw familienaam vandaan? Wat betekent jouw familienaam? Laat het weten nu in de Q-app.

0: man, baby. Choose in Texas, Ella Langley, 4 over half 5. We hebben het over wat jouw familienaam betekent. Mijn familienaam is Van Geel. Komt gewoon omdat mijn voorouders uit Geel kwamen, uit de stad Geel. Carmen, goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Vinny.
0: Jouw familienaam is?
1: Borrie.
0: Borrie. En waar komt die vandaan?
1: Ik heb er eigenlijk geen flow idee van, maar ik ben er nu eigenlijk wel nieuwsgierig naartoe.
0: Ah, wel, maar ik dacht, tegenwoordig kan je dat dan gewoon aan AI vragen. Ik herinner mij nog, ik zat in tweede middelbaar en toen heeft een leerkracht van de klas dat allemaal eens een keer opgezocht, van alle leerlingen in mijn klas. Maar tegenwoordig, ja, dat kan heel snel. Het komt misschien van het Germaanse woord burg of borg, wat versterkte plaats of burcht of kasteel betekent. Dus misschien hebben je voorouders ooit in een kasteel gewoond, zou kunnen. Of er is in Friesland, in Nederland, een plek die Boringa heet. Daar zou het ook vandaan kunnen komen.
1: Amai.
0: Ja, maar het kasteelverhaal is leuker, hè?
1: Ja, dat is zeer leuk. En vooral met de ridders van met het paard, we zijn wel een paardenfamilie.
0: Ah, jullie zijn een paardenfamilie. Ja, kijk, dat is natuurlijk nog omdat je afstamt van inderdaad kasteelheren. Oh, mooi. Ja, goed. Allee, dankjewel, Carmen. Salut, hè.
1: Dank u.

0: Baby Rexha. En waar de familienaam Rexha vandaan komt, ja, dat zou ik eens moeten opzoeken. Andy uit Beveren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Dag Andy, wat is jouw familienaam?
1: Veit.
0: Veit, waar komt die vandaan?
1: Wij hebben toen ontdekt eigenlijk dat dat van Joost Veit familie zou kunnen zijn.
0: En wie is Joost Veit?
1: Dat is de opdrachtgever voor het Lam Gods te schilderen.
0: Oh ja, dus niet de schilder, maar degene die gezegd heeft, schilder het Lam Gods.
1: Ja, klopt. Die had allemaal de kastelen had in Beveren en in Tenaar in Gent ook verhuisd. En daar hangt ook het Lam Gods dus.
0: Oh ja, en jij komt ook uit Beveren. Dus de familie Veit is echt in Beveren blijven plakken.
1: Ja, klopt.
0: Wauw, heel cool. Dankjewel Andy, fijne ochtend.
1: Fijne ochtend, Timmy.
0: Ook nog naar Bram uit Isegem. Dag Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vinnyboy.
0: Bram, wat is jouw familienaam?
2: Koenen.
0: Koenen, en wat betekent het?
2: Ik heb het eventjes opgezocht op ChatGPT en dat is een oud Nederlands woordje dat dapper moedig, stoutmoedig zou betekenen.
0: Dapper, oh, dapper Bram. Oh, wat een top familienaam. Oh my, dat is leuk. Vind ik heel leuk. Ja, dapper. Bram de Dappere. Dus Bram de Koenen. Zo zal het dan geweest zijn, hè, vroeger. Dankjewel, Bram. Fijne ochtend. Salut, man.
2: Fijne ochtend.
0: Er is ook een berichtje van Carolien. En Carolien, haar familienaam is Tips. T-I-P-S.
3: Hey Vincent, ik weet niet van waar mijn achternaam komt, maar moest je eventueel tips hebben? Mag je die altijd zeggen.
0: Geen tips, maar vraag het eens aan ChatGPT, hè. Nog heel even naar Davy uit Bocholt. Davy, goedemorgen.
4: Hey.
0: Davy, jouw familienaam is Vrolijk. Exact zoals je het woord vrolijk schrijft.
4: Klopt.
0: Komt het ook van dat woord?
4: Blijkbaar wel. Blijkbaar van eigenlijk uit de middeleeuwen heb ik opgezocht. Van iemand met een heel vrolijk karakter.
0: Oh, kijk jij stamt dan af van een familie met heel vrolijke mensen.
4: Ja, ja.
0: Heel goed. Heel goed. Wat een leuk. Maar het is ook een leuke familienaam, hè. Vrolijk. Je wordt er ook vrolijk van, hè.
4: Ik wel. Ik heb mijn naam niet gestolen.
0: Nee, snap ik helemaal. Hey, merci, Davy.

is een nieuwe single van Miley, tegenwoordig zonder familienaam. Ze wil niet meer door het leven als Miley Cyrus, maar gewoon als Miley. Zometeen beginnen we de dag met een dansje. Dat doen we elke ochtend, kwestie van een beetje ochtendgymnastiek. Eerst nog Shaboozey en Miles Smith.

0: Zometeen het nieuws van 5 en meteen daarna Coldplay en Avicii, A Sky Full of Stars. Avicii zou gisteren jarig geweest zijn. Hij zou 37 geworden zijn, maar is natuurlijk spijtig genoeg overleden toen hij 28 was. Goedemorgen, het is woensdag 9 september 2026. Het is de 252ste dag van het jaar en er komen nog 113 dagen tot het einde van 2026. Vandaag de 17e rit in de Ronde van Spanje, de Vuelta. En het is een vlakke rit naar Sevilla. Prachtige stad, hè, Sevilla. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met onder andere Michael Bublé, Britse zanger die vooral bekend is van zijn kerstmuziek. Geweldig album, hè? Oh, luister ik altijd naar tijdens het kerstkaartjes schrijven. Dan zet ik Michael Bublé op. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.
1: We

0: Goedemorgen, het nieuws krijg je van Aline.
1: Goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten, zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. Ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Het is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
2: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze top tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Enkele buien, maar er is ook af en toe ruimte voor zon. Maxima tot 18 graden vandaag. Morgen en de dagen daarna licht wisselvallig bij zo'n 21 graden.
0: Music. Vincent van Geel. De zomerhit van het jaar komt eraan al sinds midden juni.

0: ook Glenn uit Aarschot. Glenn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Je hebt je vergist, Glenn.
1: Ja, ik dacht, het gaat weer lekker warm zijn, zoals gisteren. Dus vol enthousiasme, ik doe mijn korte broek aan. Ja, valt dat toch eens even tegen hier?
0: Het is een pak kouder, hè? Hoe warm is het nu? Ja. Kan je de temperatuur zien?
1: Ja, het is al iets gestegen, dus ik heb daar straks 8 graden gehad, het is nu al 11.
0: Oh ja, oké, 11 graden, maar 11 graden in korte broek.
1: Ja, ik ben nu boven op de berg in Dardenne, het is wat warmer.
0: Ah ja, goed. Maar er gaan veel mensen zijn die dat tegenspreken. Er zijn heel veel vrienden van de vroege ochtend die het hele jaar door een korte broek dragen.
1: Ja, sterk.
0: Ja, dat is echt...
1: Ik vind het ook maar frisjes.
0: Ik denk de hele tijd, wat doe je jezelf toch aan? Want ik zou dan het woord respect in de mond kunnen nemen. Zo van, respect, je draagt elke dag een korte broek. En ik denk alleen maar, mozot.
1: Ja, nu natuurlijk, ik ga met de frigo. Dus ik heb een diepvries gedeelte en een frigo gedeelte. Dat is altijd even heel fris, maar dat is maar een paar minuten. Maar als je zo de hele tijd aan het lossen bent in de buitenlucht, begin je dat toch wel wat fris aan de vies te worden.
0: Exact, snap ik helemaal. Maar dan in de winter doe je dan toch wel handschoenen of een muts aan of zo?
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar het is wel perfect voor tijdens de hittegolven.
1: Ja, dat wel.
0: Kan je even in de diepvries gaan staan?
1: In de diepvries, nu natuurlijk. Er zijn altijd strontverkouden in de zomer.
0: Oh ja.
1: Dus,
0: niet evident.
1: Nadelen, maar...
0: ja, niet evident die job van jou. Allee, morgen dan een lange broek, hè, Glenn?
1: Ja, ja, sowieso.
0: Salut, hè.
1: Eerst weer bericht zien.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Yo. You're pulling out your cigarette. You bring it up towards your lips. You breathe and push the smoke away. Just like you do with all your friends.

0: Dus sinds deze week, sinds maandag, zing ik dat liedje, die strofe van er zijn meer mensen wakker dan je denkt. En ik krijg opnieuw berichten binnen van mensen die zeggen dat ze vinden dat ik mee moet doen met de Masked Singer. Goh, jullie overdrijven, vrienden. Dankjewel, maar jullie overdrijven. Jo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij weet al hoe dat zou gaan als ik zou meedoen in de Masked Singer?
1: Ja, ik zie dat voor mee. De presentator zegt, koffiekoek, wie ben jij echt?
0: Ja, zo zou dat dan gaan. En al die mensen applaudisseren zo. Bam.
1: Ja, bam. Ja. En, bam. Ja, ik zie dat beeld voor mij en dan komt Vincent van Gieltenboer.
0: Ja, inderdaad. Jens en Donker die zegt, koffiekoek, wie ben jij echt?
1: Ja.
0: Doe je dat dan? Ja, goed. Ja. Hey, dankjewel, Jo. Fijne ochtend. Salut. Ja.
1: Hey,
2: you played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Air Sky en Silent Treatment doe ik niet. Ik ben niet stil. Ik ben er voor jou. Elke dag van 4 tot 6 in de vroege ochtend. Omdat jij en ik, wij zorgen ervoor dat de wereld blijft draaien. Wanneer alle andere mensen slapen. Niks dan respect voor

je nog een reden zoekt om op citytrip te gaan naar Parijs en je vindt de Eiffeltoren niet per se de moeite, maar je wil wel graag bonjour en au revoir zeggen, dan geef ik je deze tip. De fototentoonstelling van Elton John. Ja, naast muziek is ook fotografie een van de passies van Elton John. Niet dat hij zelf foto's neemt, hij koopt foto's die hij mooi vindt van bekende fotografen. En ondertussen heeft hij al een archief van meer dan 7000 foto's. En een selectie daarvan hangt nog tot eind deze maand te bewonderen in Parijs. Je hoort Elton John zo meteen samen met Dua Lipa na de nieuwe single van Temper City. Dit is Self-Aware bij Q-Music.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Zeg het dus niet te luid tegen Dorothee, want dan wil ze weer naar Parijs. Ze wil zo vaak naar Parijs. De fototentoonstelling van Elton John nog tot eind deze maand in Parijs. Je hoorde hem samen met Dua Lipa. Straks ga ik een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. Dus denk al eens na over wat je wil zeggen. Nu, Bazaar.

Vandaag is de dag dat ik erachter kom dat Hugh Grant, de acteur uit een romantische comedie zoals Love Actually, ouder is dan mijn vader. Hugh Grant is jarig vandaag en ik vertel je zo meteen hoe oud hij wordt na Martin Garrix bij Q Music.

0: Goedemorgen, het is woensdag vandaag, 9 september 2026. Vanavond een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd op VTM. En die Hindi en die Valentin, ik zie dat goed komen. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met onder andere Afrojack, Nederlandse DJ op dit moment met Never Forget You in de Q-top 40. Afrojack wordt 39 jaar, hij is 9 dagen ouder dan ik, want ik word ook 39, volgende week vrijdag. En Hugh Grant, de acteur uit onder andere Love Actually en de favoriete film van Dorothée, Notting Hill, wordt 66, wat dus exact een jaar ouder is dan mijn vader. Zot vond ik dat. Vandaag start het Europees kampioenschap volleybal voor mannen. Dat vindt plaats in 4 landen. Bulgarije, Finland, Italië en Roemenië. De eerste match van de Red Dragons, dat zijn de Belgen, is in Finland. Overmorgen om 4 uur in de namiddag tegen Nederland. En gaat de zon schijnen vandaag of niet? Dit is wat Aline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Enkele buien, maar er is ook af en toe ruimte voor zon. Maxima tot 18 graden vandaag. Morgen en de dagen daarna licht wisselvallig bij zo'n 21 graden. Q-music. Q-music.

0: pom pom girl.
1: Nu was ik even aan het denken. Het EK volleybal voor mannen vindt plaats in 4 landen, maar die liggen niet bij elkaar. Dus Bulgarije, Finland, Italië en Roemenië. Is dat niet raar? En compleet onnodig? En moeilijk? En slecht voor het milieu?

Bryan Adams en Run to You. Elke vroege ochtend geef ik de radio aan jou, want ja, wie ben ik om te zeggen dat ik de enige ben die iets mag zeggen? Mijn forum is jouw forum en dus mag je nu zeggen wat je wil in de Q-app. Dan ga ik zo meteen zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Alles wat je wil zeggen, echt alles, nu in

0: vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Jorim uit Echtegem zegt: yo, Vinnie, hoe is het? Oh, goed. Jana uit Schilde zegt: goedemorgen, Toeren in de thuisverpleging. Tamara uit Semt zegt: goedemorgen, Vinnie. Ik wens jou en alle vroege vrienden en mijn collega's van Delijze Grimbergen een fijne dag toe. Stefanie uit Pelt zegt: mijn collegaatje Heidi heeft mijn bericht niet gehoord gisteren. Dus nog eens een poging, maar dan met 108 dagen tot kerst. Joyce uit Hammen zegt: goedemorgen, Vinnie. Ik wil de groetjes doen aan de collega's van Terra Transport en de Kubber. Groeten, de Jos. Joyce uit Aalter zegt: goedemorgen. Straks mijn praktijkexamen van de camion. Spannend. Berichtje van Bart uit Moorslede.
2: Yo, Vinnie. Bij deze wens ik iedereen van de ochtend een leuke dag toe. En wil ik de groetjes doen aan mijn vrouwtje Petra. Al 36 jaar, mijn vrouwtje.
1: Oh.
2: En ik wil zeggen dat ik ze nog altijd doorheen zie.
1: Moch.
2: Salut, Josjes.
1: Jessica uit Nienhoven zegt: goedemorgen, groetjes, fijne dag en groeten aan de Geert. Caroline uit Dendermonde zegt: groetjes aan de collega's van de Harnes Frit Express. En Thijs uit Vleteren zegt: kan je zingen voor me? Ik ben jarig vandaag, ik word 43.

en Dorothee en Delphine natuurlijk met het nieuws van 6 uur. Na mijn crush in 2002, een meisje uit Canada met een das waar ik naar kon blijven kijken op TMF en

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Omo Dajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
2: Goedemorgen, bijna 6 uur. Delphine heeft het nieuws.
3: Goedemorgen. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En alle andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen maar het Belgische deel daarvan af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Europese wedstrijd verloren. Het ging thuis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans Van Aken van Club Brugge had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat het eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. De tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt om nog gelijk te maken.
3: En op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. En in de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Er is kans op buien vandaag, maar ook op af en toe zon. Het wordt 18 graden en ook morgen en de komende dagen wisselvallig met zowel zon als af en toe een bui.
5: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
2: Vrijdag zit deze in de muziekbingo. Dan gaan we er een power ballad van maken. Ik zou zeker luisteren vanaf 7:40 ongeveer. Laten we misschien tijd maken voor het origineel.
6: Ja.
1: Music. Maarten en Dorothee.
2: Kingdom of Fear, daar heb ik het over. Cameron Whitcomb. Zo'n goede song.

0: kan je twee keer doorbreken met dezelfde hit. Zara Larsson heeft bewezen van wel.
1: Het is woensdag 9 september.
2: Premier Bart De Wever die zoekt de komende weken 10 miljard euro om de begroting tegen 2029 op orde te krijgen. En dat zorgt nu al voor veel wrijving en ongerustheid. Gaat er al een aantal dagen over, ook in de kranten en zo. Nog voor de gesprekken zijn begonnen, dreigt de Socialistische Vakbond met een algemene staking in de week van 23 november. Ze hebben ook duidelijke grenzen gesteld. Als er bijvoorbeeld aan de BTW wordt gemorreld of aan de index, dan komt er een staking.
0: Er komt een staking. Maar ja, want dat gaat gebeuren, hè?
2: Ja, die kans is inderdaad zeer groot. Ja, op 9 oktober dan zou er sowieso ook al een betoging zijn in Brussel als een soort van eerste waarschuwing.
0: Club Brugge Aston Villa is 2-3 geworden. Mispakt staat groot op de voorpagina. De doelman van club Jan Sommer heeft zich ook, Ocharme, letterlijk mispakt. Toby Alderweireld was analist tijdens de match.
3: Ik denk dat ze het positieve van de tweede helft zeker moeten meenemen. Hè? Dat ze het Aston Villa last hebben gemaakt van een moeilijke achterstand, toch een doelpunt teruggekomen en dan toch wel de kans tot een gelijkspel. Dus dat gaat ze wel tevreden stemmen. Alleen ja, je hebt foutjes gemaakt waarbij in de Champions League je die gewoon cash betaalt.
0: Dat is een beetje de teneur van gisteren. Heel goed gespeeld, maar foutjes gemaakt die je in Europa niet mag maken. In België kom je er nog mee weg, maar niet in Europa. En de bondscoach van de Duivels, Mark van Bommel, heeft gebabbeld met Thibaut Courtois. Thibaut past definitief voor de Nations League. Dat nieuws kwam naar buiten nadat Thibaut eerst heel goed gespeeld had in de Champions League met Real Madrid tegen Inter. 2-1 werd het. En ik vind het eigenlijk wel mooi. Die twee hebben elkaar gevonden. Dus Thibaut heeft gezegd, sorry, het is te veel. Ik kan die Nations League niet doen. En Van Bommel heeft gezegd, oké, ik snap u. Ik snap het echt. Ik ga daar u niet voor straffen. Maar je moet begrijpen dat ik u geen eerste keepersplaats kan garanderen op dit moment. En dat snapte Thibaut. En Thibaut heeft gezegd, ik ga ervoor vechten als ik dan terugkom voor die eerste plaats. Dus ik denk dat dat mooi is. Ik denk dat het goed is dat Van Bommel heeft gezegd, oké, gast, over een jaar ben je terug mijn eerste doelman. No way, no worries. Ik denk dat Thibaut ook wel snapt dat Mark Van Bommel dat niet kan zeggen. Hè. Zijn Lammes is ook heel goed bezig, dus ja, ik vind het mooi. Een soort van gentleman's agreement. Die twee hebben elkaar begrepen.
2: En vandaag is het teddyberendag. Op zich maakt dat eigenlijk echt totaal niks uit. Nee. Maar ik vertel het toch even. Omdat dit najaar de teddy blijkbaar een hoofdrol speelt in de mode. Het staat vanochtend in de krant. Veel merken die komen met beertjes. Bijvoorbeeld als tekening op een trui. Echt zo'n grote teddybeer die dan op de trui staat. Of sleutelhangers van beertjes om aan je handtas te hangen bijvoorbeeld. En ook van die jassen die gemaakt lijken te zijn van een teddybeer. Je kent dat wel van die wollen jassen zo, hè?
0: Zoals Josje toen bij K2 zoekt K3, of wat was het?
2: K3 zoekt K3 was het toen. Ja, dat is ondertussen al wel even geleden. Die had zo'n kraag van beertjes.
0: Dat was wild, dat weet
2: ik. Ja, dus die was jaren voor op de mode die er nu dus is. Ik geef het maar mee als je dit najaar de laatste trends zou willen volgen.
0: Zoek jezelf een teddybeer.
2: Ja, en het is een frisse ochtend. Ik heb me er een beetje aan mispakt toen ik buiten kwam. Het was echt maar 13 graden in Brussel vanochtend. Maar ik ben er gelukkig wel los voor gegaan. De eerste kousenbroek van het najaar. Dan kan ik ook eindelijk mijn herfst- en mijn winterkleren weer beginnen bovenhalen. Dus ja, want het is een mooi moment, een mooie ochtend.
0: Maar is het nu al zo dat je de zomerjassen weg mag doen? Dus is het het moment al? Ja.
2: Maar zomerjassen? In de zomer heb je toch geen jas nodig?
0: Ja, wel zo. Ja, een vestje of zo.
2: Maar je hebt niet eens een jas voor geen enkel seizoen.
0: Nee, maar de kinderen wel, die hebben zo dunne jasjes zo.
2: Maar alles ligt een beetje door elkaar in mijn kleerkast, hè. Maar ik denk al een tijdje, ik wil zo graag zo dat nog eens aandoen of dat. En, of botjes aandoen en voilà. Vandaag, ik dacht, ik ga er gewoon los voor. Misschien dat ik me dat deze namiddag beklaag als het 20 graden is, maar
0: hou ons vooral op de hoogte, we zijn benieuwd. Ja. Er zullen nog mensen team Dorothee zijn, maar er zullen er ook zijn die denken, take me back naar de zomer. Again.

0: Breek de Week.
1: Dat wil zeggen dat wij iets over 7:30 een afspraak hebben met onze muzikale hofnarren. Born en Arne, die hebben een nieuwe Q-musical bij elkaar geschreven.
0: Goedel en Liekes matcht opnieuw koppels in het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Of ze ook nog bij elkaar passen nadat ze samen een IKEA-kast in elkaar moeten zetten. Dat weten we niet. De ultieme relatietest. Moet je daar bang voor zijn als je 20.000 euro wint volgende week dinsdag bij ons in de ochtendshow? Dat is de vraag. We checken het bij Goedelen rond 9:15.
1: Oh, maar kan je je voorstellen dat je voor 20.000 euro spullen van IKEA in elkaar moet steken?
0: Ja, dat overleeft niemand.
1: Zou ik toch inderdaad misschien stapsgewijs doen of een beetje hulp inschakelen? En Hannelore Simons die volgt ondertussen de begrotingsgesprekken. Ja, iedereen roept van alles door elkaar. Kan Hannelore nog filteren wat ertoe doet voor ons?
0: Eerst een liedje dat gaat over een ingebeeld gesprek tussen twee mensen die naast elkaar vastzitten op het moment dat de Vesuvius uitbarst. Het is een moment van bezinning dat eeuwig blijft duren tussen twee mensen die letterlijk versteend zijn in de tijd.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: In de disco.
16: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
15: Draai een keer in het rond.
16: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
15: Oké,
16: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
17: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
18: If you got a problem. Ja,
19: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
17: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
20: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
21: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
22: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
23: Ramen, deuren, verandas?
24: Lijnaars aluminium.
25: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: and the walls kept tumbling down in the city that we love. Grey clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Ja, gezellig was dat niet natuurlijk, die uitbarsting van de Vesuvius. De zanger van Bastille schrijft nu trouwens een musical over Marilyn Monroe.
1: Mensen
0: moeten zich ergens mee bezighouden natuurlijk. Het is een frisse woensdagochtend. Kim stuurt in de Q-app. Groot gelijk, Dorothee, met jouw kousenbroek. Hier geeft mijn auto 10,5 graden aan. De herfst is in het land.
1: Amai, 10,5, dat is echt heel fris, hè? Thomas uit Spajottegem, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Ja, los van de frisse temperaturen heb jij nog iets anders opgemerkt vanochtend. Vertel.
2: Ja, inderdaad. Ik was met mijn hond op wandel, omdat ik een keer moet gaan wandelen. En ik kijk naar omhoog en opeens zie ik een hele grote zwarte cirkel met een heel klein randje dat nog gloeit. En ja, dat was de maan dus. Het lijkt echt op een soort van 95% maansverduistering.
1: Oh, oké. En heb je dat al opgezocht? Is dat misschien het geval?
2: Nee, ik heb het eigenlijk nog niet opgezocht, omdat het, voor mij persoonlijk maakt het niet veel uit of het nu zo is. Maar het was gewoon heel mooi om te zien.
0: Het is gewoon een tip. Kijk eens naar de maan vannacht.
2: Ja, ja.
1: Allee, vanochtend eigenlijk.
0: Vanochtend.
1: Ja, blijkbaar zou je ook de planeet Jupiter in de vroege ochtend kunnen zien, vlakbij de maan.
0: Oh ja.
1: Heb je die ook gezien?
2: Oh nee, daar heb ik niet op gelet. Dat wist ik niet. Dat is een goed weetje.
1: Ja, ik zoek het hier ook maar snel even op, hoor. Ik ben, het is nu niet dat dat parate kennis is welke planeet wanneer waar te zien is, maar oké, fijn. En nu de hond is uitgelaten, wat brengt de rest van deze woensdag voor jou, Thomas?
2: Wel, ik ga zo meteen mijn zoontjes klaarmaken. Eentje wordt naar school, eentje gaat bij de oma en daarna ga ik nog gaan werken.
1: Oké, natuurlijk. En moeten er nog bokens gesmeerd worden?
2: De bokens zijn al gesmeerd. Het is woensdag, dus een halve dag, maar in ontbijt is al gesmeerd.
1: Ah ja, oei, het is waar. Het is maar een halve dag school. Ja, ja. Amai, maar je hebt dus nu al het ontbijt klaargemaakt. Wat is het ontbijt voor de zoontjes?
2: Het ene zoontje heeft graag choco of speculoos.
1: Ja.
2: Het andere zoontje krijgt confituur.
1: Ah ja, oké. Ja, dat zijn oerklassiekers, hè, die nooit vervelen. Thomas,
2: ja,
1: maak er daar een fijne ochtend van en een fijne werkdag voor jou. Salut, hè.
2: Dank u wel, voor jullie ook. Dag.

0: Pas op! Als je de trein wil nemen richting Nederland vandaag, dan vind je toch wel even opletten. Hè?
1: Ja, daar is een 24-uur staking bezig inderdaad. Daar rijden de hele dag geen treinen. Dus ook geen Eurostar en Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Enkel tussen Amsterdam Centraal en de luchthaven van Schiphol zijn er een paar treinen vandaag. Die staking is een signaal tegen de besparingen in Nederland en dan vooral tegen de sociale zekerheidsbesparingen daar. Daardoor zijn er in Nederland de komende dagen ook nog stakingen in de bouw, de afvalverwerking en de haven. En dan iets helemaal anders. We beleggen opvallend meer dan de rest van Europa. Dat heeft de ING-bank onderzocht. Het is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Ons meeste geld gaat nog altijd naar ons vastgoed, maar ongeveer de helft van ons beschikbaar geld staat nu op onze spaarrekeningen. En 34% zit in ETF's en andere fondsen. En bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%.
0: Ik denk dat ik weet hoe dat komt. Voor een stukje. Onze oude baas is nu de marketingmanager van ING en die was op een podcast te gast en ik dacht, ik ga eens luisteren. En die vertelde, vond ik wel zot, dat wij dus, met ons land, of als Vlamingen, dat we ook niet kwijt zijn, dat wij het meeste op onze bank-app zitten. Dat wij dus echt dagelijks op onze bank-app zitten, als Vlaming. En dat dat iets is wat andere Europeanen totaal niet doen. Die zijn totaal niet met bank-apps bezig. Dus volgens mij, omdat we er constant op zitten en constant zo van, oh, je kan ook beleggen, je kan ook ETF's.
1: Het heeft met heel veel te maken. Bijvoorbeeld ook die staatsbonds die dan zijn uitgebracht. Dat zorgt dan dat mensen daar wel over gaan nadenken. Van, wat kan ik daar eigenlijk mee? Dat geld komt dan terug. Wil ik dat opnieuw investeren? Dus er zijn heel veel oorzaken, maar het zal er zeker mee te maken.
2: Hoeveel keer per dag checken jullie de bank-app?
0: Goh, ik zit daar elke dag op. Maar ja,
2: Meerdere keren?
0: Ja, maar ik heb ook verschillende bank-apps. Ook om te betalen, hè.
2: Om even je overzicht van je geld...
0: Maar ik moet constant betalen. Ik moet allemaal betalen. Hè. De muziekschool betalen en de school betalen. En ik moet, nu moet ik nog een gitaar kopen, want de middelste is van instrument veranderd. En, dus ja, die twee piano's die we thuis hebben, die kunnen ook op de schroot op. Nee, dat is niet waar, man.
2: Kan je verkopen, hè?
0: Ja. En hun mama speelt heel veel gitaar. Dus,
1: Heel veel piano. Dag op, denk ik.
0: Hè?
1: Zit daar ook wel elke dag op, denk ik.
2: Ik ook.
1: Jij niet dan? Ja, voilà.
2: Check ook wel elke dag eens.
0: Ja. Je bent het weer, je moest het weer nog doen, zeker?
1: Ja.
0: Sorry.
1: We krijgen zowel zonnige perioden als buien vandaag en het wordt niet warmer dan 18 graden.
0: Oké.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen, E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West. Daar is een ongeval gebeurd. Je moet 22 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra. En richting de Nederlandse grens, E34 tussen Beerse en Turnhout-Centrum, een kwartier erbij tellen.
0: En Jurgen van Team Techniek is jarig vandaag. Hij was gisteren jarig en ik zie hem net binnenkomen met een doos vol Gerardsbergse mattetaarten. Dat is altijd mijn hoogtepunt van het jaar. He, dat we zo 's ochtends die mattetaarten kunnen eten. Kijk, het is een mooie dag. Ons lichaam is helemaal klaar voor Samber.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Dorothee's Doordenker.
2: Zit je in de knoop? Begin dan met breien.

0: My body isn't ready. Het is 7:30. Een hele goede morgen.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Dat is de vraag die wij ons altijd stellen. En dat gaan we zo meteen ook doen. Dus als jij zoiets hebt van... Oh, dat wist ik nog niet. Dat zou ik nu wel graag eens vertellen op de radio. Wel, dat mag. Laat het ons gewoon even weten. Gewoon een berichtje sturen via de Q-app. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Laten we eens kijken naar wie er jarig is vanochtend. Als je jarig bent vandaag, een dikke proficiat.
2: Je bent samenjarig met acteur Hugh Grant. Die wordt 66, bekend van onder andere Notting Hill, Bridget Jones en zo. Nog een acteur die jarig is, Adam Sandler. Die wordt vandaag 60. En dan is er ook nog een Nederlandse DJ jarig.
0: Afrojack, inderdaad. Je kent hem hiervan. Maar hij heeft natuurlijk ook Titanium gemaakt met David Guetta. Ik denk dat hij daar zijn meeste geld aan verdiend heeft. En ik weet niet of je hem ooit bent tegengekomen. Ik wel, bij Tomorrowland, achter de schermen. Jij waarschijnlijk ook, maar dan had je hem vermoedelijk niet herkend. Maar hij is mega groot, hè. Hij is zo groot. Op zijn rider moet hij volgens mij echt staan dat de DJ-boot een stuk omhoog moet. Want anders, ja, dan staat hij echt zo gebogen. Denk ik, voor zo'n DJ-set. Zometeen hebben wij trouwens een jarige man uit Wales die een liedje heeft gemaakt over een mooi meisje. Dat hij iets of wat letterlijk vertaald mijn poppemieke noemt. Is dat een correcte vertaling? Zelf wel, hè? Mijn poppemieke,
2: ja, vind ik wel. Ja.
0: Kom hier, poppemieke. Ik hoop dat er ergens op de wereld een poppemieke is dat hem een mooi cadeautje geeft. Jamie Miller komt eraan.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
11: VTM.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Tijdens promo september bij Volkswagen.

0: te snel, we hebben een tijdje geleden. Samenwerking met Calvin Harris van Ellie Goulding en Miracle. Als je denkt van, oh my god, ik wil meer Ellie, meer Ellie, meer Ellie, geef me meer Ellie. Geen probleem. Vorige week vrijdag heeft ze haar zesde album uitgebracht. Eerste plaat in 3 jaar. Dus de liefhebbers van Ellie Goulding worden verwend. En dan nu de man die jarig is vandaag. Hij wordt 29 met het liedje over zijn poppenmieke. Baby Doll.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: From where?

0: Als je nu denkt, Jamie Miller. Waar heb je die naam nog gehoord? Waar heb jij die naam nog gehoord, Dorothee?
1: Ik weet het niet.
0: Heb je ooit Adolescence gezien? Adolescence? Ja, toch, hè?
1: Ja.
0: Ah, wel. Die heet ook Jamie Miller.
2: Of course you can. Can you get me out of this place? I'm afraid I'm of no use to you there.
3: Oh, why couldn't they put me in a proper prison?
2: A better facility wasn't available.
0: Dat personage heet ook Jamie Miller.
2: Training center.
3: Training? Well, what are they training us for? The other boys just...
0: Ik zat nog ergens in je hoofd van vermoedelijk.
1: Ja, dat is nu voor de zanger Jamie Miller niet de leukste verwijzing. Nee. Want de Jamie Miller van Adolescence, ja, daar gaat het wel helemaal fout mee. Maar,
0: het is toeval, het is gewoon toeval.
4: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Ja, het is inderdaad niet iemand waarmee je vergeleken wil worden, inderdaad. Gisteren hadden wij Jury van Natuurpunt in de show. We hadden het over van alles en nog wat. En we hebben ook een nieuwe podcast ontdekt. Radio Roodborst. Die werd aanbevolen. Dan ben ik die eens gaan checken natuurlijk. Elke aflevering zoeken zij een mooi natuurgeluid. En dan vertellen ze daarover. Deze keer was het een kikker.

0: Dus ja.
1: Dat is een deel van die podcast. Dan ben je eigenlijk helemaal relaxed als je daarna luistert. Ik ben ook van alles te weten gekomen, dit bijvoorbeeld.
0: Ik vind dan de groene kikker...
2: Ja, maar groene kikker bestaan niet echt.
0: Jawel, ja.
2: Dat is een redelijk ingewikkeld iets. Hè. Dus we spreken de groene kikkers en de bruine kikkers. Maar de groene kikker kan belachelijk bruin zijn. Ah. En de bruine kikker kan soms idioot groen zijn.
1: Ja, dus de groene en de bruine kikker zijn gewoon soorten, maar die kunnen dan eigenlijk eender welke kleur hebben.
3: Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, ja, groen is groen, bruin is bruin.
1: Dat zou je denken. Maar ja, logica, nee, dat kennen ze niet.
3: Maar het doet me echt denken aan mijn tijd op het rit in Brussel. Dan zouden wij ook zo'n dingen, ja, zo'n kikker gaan opnemen en dan naar een... mooie tijden, mooie tijden.
2: Mooi,
3: en de Champions League is begonnen. Ondertussen kennen wij de uitslag van de eerste wedstrijden. Club Brugge, Aston Villa 2-3 geworden. Real Madrid tegen Inter 2-1. En veel mensen hebben dankzij jou, Maarten, geleerd wat de volledige tekst is van dit anthem van de Champions League. Dus misschien voor wie het gemist heeft.
1: Ja, het is eigenlijk een mooie combinatie van verschillende talen. Frans, Duits, Engels. Het begint met Ce sont les meilleures équipes. Sie sind die allerbesten Mannschaften. Dus het zijn de beste ploegen, hè. Samengevat. Het is de main event. Het zijn die meester. Het zijn die besten. Ce sont les grandes équipes. De champions. Dat is prachtig, hè. Die combinatie van die verschillende talen, dat is de Champions League.

0: Don't stop the music, zoals nog niet volwassen, denk ik zelfs. Rihanna in de ochtend. Het is 6:55. Wij stoppen uiteraard zeker niet met de muziek. We gaan heel de dag door. Back you. En bij deze misschien nog een tip voor de mensen die graag in therapie willen. Maar die zoiets hebben van... Oh, ik vind geen geconventioneerde psycholoog. Dat kost mij toch allemaal te veel geld daardoor. En ja, Tris heeft betaald wel echt weinig terug. En dan moet ik een gaan zoeken. En ja, hoe weet je wat een goeie is? En, oh.
1: Hi.
0: Bij deze. De oplossing voor uw probleem. Liedjes schrijven. Ik geef het maar mee. Alex Warren doet dat. Hij zegt zelf... Ik ga niet in therapie, maar liedjes schrijven zijn mijn manier van verwerken. Hij zit altijd samen met 3 van zijn homeboys, altijd dezelfde crew, 4 venten. En een Alex moet elke sessie wenen. Dat lijkt mij ook wel vermoeiend. Als je zo met de 4 boys samenkomt om liedjes te schrijven en de ene is altijd aan het blijten. Allee, ja, bedoel. Maar ja, goed, het is zijn
2: manier. Oké, ik hoop dat je vrienden luisteren, dat die weten. Ik moet al niet op Maarten zijn schouder uithuilen, want daar kan hij niet tegen. Dat vindt hij vervelend.
0: Natuurlijk, alles is welkom, maar elke keer? Allee, bedoel, dat is toch teken dat ze elke keer diep gaan.
2: Misschien wordt hij dan ook wel bij de vrienden de blijter genoemd.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Ja.
0: In ieder geval, Fever Dream hebben ze dus ook met de 4 homeboys geschreven. Gaat over het moment dat hij zijn vrouw leerde kennen. Had ze ontdekt via YouTube-filmpjes in 2018. Stuurde haar een berichtje, enfin, haar vriendin, via Snapchat, hè. Via.
2: Ah, maar zo zou zij het misschien aan willen,
0: ja,
2: bij mij.
0: Eigenlijk zo'n beetje. Maar hij is ook nog jong, hè. En Alex, ja, inderdaad, zo is het gegaan. Het voelde blijkbaar als een koortsdroom. Mooie koortsdroom. Alex Warren, hier is hij met Fever Dream, net voor 7:00.

0: ochtend in Dorothee.
1: Jelly Roll zingt zometeen. Oh, wat een prachtige dag. Ik ben zo blij dat ik leef. Met een glimlach op mijn gezicht, omdat ik mijn ogen heb geopend. Ja, de mens voelt zich goed. Hij is ook heel wat kilo's verloren. Je raadt nooit hoeveel kilo's Jelly Roll is verloren. Het is echt veel. Mag al eens raden, Delphine?
2: 18.
1: Meer.
2: 23.
1: Meer.
2: 30.
1: Meer.
2: Wat? 35.
1: Meer.
2: Maar allee. 40 dan?
1: Meer. Fijn. Zoveel tijd hebben we niet. Het antwoord na het nieuws van 7.
0: Straks om 7:15 bij Maarten en Dorothee. Born en Arjen presenteren Gedaan met Thuiswerken. De Q-musical.
2: Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: Goedemorgen, Nissan 7 krijg je van Delphi.
2: Goedemorgen. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING-Bank onderzocht. Het is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties of andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden en doordat het vaak op sociale media wordt geadviseerd. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging wel zitten. Als ze in ruil meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Want premier De Wever moet tegen 13 oktober op zoek naar 10 miljard euro om die begroting in orde te krijgen. Collega Hannelore Simoens.
5: Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar en het is op zich wel een grote, een simpele maatregel, beter dan hier en daar was nu wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
2: Ze legt het straks allemaal uit in onze ochtendshow. Er rijden de hele dag geen treinen tussen ons land en Nederland. Dus ook geen Eurostar of Eurocity treinen tussen de hoofdsteden. En treinen die normaal de grens oversteken, die rijden enkel in ons land. Dat komt door een 24-uren staking bij het Nederlandse spoor, vooral tegen de besparingen op de sociale zekerheid. De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten, zoals wijn, bier en sterke dranken. En hij komt ook met een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Het is een reactie op nieuwe importtaxen van Canada op Amerikaanse producten. Sportdoelman Thibaut Courtois past voor de Nations League wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN na een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt niet als Rode Duivel zelf. Hij wil er wel weer bij zijn bij de volgende EK-kwalificatiewedstrijden volgend jaar. Maar hij zal er wel moeten vechten voor zijn plek, want Van Bommel kan hem zonder die Nations League geen basisplek garanderen. Nog in het voetbal in de Champions League heeft Club Brugge zijn eerste Europese wedstrijd verloren. Het ging thuis onderuit tegen het Engelse Aston Villa. Het werd 2-3. Hans van Aken van Club had een dubbel gevoel na de wedstrijd.
6: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. De tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt om nog gelijk te maken.
2: Op 13 oktober speelt Club Brugge tegen het Italiaanse Inter Milan. En op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo. Ze hadden 2 sets nodig, het werd 7-5 en 6-3. En in de halve finale neemt ze het op tegen een Amerikaans-Tsjechisch duo. Er is kans op buien vandaag, maar we krijgen ook af en toe zon. Het wordt 18 graden en morgen en de komende dagen blijft het wisselvallig met zowel zon als af en toe een bui.
7: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West. Er is een ongeval gebeurd. Je moet een half uur erbij tellen. Richting de Nederlandse grens schuif je aan op de E34 tussen Beersen en Turnhout-Centrum. 25 minuten extra. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem is een ongeval gebeurd. 25 minuten erbij tellen. Binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 20 minuten extra. De Antwerpse ring gaat traag richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook een ongeval gebeurt daar en 25 minuten moet je erbij tellen daardoor. En dan nog richting Brussel op de E40 tussen Berchem en Kruinem. 20 minuten extra.
1: Delphine was aan het raden. Hoeveel kilogram is Jelly Roll verloren waardoor hij I'm good zingt zo meteen?
2: Ja, meer dan 40 dus.
1: Ja, meer.
2: 50.
1: Meer.
2: 60?
1: Meer.
2: Maar dat kan niet.
5: Is het hoeveel? Tanja uit Deerlijk die stuurt door. Ik ben 80 kilogram vermagerd.
1: Meer.
5: Allee, 80 is al gek veel.
2: Ja, 90 dan?
1: Meer.
2: Maar 100?
1: Meer.
2: Dat kan niet, ik geloof het niet.
1: Meer. Meer.
2: 120.
1: Meer.
2: 150.
1: 125. 125 kilogram. Maar het is...
5: Ja, maar het is toch ook niet zo'n mop, hè? Zo, iemand is 125 kilogram verloren. Is zijn schoonmoeder overleden? Hè? Dat zijn ze van die moppen, hè?
1: Nee. Er is discussie over zijn startgewicht, omdat de weegschalen zover niet gingen. Weegschalen in Amerika gaan meestal niet over de 500 pond. Maar hij zou 540 pond gewogen hebben.
2: Hoeveel kilo is dat dan?
1: Dat is 245 kilogram. Dus van 245 naar 120 is die gegaan. Dus 125 kilo eraf.
2: Dat zijn bijna twee mensen die meedroeg op zijn rug.
1: Gek,
2: en daar nu niet meer op zitten.
1: Het is geen maagoperatie, dat heeft hij expliciet bevestigd. Er staat wel een huidverwijderingsoperatie op de planning. Dat is blijkbaar wel nodig.
2: En die heeft dat gewoon gedaan door minder te eten?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet of er ons een piek aan te pas is gekomen. Ik vermoed van wel vandaag de dag dat als je zo'n transformatie ondergaat, dat je die hulp wel krijgt, maar dat weet ik niet. Dus dat heb ik niet gefactcheckt. Maar he's good, hè? He's good.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Dat hoor je ook als je hem hoort zingen. Hij heeft alvast zin in de nieuwe dag en wij ook. Hier is

0: over 7. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 9 september.
2: Vandaag rijdt de nachttrein tussen Brussel en Milaan in Italië voor de eerste keer. Dus als je zin hebt in een nostalgische reis, dan kan dat dus vanaf nu. Ik vind dat zo leuk dat zo die nachttreinen terug zijn. Zo om de zoveel tijd is er zo wel eens een nieuwe die erbij komt.
3: Sfeervol.
2: Ja. Tof, hè?
3: Ja, dan is, dat is echt... De reis is ook het... Allez, hoe zeg je dat? Reizen... Nee, onderweg zijn is deel van de reis of zoiets. Hoe gaat dat spreekwoord?
2: Iets
3: of dat
2: met de bestemming.
3: De bestemming. Ja, fijn.
2: De reis is belangrijker dan de bestemming, zoiets.
3: Ja, de reis begint ook als je dan op de trein stapt. Niet als je er bent, hè. Want in die trein zijn, dat is deel van de ervaring.
2: Ja, ik vind zo een nachttrein ook wel meer op het gemak dan bijvoorbeeld het vliegtuig moeten nemen.
4: Voilà. Voilà, inderdaad. Dus, je kan ook wat slapen.
2: Vanaf vandaag dus tussen Brussel en Milaan de eerste keer.
3: Er zijn nieuwe regels voor de studentendopen in Gent. De schachten, de nieuwe studenten dus, moeten minstens 6 uur kunnen slapen. Ze mogen niet toegeschreeuwd worden. Te lang op de knieën zitten is verboden. Die regels moeten er vooral voor zorgen dat niemand zich onveilig voelt tijdens zo'n doop.
2: Ik vraag me af of ze dat ooit gaan afschaffen.
3: Ja, ik vind dat belachelijk. Ik vond dat als ik 18 was ook al echt ridicuul.
2: Ooit gedaan als studentenvereniging?
3: Nee,
2: ik ook
3: nooit,
2: niet.
3: Nooit. Oh, zo, dat idee dat iemand mij vernedert omdat hem toevallig 3 jaar ouder is, dat kan ik echt niet aan. En dat kon ik toen ook al niet aan, dus ja.
2: En wat vind je ervan als iemand van 2 jaar jonger het doet, elke ochtend op de radio? Dat is oké, okay, hè?
3: Ja, wel,
2: dat wel, hè?
3: Dan ben ik voor in therapie.
2: Zeg, en het regent ook gehakt promoties op dit moment.
3: Okay.
2: Overal in heel veel winkels krijg je nu korting op gehakt. Het is echt opvallend. En daar is wel een verklaring voor. September is een dure maand voor heel veel gezinnen. En met die promo's op wat toch een basisproduct is voor veel mensen. Hey, spaghetti bolognese bijvoorbeeld, of balletjes maken. Ik heb er gisteravond nog gegeten. Met krieken.
3: Oh, ja.
2: Proberen dus die winkels, ja, klanten te lokken. En het is nu ook toevallig de week van het gehakt.
3: Dat is niet waar, de week van het gehakt. Maar wie verzint zoiets?
2: Oh, de gehakt mensen,
3: ja,
2: de gehakt federatie. Ja,
3: de gehakt federatie.
2: Ik weet het niet, ja.
3: Allee, maar in ieder geval, iets gratis krijgen is altijd top natuurlijk.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
3: Nog 6 keer slapen. Dinsdag 15 september maak je kans om €20.000 te winnen om te shoppen bij IKEA. Zo hoef je niet te verhuizen om toch een nieuwe thuis te hebben.
2: Ons callcenter bellen die ochtend, dat is de boodschap. Bellen, bellen, bellen, blijven volhouden, dat is ook belangrijk. En je kan het dus uitgeven waaraan je maar wil. Vanessa uit Boeghout, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, zeg, een spannende dag. Jullie krijgen straks de sleutel van het kot van jullie dochter. Ja, dan komt natuurlijk €20.000 van IKEA wel goed van pas, hè?
5: Ja, ik sta hier al voor de deur. Zelf.
2: Ah, oké. Okay. Ah, amai, je hebt de sleutel al net gekregen. Wauw, super.
5: Nee, ik moet hem nog krijgen, maar het gaat zo dadelijk gebeuren.
3: Ah ja, je bent goed op tijd.
2: Wat hebben jullie allemaal nog nodig voor in het kot?
5: Ja, zeker nog een matras, beddengoed, spulletjes voor haar bureau, ik denk ook nog gordijntjes, dat moeten we zelfs ook nog zien. Een zetel, dat wil ze ook heel graag. Ja, en alles wat dat een kotstudent nodig heeft om een jaar lang te kunnen functioneren. Weg van mama en papa, hè?
2: En stel je dat je, jij of zij wint, ga je dan echt YOLO gaan in de IKEA? Zo van, je moet er niet naar kijken, doe maar.
5: Dat zal wel zijn. Dan mag ze volledig losgaan.
3: Ja, ja, kan al iets duurder gaan, natuurlijk qua zetel en zo, want er is een hele range, hè, van goedkoop naar minder goedkoop.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Maar als je die allemaal opdoet, die €20.000, gaat dat kot wel iets te vol staan. Dan moet je ook voorzichtig
2: zijn. Ja, dat is wat te veel.
5: Ja, ik denk dat misschien zelf ook nog een bed gaat kopen dan.
2: Ah ja, voilà, een bed voor jezelf ook nog. En waar gaat ze studeren? Waar is het kot?
5: Ze is al aan het studeren op KDG in Antwerpen en ze gaat op kot in de Paardenmars. Dus ze heeft eigenlijk het afgelopen jaar, haar eerste jaar afgelegd en dat echt heel goed gedaan. En ja, de beloning is dat ze dus nu de rest van haar studie op kot mag gaan.
2: Ah, zo, ja, ja. Vorig jaar heeft ze gependeld dan.
5: Ja, vorig jaar heeft ze gependeld.
2: En ja, los van dus ja, dat kot inrichten, wie weet, met die €20.000 van IKEA, wat moet er dan vandaag nog gebeuren als je daar nu die sleutel krijgt zometeen?
5: Vandaag ga ik niet veel doen. Ik ga een beetje opmeten om te weten wat we daar nog kunnen zetten. Welke zetel dat we daar kunnen zetten. En als ze terug is, dan gaan we pas gaan shoppen. Hè. Dus we hebben nog niet veel gekocht, omdat we ook de afmetingen niet echt weten. We hebben wel een klein plannetje, maar we weten niet goed wat kunnen we daarin zetten. Hè.
3: En filmen, hè, foto's nemen, hè, zo plaatsbeschrijving. Ja, maar ja.
5: Tuurlijk.
3: Ja,
5: ze zit erop te wachten. Ze heeft me al berichten gestuurd.
2: Ja, maar je zegt als ze terug is, waar is ze dan nu, de dochter? Moet die niet komen helpen?
5: Ze zit in Malaga.
0: Oké. Okay.
2: Ze pakt het er nog even van.
4: Ja.
5: Ja, ja, met de vriendinnetjes. Ze zijn met Aske. En ze zijn na de tweede zit zijn ze direct vertrokken. Dus,
4: wauw. Heerlijk.
2: Amai, leuk. En ondertussen zo'n lieve mama die thuis heel dat kot aan het regelen is.
4: Amai,
2: hey, goed bezig, Vanessa. Ja. Super lief van jou.
5: Dank je wel.
2: En wie weet spreken wij elkaar volgende week dinsdag op 15 september.
5: Ja, hopelijk.
2: Hopelijk. Duinig. Heel veel succes vandaag. Hè. Dag, Vanessa.
4: Dag, Vanessa.
5: Dank je wel. Dag.
1: Elke beller wint.
6: Elke beller wint. Dankzij het meest stabiele netwerk. Proximus. Think possible.

0: look at the world.
1: Zo is het 18 over 7 op deze woensdagochtend.
2: Vandaag bij Maarten Dorothee.
1: Goedele Liekes matcht opnieuw koppels in het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Of ze ook nog bij elkaar passen nadat ze samen een IKEA-kast in elkaar moeten zetten, dat weten we niet. De ultieme relatietest. Moet je daar bang voor zijn als je 20.000 euro wint? Volgende week dinsdag bij ons in de ochtendshow. We checken het bij Goedele rond 9:15.
3: Hoe zou dat komen, hè? Dat zo IKEA zo toch vaak als een ultieme relatietest wordt gezien? Want het zijn eigenlijk gewoon wat kastjes of een bed in elkaar steken. Hoe komt dat dat zo'n gedoe is, ben ik heel benieuwd naar. Premier Bart De Wever die zoekt de komende weken 10 miljard euro om de begroting tegen 2029 op orde te krijgen. En dat zorgt nu al voor heel veel wrijving, ongerustheid. Er komt al een betoging, wordt gedreigd met een algemene staking. Nu, mocht jij, net als ik, eigenlijk niet meer goed kunnen volgen nog voor het allemaal begonnen is. Iets over 8 hebben wij VTM-journalist Hannelore Simons bij ons in de show.
1: Het is woensdag vandaag, ik zei het al, breek de week. Dat wil zeggen dat wij iets over 7:30 een afspraak hebben met onze muzikale hofnarren. Born en Arne hebben een nieuwe Q-musical bij elkaar geschreven. En Jonas Blue is 2 jaar geleden van het koude, winderige Engeland verhuisd naar het zonnige Miami. En dat doet wat met een mens zijn hersens. Je krijgt blijkbaar meteen zonnige inspiratie. Het resultaat daarvan, dat hoor je zo meteen. Beetje Miami vibes op deze oer-Vlaamse woensdagochtend.
2: Nog 6 keer slapen. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Dinsdag 15 september. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
4: Q sounds better with you.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
6: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: Verica Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Zie het.
12: Grootser!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
16: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
17: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
16: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
17: Dit is Sarah.
18: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
19: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
14: Verica Bank.
0: heeft vanavond bij VTM iedereen dezelfde plannen voor de eerste nacht in Blind Getrouwd. En VTM 2 geeft het veld aan Napoli en Arsenal in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
12: Cue. Music. Maarten en Dorothee.

0: Dat hoor je. Dat is een Engelsman die naar Miami is verhuisd. Dat hoor je. On the vibes. Edge of Desire. 7:55. Goedemorgen en welkom in de nieuwe dag.
1: Maarten en Dorothee.
0: De dag heeft ook een naam. Woensdag 9 september is het geworden. Apple lanceert vandaag de nieuwste iPhone. Daar zou ook een vouwbaar exemplaar tussen zitten. Vroeger was dat mega secret, hè? En nu weet iedereen alles al voor het begint.
2: Ja, ik vind dat het ook nog lang heeft geduurd voor Apple met zoiets komt, want ik geloof dat het Samsung is. Die hebben al heel lang, hè, zo...
0: Samsung Fold, ja, dat is lang.
2: Flip-flops en zo, en folds en al.
0: Flops en de flops,
2: hè? Inderdaad. Toch?
0: Technologie-expert Kenneth Dee vertelde gisteren bij Joren en Naomi wat wij al weten over dat nieuwe, bijzondere model.
3: Ja, ja, dus zo'n plooibare iPhone, hè, daar wordt al jaren over gespeculeerd. En nu zou die er eindelijk komen. Er wordt nu ook over gespeculeerd, maar er was een techbeurs een paar dagen geleden in Berlijn en daar lagen al van die hoesjes waar die perfect zou inpassen. En waar ook al een plastieke versie lag, dus zoveel geheimissen niet meer rond, vrees ik.
2: Maar hoe groot is dat toestel dan eigenlijk?
3: Ongeveer zo groot als je hem openvouwt als een iPad mini. Ken je dan nog zo'n iPad mini?
0: Ah ja.
3: Dus het scherm langs de binnenkant is ietsje kleiner, ongeveer, maar het zal zo wat hetzelfde zijn. En eigenlijk wordt er ook verwacht dat dat gewoon een soort iPhone is die je openklapt en dan een iPad wordt. Zo.
0: Ja. Wel intens, altijd met zo'n iPad mini op stap zijn, maar misschien handig als je lang in de trein zit of zo en je wil een beetje Netflix kijken, dat je denkt van, dan heb ik toch een deftig scherm. Yo,
1: music. 4 op een rij.
0: Jenny uit Torhout, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Hallo.
0: Jenny, je kan 1000 euro winnen. Zou je daarmee zo'n vouwbare iPhone willen kopen?
4: Goh, dat is niet echt iets voor mij. Ik denk dat dat redelijk snel stuk zal zijn met mijn job.
0: Met je job? Wat is je job?
4: Ik ben verhuizer bij Verhuizingen De Kunning uit Rusland.
0: Wat heb je nu van gsm dan?
4: Nu gewoon een standaard Samsung.
0: Ja, kwestie van als die 5 verdiepingen naar beneden valt, dat die snel vervangen is.
4: Voilà.
2: Ja. Ja, kan er zelf nog een vouwbare van maken. Hè? Allee, ja.
0: Hij zou het spel ook 3 keer moeten winnen, want die iPhone zou tegen de 3000 gaan kosten. Dus dat is wel betrekkelijk intens. Goed, Gianni, zullen wij spelletjes spelen?
4: Ja.
0: Oké, tot zo. Ik geef jou 4 woorden. En jij gaat die proberen matchen met de associaties van Dorothee. Eerste woord is pauw.
4: Veer,
0: oké. Okay. Dus pauw en veer, zeg jij. Oké, okay. Vrolijk.
4: Verdrietig.
0: Verdrietig. Anker.
4: Boot.
0: Maan.
4: Zon.
0: Zon, oké. Okay.
2: Dat is wel snel dat
0: ze
2: zwaait.
0: Ja, hier wordt niet getwijfeld. Ook okay, voor jou 4 woorden, Dorothee. Let's go, let's go, let's go. Pauw.
2: Dier.
0: Nee, veer.
4: Ah, spijtig.
0: Ja, zeer spijtig. Vrolijk.
2: Blij.
0: Verdrietig. Anker.
2: Boot.
0: Ja, dat wel. En maan.
2: Zon.
0: Die ook. 2 op 4, dat is zeker geen slechte score. Gianni, wij wensen jou nog heel veel succes met het verhuizen. Maak er nog een fantastische dag van, hè.
4: Dank u, vriendelijk. Jullie ook nog een fijne dag.
0: Ja, ja.
1: With you. Beter bed, dat is alle...

0: song.
1: Wat een song, Pommelien Thijs, Atlas. Het aantal huurwoningen gaat nog dalen, Delphine.
2: Ja, zo ziet het eruit. Want wie een huis of een appartement verhuurt, die ziet het al maar minder zitten om te investeren. Want de meeste verhuurders zijn nu ouder dan 60 jaar en ontzien het zich. Terwijl er wel een renovatieplicht is, want vanaf 2028 mag je de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer indexeren. En vanaf 2030 mag je zo'n woning zelfs niet meer verhuren. En dus is de kans groot dat die woningen op de verkoopmarkt gaan terechtkomen. En als het aanbod daalt, ja, dan dreigt huren dus alleen nog maar duurder te worden. En iets anders, doelman Thibaut Courtois die speelt niet mee met de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels. Heeft in een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel gezegd dat het te druk wordt, want hij is ook nog keeper bij Real Madrid. Courtois wil wel niet stoppen als Rode Duivel. Hij wil wel nog de EK-kwalificaties volgend jaar keepen. En dat mag van Bommel, maar hij kan hem dan wel geen basisplek meer garanderen bij de Duivels.
3: Het is zo koud, in de kou, het is zo koud.
4: Ah, dag Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Wat een heerlijke frisse ochtend. Het was rond de 13 graden in Brussel.
5: Ja.
4: Toen ik vertrok rond 4:30 vanochtend. Dus misschien is het ondertussen al ietsje meer. Maar ik ben er los voor gegaan. Eerste kousenbroek van het najaar. Dus ik vraag mij af, kan jij meer van dit heerlijke weer voorspellen, Frank?
5: Dat is toch echt de wereld op zijn kop.
1: Ja, gewoon laten passeren, Frank.
4: Please,
5: ja,
4: meer van deze frisse ochtenden.
5: Ja. Het is wel fris, dat is een feit. Ik zie hier toch waarde van 11, 12 graden. Op vele plaatsen in het binnenland zelfs een graad. Of 9 op sommige plaatsen in de Ardennen. Dus dat is inderdaad fris. Het is wel zo goed als droog. Een enkel buitje is toch wel al gesignaleerd. En in de loop van de dag wordt het allemaal wat onstabieler. Hè. Dus dan kunnen er meerdere buien ontstaan. De meeste zijn voor het noorden van het land. De minste aantal buien krijg je in de regio's langs de Franse grens. Dan blijft het misschien zelfs helemaal droog. En dat bij temperaturen van een graad of 19. Nu, morgen wordt het dan wel een droge dag met zonne en stapel. En na een frisse start, Dorothee, voor jou speciaal, een graad of 9. Om mee te beginnen,
4: yes.
5: Dus dat is nog iets kouder dan afgelopen nacht, gaat het uiteindelijk zo'n 20 graden worden. Vrijdag is dan ook eerst nog wel droog gestart, daarna gaat het wat regenen bij 20 graden en het weekend wordt nog steeds bevestigd. En zaterdag een redelijke dag met af en toe wat zon en een graad of 22 dan.
1: Dankjewel Frank, tot over een uur.
5: Tot straks.
4: En het is een hele drukke ochtendspits, er zijn verschillende ongevallen gebeurd, dus ja, voor een woensdag zeker is het toch opvallend drukker dan anders.
1: Ja, inderdaad.
4: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Tervuren, Vierarmen en Zaventem is dus ook een ongeval gebeurd. 35 minuten erbij tellen. Op de binnenring gaat het traag tussen Expo en Machelen. 23 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. 35 minuten extra. Richting Antwerpen op de E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West is het. Een ongeval gebeurd. Een half uur erbij tellen. Richting de Nederlandse grens E34 tussen Beerse en Turnhout-Centrum. Een half uur erbij tellen. Antwerpen Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan een half uur erbij tellen. En richting Gent op de E40 is een ongeval gebeurd tussen Erpenmeren en Wetteren. Moet je daardoor 20 minuten extra rekenen.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 7:07. Goedemorgen.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: Dag boys, goedemorgen.
3: Hallo.
4: Goedemorgen.
2: Op een dinsdag 15 september wint elke beller die bij ons in de show aan de lijn komt 20.000 euro bij IKEA. Heb jij daar veel spullen van, Arne?
4: Ja, heel ons huis is eigenlijk een toonzaal van IKEA. Nee, zo erg is het niet. Maar we houden wel van die winkel. We zijn echt een grote fan. Mijn zoontje die vindt dat echt dat is het leukste voor hem wat we kunnen doen. Waar gaan we naartoe? Naar de IKEA. Eigenlijk is dat zo'n beetje een hotdogrestaurant waar ze meubels verkopen voor hem. Dus dat is heel tof.
3: Ja. Oh, ik vind dat zo goed doel, hotdogs met die kinderen. Zo, dat, ik heb wel schrik dat die gaan vallen, die worsten, en dan die saus, dat gesukkel. Dat is, ik vind dat toch logistiek. En dan, je kan er niet deftig zitten aan die automaten en zo. Dus. Of toch een bron van stress, maar dat ligt misschien aan mij. Dat zit misschien in mijn hoofd.
4: Wij houden ervan.
3: Ja. Hoe zou het verlopen als jullie samen IKEA-spullen in elkaar moeten steken? Jij en Arne, Born.
5: Oei, ik denk dat alle zakjes al zouden geopend zijn door Arne. Die zou er al vol een bak ingevlogen zijn om zo snel mogelijk alles in elkaar te steken. Terwijl ik nog aan pagina 1 van de handleiding zit.
3: Ja. Vooralsnog dus geen kasten in elkaar gestoken. Gisteren wel een nieuwe Q-musical.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Gedaan met Thuiswerken. De Q-musical. Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Humo!
9: Humo!
10: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
11: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
10: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
13: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Q. Sounds better with you. Maarten en Arne.

0: Zelo wakre. Enrique Iglesias în Shanda Paul, în el, guiomorul. Iedere radio DJ heeft het al 18 keer gezegd, maar voor de mensen achteraan die niet aan het opletten waren, vanaf nu is het gewoon Miley zonder de Cyrus. Ze komt eraan met de Q-top schijf. Het is een beetje zoals Prince, Beyoncé, Jezus, Moses, Born en Arne.
1: De Q-musical met Born en Arne.
2: En de Q-musical over stoppen met thuiswerken. Ja, deze week in het nieuws inderdaad. 1 op de 3 werknemers geeft aan dat ze niet meer willen thuiswerken. Dat ze het er helemaal mee gehad hebben. Maar bij jullie is het eigenlijk een beetje omgekeerd, want jullie werken heel vaak thuis. Waar precies wordt de Q-musical gemaakt, Born?
3: Bij mij is dat in de zolderkamer. Daar is de studio boven, ja.
2: Okay.
3: Wat zijn voor- en nadelen heeft. Ik vind dat zeer fijn van thuis te werken en af en toe de trap te moeten afdalen om een koffietje te maken of naar het toilet te gaan of om de hond buiten te laten.
0: Maar dat vind ik wel slim. Die trap is wel echt de scheiding werk-privé dan. Dan ga je naar beneden en dan...
3: Ja, dat is de poort naar de hemel of naar de hel.
2: Maar ja, als jij bijvoorbeeld thuis werkt, Arne, ben je dan vaak zo ook nog met veel andere dingen bezig? Zo al een was insteken, wat eten maken...
4: Ja, ik probeer al een planning te maken, zodat ik mijn oogkleppen inderdaad ook, bij mij is het ook in mijn zolderkamer onder mijn dak. En als ik dan zo afdaal voor een koffietje, dan zie je al snel een wasmand liggen of iets wat er nog moet gebeuren. En is het soms moeilijk om niet afgeleid te geraken. Dus,
0: Nu, ik werk zelf niet thuis vanochtend, dus ik kan gewoon hier op play drukken.
1: Born en Arne presenteren Gedaan met Thuiswerken, de Q-musical. Een paar dagen van thuisuitwerken is normaal geworden in Vlaanderen. Maar nu blijkt dat veel werknemers er de buik van

tijd ons blijkbaar efficiënter en gelukkiger. En dus zien we elkaar binnenkort weer allemaal gezellig op de werkvloer. Vrolijk vroeg uit de veren om ons gezamenlijk langs de Vlaamse snelwegen een weg te banen.

0: Je zou kunnen zeggen, er is geen goede kant aan te krijgen, maar ja, hoe je kijkt bepaalt wat je ziet, hè, op kantoor of thuiswerken. Born en Arne, dankjewel, tot de volgende keer. Salut, boys.
1: Dank u.
2: Dit is Deze Week.

ga daar zo slecht op veranderingen. Maar het is dus Miley. Miley gewoon. Bass Persuade. Het is 8 voor 8. Een hele goede morgen. Even een shout-out naar jezelf. Kijk eens wat je vanochtend al gedaan hebt. Voor de meesten van ons goed en wel wakker waren. Je hebt een kind uit bed gekregen dat gisteren niet wilde gaan slapen. Je hebt een boterham gesmeerd met choco, want het moest choco zijn. Nee, papa, het moest een duo choco zijn. Je hebt een turnzak gevonden die er niet was. Je hebt een jas dichtgeritst. Terwijl je met je andere hand koffie dronk en met je derde hand, die je niet hebt, maar vanochtend had je die wel, heb je de auto dan uiteindelijk open gedaan. Je hebt dan die kinderzitjes dicht gedaan en dan sta je nu in de file. En je voelt je eenzaam, je hebt het gevoel dat niemand jou ziet. Weet dat wij u wel zien in die file. Wij zijn fier op u, weer klaar voor de nieuwe werkdag. Weet dat

0: samenwerking die is ontstaan. Toen ze allebei coach in The Voice waren. Een beetje aan het babbelen achter de schermen. En dan ga je dromen natuurlijk. Helaas, voorlopig nog geen Clouseau featuring Maarten en Dorothee of Joost Klein featuring Maarten en Dorothee.
1: Nee, maar wat dat schijnt wel in de maak is, is een Clouseau featuring Joost Klein. Ah, hey. Ik denk dat dat de laatste samenwerking is die we mogen verwachten.
0: Ik zou luisteren.

0: Maarten en Dorothee.
1: Hallo, kus, ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
0: En straks...
2: Gisteren vond onze collega Andrea een dode mol onder de motorkap van haar auto. Het lichaam werd daar geplaatst door een marter.
3: Hoe vermijd je zo'n bloederige crime? Sien Inge uit Oudenaarde die heeft nog de perfecte Tante Kaat-tip tegen marters. En ze deelt die tip nog vooraf 9.
2: Eerst politiek journalist Hannelore Simoens. Zij heeft zich vastgebeten in die begrotingsonderhandelingen. Hoe gaat ons leven eruit zien als die onderhandelingen achter de rug zijn? Voor iedereen die nu al niet meer kan volgen, nog voor het begonnen is. Een update na het nieuws van 8.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Omoda Zeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
8: Goedemorgen. Er dreigen veel huurwoningen te verdwijnen. Meer dan een kwart van de verhuurders wil zijn huis of appartement niet verbouwen, terwijl niet-energiezuinige woningen over 2 jaar niet meer verhuurd mogen worden. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoed De Walen en het komt doordat veel huurders ouder worden.
9: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn verlenging, maar die verhuurder wordt ouder, wil het eventueel zitten successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren en van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
8: Die huurwoningen dreigen dus op de koopmarkt te komen, waardoor huren nog duurder wordt. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, terwijl we lang de grootste spaarders waren. ING Bank zegt dat 34% van ons beschikbaar geld in aandelen, obligaties en andere fondsen, zoals ETF's, zit. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Onder meer doordat hangmatbeleggen bij ons zo makkelijk is geworden. 2 op de 3 Vlamingen ziet een btw-verhoging zitten in ruil voor meer nettoloon. Dat blijkt uit de stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Want premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting in orde te krijgen. Collega Hannelore Simoens.
10: Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar en het is op zich wel een simpele maatregel, beter dan hier en daar wat nu wat het vorig jaar wel geworden is.
8: Hannelore vertelt er zo dadelijk alles dus over in onze ochtendshow. Rijden de hele dag geen treinen in Nederland, dus ook niet van en naar ons land. Dat komt door een 24-uren staking bij het spoor. De vakbonden hopen zo de besparingen op de sociale zekerheid nog tegen te houden. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag dan weer 177 vluchten geschrapt. Gisteren werden in het hele Verenigd Koninkrijk nog 1300 vluchten geschrapt door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Die achterstand wordt vandaag nog weggewerkt. Doelman Thibaut Courtois speelt niet mee in de Nations League met de Rode Duivels. Hij zei aan de nieuwe bondscoach Mark van Bommel dat het te druk wordt, want hij is ook nog keeper bij Real Madrid. Courtois wil wel de EK-kwalificaties van de Duivels volgend jaar keepen, maar dan kan Van Bommel hem wel geen basisplek in zijn team meer garanderen. En in de Champions League voetbal dan heeft Club Brugge zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd thuis 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Aan de rust stond het al 1-3 achter. Club was daarna wel scherper, maar het kwaad was geschiet, zegt Joaquin Seys.
11: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten ze niet heel veel kansen creëren, maar ja, we geven gewoon te makkelijk die doelpunten weg en op dit niveau wordt afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken, maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
8: Op 13 oktober speelt Club opnieuw tegen Inter Milan. Het is nu nog droog, straks af en toe buien en fris ook, 19 graden. Morgen droog met wat zon, 20 graden. Vrijdag ook 20 graden, eerst droog, daarna weer buien.
3: En een drukke ochtendspits, 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting de Nederlandse grens op de E34. Tussen Lille en Turnhout Centrum moet je een uur extra rekenen. Richting Antwerpen is een ongeval gebeurd op de E17. Tussen Desselbergen en Lokeren moet je 50 minuten erbij tellen. E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout West, ook een ongeval. 40 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost, 40 minuten erbij tellen. Op de Antwerpse ring dan richting Gent, tussen Antwerpen Noord en de Legrelle Laan 50 minuten extra. En dan richting Brussel, E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe een half uur extra. E19 tussen Zemst en Machelen, 25 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring is een ongeval gebeurd tussen Woutier en Huizingen, 25 minuten erbij tellen.
2: Come on and get up!
7: Music.
1: Maarten en Dorothee.
2: We zijn wakker. De dag is

0: What the... Het is woensdag 9 september.
1: Exact 15 jaar geleden bracht hij zijn debuutalbum uit. Zometeen de hit waarmee het allemaal begon. Voor een superster van wie je de hits ondertussen niet meer op je beide handen en voeten kan tellen. Denk alvast even na wie het kan zijn.
2: 15 jaar geleden. 15 jaar geleden. Eerste album. Oké, vandaag begint het EK voetbal. De Belgische volleybalmannen...
1: EK volleybal.
2: Wat zei ik?
1: Voetbal zei.
2: Ah, sorry. Ja, volleybal. De Belgische volleybalmannen die spelen vrijdag hun eerste match tegen Nederland. Op de US Open is Elise Mertens door naar de halve finale in het dubbelspel. En Alexander Bloks die speelt vandaag zijn kwartfinale daar. Die is historisch, want hij is de eerste mannelijke tennisser van ons land die ooit zo'n kwartfinale haalde. Enkel de vrouwen is dat al gelukt. Kim Kleisters en Justine Henney.
1: En de begrotingsonderhandelingen zijn begonnen. De regering moet 10 miljard besparen. De klok tikt. Tegen 13 oktober moet er een akkoord zijn. 2 op de 3 Vlamingen ziet een btw-verhoging zitten in ruil voor meer nettoloon. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van HLN en VTM Nieuws. En je hoorde dat ook net in het nieuws. Anne-Lore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja,
1: dus de premier ziet het zitten, de Vlaming ziet het zitten, dan kunnen we afronden. Dan is het beslist.
3: Dat komt allemaal goed.
1: Ah, ja.
3: Ja, de Vlaming heeft al een deal gevonden. Hè. Blijkt toch zo net iets meer compromis bereid te zijn misschien als sommige partijvoorzitters aan tafel. Maar ja, ik verschot er eigenlijk wel van, want zo'n btw-verhoging is toch niet niks. Hè, van 22 naar 23 procent, van 21 naar 22 procent.
1: Het is wel alvast beter, Anne-Lore, dan dat gedoe met die lasagnes. Hè. Dat moeten we nu ook wel zien. Die bevroren lasagnes en die lasagnes in de koelkast met de verschillende btw's. Ja. Misschien heeft de Vlaming zoiets van...
3: En met de stinkende kamelen en de soepkiekjes. Oh. En het is beter. Ja. Ja. Eén simpele grote maatregel dan voilà. Hier en daar een beetje beknibbelen. Hè? Ja, ja, absoluut. Maar ze hebben dat vorig jaar ook al geprobeerd, die maatregel. En het is toen niet gelukt door Georges-Louis Boucher. Dus ik ben benieuwd hoe het nu gaat gaan.
2: Ja, jij bent natuurlijk, jij volgt die Stem van Vlaanderen, Anne-Lore Simons, op de voet. Maar ik wil nu even zeggen, ik denk dat het eigenlijk vrij makkelijk op te lossen is. Want bijvoorbeeld, op de voorpagina van HLN staat vanochtend, ook bedrijfswagens liggen onder het vergrootglas. Als de kosten voor salariswagens op dezelfde manier belast zouden worden als loon, dan zou de overheid tussen 3 en 6 miljard meer overhouden.
1: Dat is al een helft.
2: Als ze dat nu al afkloppen, dan zijn we er toch al bijna.
3: Ja, maar dat is natuurlijk net het probleem dat deze regering heeft beloofd. Dat werken meer moet lonen. En als je dan die bedrijfswagen of die salariswagen zo hard gaat treffen, ja, dan is het weer op dezelfde manier om werkende mensen nog meer te belasten. Dus dat is denk ik echt wel het laatste wat ze gaan doen. Dat was zo een cursusje ballonnetjes oplaten om ze daarna zelf vakkundig te kunnen doorprikken. Ik denk niet dat dat het gaat halen. Allee, ik ben redelijk zeker dat dat niet gaat, worden. Hoe gemakkelijk het ook zou zijn, de Rotte.
1: Gisteren waren dat vast de eerste 1-op-1 gesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers. Is daar iets opvallends uitgekomen?
3: Nee, het is allemaal nog braaf en voorzichtig. Het was wel een koffietje, een speculotion, heb ik begrepen. Even horen wat voor iedereen kan. Dus Vincent van Petegem is langs geweest, bijvoorbeeld. Ik hoor wel dat dat witte mapje, intussen befaamde witte mapje, toch ietsje meer geel kleurt. Dus de kleur van de N-VA heeft. Daar wordt een beetje over gegroomd, maar nog niet al te veel. En vandaag komt dan de MR langs. Misschien ietsje minder braaf en voorzichtig. En dan donderdag is het aan Frank van den Broeke van Vooruit.
2: Ja, nu uit die Stem van Vlaanderen blijkt ook wel dat er best nog veel vertrouwen is van de Vlaming in de premier. Het is een beetje gezakt, maar het valt eigenlijk wel best mee. Maar hoe zit dat met de rest van de regering?
3: Ja, ik moet wel zeggen, ik vond het wel opvallend dat er toch, ik denk 1 op de 3 Vlamingen, 36%, die zei dat het wel gedaald was in de premier. En voor iemand die altijd zo untouchable lijkt en een gigantisch aura heeft, waar niemand aan lijkt te raken, vind ik dat wel opvallend. In de regering is het wel nog veel meer. Ik denk dat ongeveer bijna de helft van de mensen zegt daar dat het vertrouwen in de regering gedaald is. En vooral bij Vooruit is dat heel opvallend. Ik denk dat daar nog maar 42% van hun kiezers zegt, ja, wij geloven in deze regering. Dus die zitten wel een beetje met een probleem, denk ik.
2: Maar de premier heeft ook al wel eens gedreigd dat hij aftreedt als het niet zou lukken. Is dat de waarheid of is dat toch een soort van slim dreigement om wat druk te zetten?
3: Ja, ik denk dat het om te beginnen een slim dreigement is. Ik denk ook wel dat hij het een beetje meent. En ik ga nu een heel moeilijke theorie misschien uit de doeken doen. Ik weet niet waarom ik eraan begin. Maar ik denk... Bart Wever, op dit moment is het krediet in hem nog heel hoog. Maar als deze onderhandelingen gaan blijven aanslepen, als je met een akkoord komt dat niet degelijk is, niet grondig is, dan gaat dat krediet aan hem ook wel... dat gaat ook wel afbouwen. Dat gaat ook wel aan hem beginnen knagen. Dus ja, je kunt dat niet blijven aanslepen in zijn plaats. En als je dan toch op een bepaald moment naar nieuwe verkiezingen moet gaan, is nu misschien nog wel het moment voor hem. Als je niet met een degelijk akkoord komt, natuurlijk. Allee, snapt het?
1: Het gaat weer boeiend worden, Hannelore. Het gaat weer boeiend worden, hè. Ik hoor het. Maar hoe is het met
3: ik
1: u?
3: Ik kijk er stiekem naar uit. Ik vind dat leuk.
1: Ja, maar ik wou nog vragen, hoe is het met u tegenwoordig eigenlijk? Want jouw partner is nu de woordvoerder geworden van Sampdoria, een Italiaanse voetbalclub. Dus,
3: en hij spreekt geen woord Italiaans.
1: Echt? Dat wist ik niet. Is hij dat nu aan het leren dan?
3: Nee, maar hij is geen woord voor een soort directeur of zo, communicatie. Dus dat is ook intern meer. Maar ja, hij kan wel veel Spaans en veel Frans. Dus hij kan het wel heel goed. Ik ben heel erg onder de indruk als ik hem hoor spreken.
1: Wauw. En nou, hoe is het met jouw Italiaans? Want jij zit er dan ook veel tegenwoordig, vermoed ik.
3: Si, salve, Maarten, piacere, Maarten, come va, Maarten, uno, due, tre. Nee, ik ben er wel ook veel. Ik ben er nu net 2 weken geweest, omdat ik toch wel vakantie had. En dat was heel fijn, het is heel mooi. Het is echt alsof ik in een Italiaanse film zit. Het is een heel mooie regio.
1: Wauw, wat een avontuur. Supercool. En dan nog die boeiende politieke tijden. Wat een leven, Hannelore Simons. Dank je wel.
3: Ik ga niet klagen op dit moment.
1: Maak er een hele fijne ochtend van. Salut.
3: Dank je wel, Maarten. Dank je wel, Dorothee.

0: Meer dan 15 jaar geleden. Wat een songwriter. Wat een man. Wat een stem. White Lips, Paleface, Love Etje, stuurt Jorven. Ja, het is een prachtige song. Exact 15 jaar geleden kwam zijn debuutalbum uit. En uiteraard stond die A-team erop. We zitten in de helft van de week met nog goede vooruitzichten.
1: Vrijdag dan komt James Cook op bezoek. Hij is natuurlijk jurylid bij Got Talent, elke vrijdagavond bij VTM. En morgen Jens den Donker, zoals elke donderdag. En dan gaan we reizen met zijn teletijdmachine door de tijd. Maar hij heeft een vrij rustige ochtend, dus hij kan wat langer blijven plakken, dus je hoort hem morgen ook nog tussen 8 en 9 bij ons.
0: Gisteren waren wij rond deze tijd in de ban van de mol. Onder de motorkap van onze collega Andrea. Jury van Natuurpunt kon het mysterie verhelpen. Een marter was de dader. Die had de mol, de dode mol, als prooi meegenomen. Dat doen marters blijkbaar vaak. Dus als je dode mollen wil vermijden, of zo lieten luisteraars ons weten, kippen zonder kop of eieren. Als je dat allemaal wil vermijden in je motorkap, dan moet je marters vermijden. Inge uit Oudenaarde heeft een hele goede huis, tuin, keukentip die je nu nog kan fixen.
2: Ah wel, ah wel, ah wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: Maandag.
1: Here we go.
0: Komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaars Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaars.be.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
10: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
1: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaars Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
0: Q Music.
6: Maarten en Dorothee.

0: Tuesday. Zeg maar, we're just a little. Gisteren hadden wij analist Toby Alderweireld in de show aan het begin van de Champions League. Hij geloofde in Club Brugge. Er is ook aanzien voor hen van andere clubs, respect. Maar gisteren is het helaas niet gelukt. Club Brugge, Aston Villa is 2-3 geworden. Mispakt staat groot op de voorpagina. Dat bedoelen ze letterlijk en figuurlijk met een grote foto van de keeper, Jan Sommer. Dit zei Toby na de match.
1: Ik denk dat ze het positieve van de tweede helft zeker moeten meenemen. Hè. Dat ze het Aston Villa last hebben gemaakt van een moeilijke achterstand. Toch een doelpunt teruggekomen en dan toch wel de kans tot een gelijkspel. Dus dat gaat ze wel tevreden stemmen. Alleen ja, je hebt foutjes gemaakt waarbij in de Champions League je die gewoon cash betaalt.
0: Ja, die kan je misschien in België maken, maar zeker niet op het hoogste Europese niveau. Gisteren, rond deze tijd, vond onze collega een mol onder de motorkap van haar auto. Hoe die daar kwam, heeft Jury van Natuurpunt uitgelegd. Het was eigenlijk allemaal de schuld van een marter. We waren helemaal in de ban van dit baantjerachtige murder mystery.
2: Ik vraag me af, wat is er dan eerst dus hij had die mol dan al vermoord.
3: Nu ben jij bezig.
2: En dan heeft hij die dode mol meegesleurd. Of?
4: Het lichaam is verplaatst geweest en dan gedumpt op een andere locatie. Dus het is niet de plaats delict waar dat de mol gevonden is.
2: Ja, hij gaf dan ook nog wat tips om die marters dan weg te houden van je auto, bijvoorbeeld een bakje met zo'n heel hoog geluid. Maar daarmee hinder je eigenlijk ook wel andere dieren. Inge uit Oudenaarde, die heeft nog een hele simpele tip. Goedemorgen, Inge.
5: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Wat is jouw tip om de marter uit de motorkap van de auto te houden?
5: Het is eigenlijk een tip die ik van mijn garagiste kreeg, omdat ik zelf marters gehad heb. En dat is eigenlijk een wc-blokje van Harpic met javelgeur, maar wel zo'n getricolore blokje zonder een plastieke huls rond. Eigenlijk dat onder je motorkap bevestigen op een plaats zodat er ruimte voor is. En gewoon laten hangen de geur van javel uit de marters weg. En je moet het gewoon regelmatig een keer vernieuwen, zodat de geur sterk genoeg blijft.
2: Oké, ja, en sowieso is het al een goede tip als de garage die geeft, maar jij hebt het nu dan ook al geprobeerd?
5: Ja, inderdaad. Het is een paar jaar geleden dat ik dat voor gehad heb. En ik heb dat dan onmiddellijk gedaan. En sindsdien vervang ik het regelmatig. En heb ik nooit meer marters onder mijn motorkap gehad.
0: Dus het werkt. Dat mogen we stellen dan. Het onderzoek is gebleken.
2: En je woont
5: inderdaad,
2: wel...
5: uit mijn onderzoek is dat toch gebleken.
2: Voilà. Maar je woont verder wel in een marterrijk gebied, of niet? Want ja, het kan ook daaraan liggen natuurlijk, dat er gewoon geen zijn.
5: Wij wonen niet zo ver van een bos en daar is er wel. Dus wij hebben wel al natuurlijk een marters in de buurt.
2: Maar het is nu niet meer dankzij het wc-blokje. Merci voor de tip, Inge. Salut, hè.
5: Graag gedaan, dag.

0: passie van Shawn Mendes. In My Blood in de ochtend van Q. Het is 8:30. Er dreigen postkantoren te verdwijnen, Delphine.
1: Ja, 33 in totaal, 21 in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats. Het wordt vrijdag besproken op het kernkabinet. Maar ja, er moet overal bespaard worden. En dit kadert in een besparing bij Bipost van 50 miljoen euro per jaar die er komt vanaf volgend jaar. Het zijn vooral de rustigere kantoren die dreigen te verdwijnen met de minste klanten en de kantoren die vooral pakjes verwerken. Dus waar er minder post of financieel advies wordt gegeven. En dan iets helemaal anders. Wie 's avonds sport voor het slapen, die kan beter tegen te weinig slaap. Dat blijkt uit een nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nacht van 4,5 uur slaap eerst 1,5 uur had gefietst, die presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel meer dan 8 uur hadden geslapen. Dat onderzoek bewijst eigenlijk dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dan weer dat je geheugen beter werkt.
0: Doe jij dat vaak, Frank? Zo 's avonds nog een keer sporten?
2: Ja, wij gaan altijd redelijk toch in de loop van de avond lopen met de loopclub. En ik merk dat wel. Ik heb bijvoorbeeld nu, ik heb dan zo'n slaapscore via mijn smartwatch. En dan zie ik bijvoorbeeld dat ik toch een slaapscore van 91 heb en dat ik redelijk goed diep geslapen heb, ondanks dat ik maar 6 uur geslapen heb.
0: Ja, want ze zeggen toch altijd, je lijf is nog actief en zo, dan kan je minder goed inslapen, maar dat blijkt dus dik mee te vallen eigenlijk.
2: Ik heb daar geen moeite mee.
0: Oké, interessant. Frank, het weer vandaag, vertel het ons.
2: Ja, als je nu buiten gaat, ga je het merken. Het is koud. Koude start toch wel. Dus eventjes wennen met temperaturen van om en bij de 11 graden. Op vele plaatsen stilletjes aan begint nu wel wat op te warmen. Uiteindelijk gaan we richting 18, 19 graden. Op veel plaatsen nog wel droog met zonnige perioden. In het noordwesten van het land zijn er al enkele buien. Die buien gaan zich wat meer verspreiden over heel het land. De meeste buien zijn voor het noorden van het land. Dat wil zeggen, dus hoe meer richting Nederland, hoe meer dat je er gaat krijgen vandaag, hoe meer richting de Franse grens, hoe minder. Dus daar gaat het zelfs bij momenten zo goed als droog blijven. Dat is een beetje verdeling voor wat het weer betreft in ons land vandaag.
0: Oké, en morgen en de komende dagen?
2: Morgen wordt het wat beter, hè? Dus dan is het overal droog. We gaan met zon starten. Redelijk veel stapelwolken kunnen wel ontstaan bij temperatuur rond 20 graden. Vrijdag een storing die stilaan dichterbij komt, dus de wolking gaat toenemen. En uiteindelijk kan het wat lichter regenen. Vooral dan toch in het westen, in het oosten lijkt het allemaal mee te vallen bij 20 graden. En het weekend, zaterdag de betere dag, blijft droog. Met na het ochtendgrijs wat zon bij 22 graden. Zondag na de middag vooral gaat het wel wat regenen. En dan wordt het 21 graden.
0: Dankjewel Frank, tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Het is een drukke ochtendspits. Er zijn veel ongevallen gebeurd. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 1,5 uur verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17 tussen Gent-Brugge en Lokeren. Moet je 1 uur en 40 minuten extra rekenen door een ongeval. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 3 kwartier extra. E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West. Daar is een ongeval gebeurd. 35 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring dan tussen Wautier en Huizingen. Ook een ongeval gebeurd. En 3 kwartier erbij tellen. Richting de Nederlandse grens op de E34 tussen Lille en Turnhout Centrum. 3 kwartier erbij tellen. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. 3 kwartier extra. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de ring rond Brussel. Daar moet je 35 minuten erbij tellen.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Dorothee's Doordenker.
3: Zit je in de knoop? Begin dan met breien.
0: Zometeen hebben we het in de show over een relatietest. Oh. Nee, die andere relatietest.

0: keer daar. Think of me.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Over een week is het dus al voorbij. Hè? Dan heeft elke beller al gewonnen. Anne-Laure uit Eerdinchem die stuurt. Hoeveel tijd heb je eigenlijk om die 20.000 euro uit te geven in de IKEA? Oneindig veel tijd. Dat budget is gewoon onbeperkt geldig. Dus er staat geen einddatum op. Joke uit Puur Sint-Amans die stuurt... Ik wil de IKEA-bon heel graag winnen om mijn klas gezelliger te maken.
0: Oh, dat is zo classic leerkrachten, hè. Meteen hun eigen geld in die klas steken, dat is... Dat is toch een ander soort mensen, dat is toch prachtig. Hè?
2: En met 20.000 euro heb je denk ik wel genoeg om beide te doen. Hè? Om in je klas te investeren en ook iets voor je eigen huis of voor iemand die je kent zijn huis te doen.
0: Maar bij ons in de klas, bij mijn oudste zoontje, het is de gewoonte op school dat er gekookt wordt voor de jarigen. Dus elke maand wordt er voor de jarigen van die maand gekookt. Okay. En ze zeiden, ja, we gaan dat geld wel moeten optrekken, want ja, wij merkten dat wij zelf toch echt heel veel aan het toesteken waren. En dan denk ik, mannen...
2: Maar wat is dat dan bijvoorbeeld, spaghetti voor de jarigen?
0: Ja, dat
2: zoiets.
0: Soort dingen, ja. Maar ja... Dat moet je toch niet doen?
2: Nee,
0: dat betalen wij dan
2: ja.
0: Wel.
2: En Dili uit Ninove die stuurt IKEA een relatietest. Onze eerste date was naar IKEA. En anderhalf jaar later zijn wij nog steeds supergelukkig.
3: Okay.
2: Ja, dan weet je natuurlijk dat het goed zit. Hè, als je dat meteen overleeft. Maar dat wordt toch wel gezegd. Hè? Hoe komt het dat IKEA-meubels samen in elkaar steken? Dat zo'n relatietest blijkt te zijn? Of dat iedereen dat toch altijd zegt? We checken het bij seksuologe Goedele Liekes.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
6: Koud Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
9: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: gaat het goed, heb ik de indruk. Alle gematchte koppels zijn gelukkig getrouwd. Ben jij dan zo trots als expert als ja, toch de trouwdag al zo goed verloopt?
1: Ja, ja, dat is al een eerste stap. Hè. Maar stel je voor, het kan natuurlijk. Hè. We hebben het in Nederland gezien bij Blind Getrouwd, bij MAFS, dat er iemand voor het altaar zei, dit, nee, dit doe ik niet.
2: Nee.
1: Dus, ja.
2: Maar dat gaat een Vlaming toch niet doen, Goedla. Dat doen we het alleen. Zo zijn
1: ja,
2: we niet. Hè.
1: Ja, ik denk, we worden toch ook steeds mondiger.
2: Ja, ja, dat is waar. Ja.
1: Wat mij betreft, het volste recht, als je dat echt van in het begin niet ziet zitten, is natuurlijk past niet in het concept van Blind Getrouwd, want wij gaan er toch van uitkijken, wat ik altijd zeg, wij hebben geen zekerheid. We kunnen alleen een statistische kans vergroten en vanaf dan moet je het zelf doen. Maar dus ja, ja dat is toch mijn zekere trots en zelfs emotie, want ja, naar ons gevoel, wij kennen die alle twee al zo goed, al door en door, maar ze kennen elkaar nog niet. Dus ja, dat is ook emotioneel hoor, voor ons.
0: Ja, dat snap ik, zeker. En er zijn natuurlijk nu nog wel wat hordes hè, die volgen, ik zei het al, hè, met z'n tweetjes op reis, binnenkort aan samenwonen, met dus wel een wild vreemde. Ja. Hebben jullie ooit al overwogen om ze te onderwerpen aan de ultieme relatietest, om ze bijvoorbeeld IKEA-meubels in elkaar te laten steken, zo op de trouwdag?
1: Ja, op de trouwdag lijkt me dat wat... maar ik heb dat ooit gedaan in een tv-programma in Nederland. Zeg maar, koppels die zo wat jaren later, dat je zegt, oké, nu gaan we eens kijken. Omdat je ziet, als ze zo'n kast in elkaar steken, komen er heel veel patronen uit de relatie natuurlijk boven. Hè?
2: Okay.
1: De discussies die je krijgt, dat gaat nooit over die kast, maar je krijgt wel een zicht op, hè, als iemand daar zegt, maar jij luistert nooit. Dat gaat niet over die kast natuurlijk. Hè? Dus dat, dan zie je van, ja, dat is iemand die zich niet gehoord voelt in een relatie. Of, ja, maar laat mij dat doen. Ja, dan krijg je zo'n machtsstrijd die daar ergens onderin zit te sudderen. Dus vandaar natuurlijk dat we daar ook zo makkelijk ruzie bij maken, bij zo'n kasten in elkaar steken.
0: Maar dus ook voor jou is dat dan eigenlijk een hele goede manier om eens te kijken van wat zit hier eigenlijk scheef? Dan is het voor jou als therapeut, als seksoloog eigenlijk slim om te zeggen, hier is een kast, doe maar, ik ga even kijken.
1: Absoluut. Dat is echt een ideaal diagnosemodel. Absoluut, zeer zeker. Laat ons nu eerlijk zijn, die gebruiksaanwijzingen die zijn ook vaak opgesteld alsof ze voor buitenaardse wezens zijn. Ja. Het is toch van, wat is dit? En dan heb je nog mensen met heel verschillende hersenen. Hè? De ene is heel visueel ruimtelijk.
0: Ja.
1: Je ziet het, trekt hoe het moet. En de ander wil zo stap voor stap de volgorde doen. Dus ja, ook die karaktertrekken komen natuurlijk heel erg naar boven. Hè? Of
0: ja,
1: perfectionistisch tegenover ze van, ja, maar ja, dat deurtje gaat toch open en dicht, maar dat hoeft niet helemaal dicht, toch, who cares?
0: Oeh, ja. Oh, nee, dat gaat niet. Het deurtje moet volledig dicht, zou ik wel denken. Maar dus op dinsdag 15 september, hè, dus dan wint elke beller die live bij ons in de show komt, €20.000 bij IKEA. Dat zijn veel meubels, keukens, badkamers die in elkaar gestoken moeten worden. Hoe overleven koppels dat zonder de echtscheiding aan te vragen?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar al kan mee lachen, dat je op voorhand weet van, wow, dit wordt dit. Maar ik zou sowieso zeggen, verdeel die rollen op voorhand al. Wie doet wat? Want in die macht, wie neemt de leiding? Wie leest de handleiding? Wie geeft dat blad hier? Jij snapt er niks van.
2: Oh, ja.
1: Je herkent het zo, hè? Nee, bespreek dat op voorhand af. En humor, wat ik zeg, probeer daar een beetje mee te lachen. Humor is de beste schroevendraaier daar.
2: Oh, mooi.
0: Dat is mooi.
2: Ja. En de vijfjes op voorhand al sorteren.
1: Als het dreigt te escaleren, stop er even mee. En belt gewoon je kameraden of je vriendinnen. Zegt, wij zullen dat wel oplossen.
0: Ja,
1: en dan
0: heb
1: je natuurlijk voor de rest van je leven zeggen, wij hebben die kast in elkaar gezet.
0: Ik heb ook een tip, je kan het ook alleen doen. Dat doe ik eigenlijk. Maar wat zegt dat over mij, Goedle, dat mijn aanpak is?
1: Ja, dat is zo'n beetje iemand die zijn vrijheid en zijn eigen tijd nodig heeft. Misschien ook een gebrek aan vertrouwen, hè, Dorothee. Dat zou ook nog kunnen. Hè.
2: Ja.
0: Ja, dat zou zeker. Ja, maar ik heb dat soms wel een beetje...
1: Maar
0: dan
1: moet je in obsessie komen als je het moeilijk hebt. Hoor.
2: Maar goed, ik ben echt onder de indruk dat het dus echt heel erg leunt bij de waarheid.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk de waarheid. Het is eigenlijk een relatie. Dat vind ik eigenlijk wel straffe informatie. Waarvoor dank. Goedele liekjes, we gaan kijken vanavond.
1: Ja, psychologie.
2: Ja, Blind Getrouwd, VTM. Heel erg bedankt en maak er een fantastische ochtend van. Hallo. Dag, goed.

0: Daft Punk and One More Time.
1: We hadden net de goedele leakers in de show. Ik vond het eigenlijk nog wel zot dat ze gewoon bevestigden van ja, IKEA-meubels samen in elkaar steken, dat is een relatietest.
2: Ik had dat niet verwacht. Ik had verwacht dat ze ging zeggen van ja, ze zeggen dat maar, dat valt mee, want nee, die zo, ah ja, dat is zo, dat is echt een diagnose.
1: Ja, dat zegt heel veel over iemand. De patronen komen daarin naar boven, de patronen van een relatie. Dus ja, dat kan heel veel over je zeggen. Sarah uit Beringen die stuurt, ik begin nooit aan zo'n kast. Wat zegt dat over mij? Ja.
2: Ja, maar mannen, wij zijn ook geen psycholoog.
1: Nee,
2: hè?
1: Daarmee zou ik inderdaad eens naar een psycholoog gaan dan. Anouk uit Riems die stuurt, ik heb mijn vriend bij onze verhuis op café gestuurd en ik heb mij de hele middag bezig gehouden met alles van IKEA in elkaar te zetten. Het was heerlijk. Maar dat is mooi, hè. Dat is dan me-time voor allebei. En als
2: ik zou toch met gemengde gevoelens daar met die duvel zitten, want ja, je bent natuurlijk ontspannen op je gemak en je denkt, oké, chill, het komt in orde, maar anderzijds, zo'n stukje van je mannelijkheid dat je daar... achterlaat in die kasten. Ja, zo het idee dat je dat niet helpt.
1: Ah zo. Wow, het maakt toch niet uit wie dat doet, man of vrouw. Ja.
2: Misschien ben ik, ja. Traditioneel of zo, ik weet het niet.
1: Ja. Ja. Dus CD&V kan nog op je stem rekenen.
2: Ah, ja.
1: Merle uit Deelse Stockholm die stuurt, wij discussiëren al voor we de kast kopen. Wie van ons mag de kast in elkaar steken? Wij doen dit allebei supergraag.
2: Mensen zijn zo raar.
1: En Anoushka uit Bocholt die stuurt, dit zijn mijn plannen voor vandaag. Met een IKEA-doos erbij. Dus er moet iets in elkaar gestoken worden.
2: Ja.
1: Wel, het foute uur zo meteen gaat helpen. Hè. Dat is toch de ideale muziek voor zoiets.
0: Om het weekend staat Antwerp Expo helemaal in het teken van darts. De wereldtop zakt af naar ons land voor de Blokledder Flanders Darts Trophy.
1: Amai, dat is een mond vol.
0: Ja. Tussen 4 en 7 kan je bij Q-tickets winnen, want dan zijn de koning en koningin van de avondspits er opnieuw. Joren en Naomi.
1: See what you did there, want ik wil inderdaad iets vertellen over... heel leuk nieuws, er is een Belgische The Crown in de maak. Ja, dus The Crown ken je, dat is de populaire Netflix-reeks over het Britse koningshuis.
2: Ja.
1: Ondertussen is het laatste seizoen daarvan al wel geweest, maar nu blijkt dat de VRT meewerkt aan een prestigieuze nieuwe dramareeks over het leven van koning Boudewijn.
2: Okay.
1: Die was voor Albert I, dus voor de papa van onze huidige Philippe, was Boudewijn 42 jaar lang koning van ons land.
2: Ik herinner me nog, toen die stierf, dat iedereen zo aan het wenen was op tv.
1: Ja, want ze hadden geen kinderen, dus ze wisten sowieso, los van het verlies, wisten ze ook even niet wat nu met de troonsopvolging, maar dat is aan koning Albert geweest.
2: Ja.
1: Was het niet zo dat dat al een sprongetje had kunnen zijn? Het had al Philippe kunnen zijn, hè,
2: ja, dat was toen Danny Verstraat van de VTM Nieuws.
3: Het is Albert. Wat? Het is Albert. Het is Albert.
2: Dat dus, hè?
1: Ja, Albert 1, de broer van Boudewijn.
2: Nee, 2.
1: 2, sorry, Albert 1. Albert 2, Boudewijn, wie hem zal spelen, dat is nog niet bekend. Ook niet wanneer de opnames starten. Maar de titel van die nieuwe reeks kennen we wel al. King of Hearts.
2: Ja,
1: King of Hearts is een verwijzing denk ik wel naar een kaartenspel dan. De hartenkoning. Maar ik vraag mij ook af, dat is toch altijd zo. Hij en Fabiola, ook omdat ze bijvoorbeeld zelf geen kinderen hebben gekregen. Dat lukte niet. Dat ze heel hard zo de bevolking en als hun gezin, als hun kinderen zagen. Is dat misschien ook een knipoog van King of Hearts? Zo van koning van de harten van het volk?
2: Heel boeiend, heel boeiend. Ja, ik ben ondertussen ook, want zo ben ik dan beginnen ook te googlen en aan het luisteren tegelijk. Maar ik google dan ook soms even en ik zie hier dat het gaat over de jonge jaren van de koning. Dus dat die moest opeens koning worden en bam! En die was er helemaal niet deftig op voorbereid. Dus ja, ik ga zeker kijken. Ik vind dat altijd interessant, zo koningshuizen en zo. Ik word er zo heel blij van om dat zo te zien, hoe dat gaat achter de schermen en zo.
1: Ja, het is dus nog even wachten. Ja. Het is nog niet opgenomen, maar King of Hearts, een Belgische The Crown in de maak.
0: Net voor 9 uur, Animal, Ketsa.

0: Communicatieplantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf 14.490 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Goedemorgen, 9 uur. Delphine heeft het nieuws.
10: Goedemorgen. Er dreigen 33 postkantoren te verdwijnen, 21 daarvan in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Het wordt vrijdag besproken door het kernkabinet en het kadert in een besparing bij Bpost van 50 miljoen euro per jaar. Vooral de rustige kantoren dreigen te verdwijnen, dus die met de minste klanten en waar vooral pakjes worden verwerkt. Een zware brand aan de Louisa-laan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 vanochtend uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust, maar de brandweer is nog op zoek naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB daar verstoord. In het Verenigd Koninkrijk zijn er vandaag nog zeker 177 vluchten geschrapt. Gisteren waren dat er zo'n 1300, vooral op de luchthavens vlakbij Londen. Het komt door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding en die achterstand wordt vandaag nog weggewerkt. En wie sport voor hij gaat slapen, kan beter tegen te weinig slaap. Dat blijkt uit een nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nachtje van 4,5 uur slaap eerst nog een half uur had gefietst, die presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel 8,5 uur hadden geslapen. Het onderzoek toont dus dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dat je geheugen beter werkt. Het is nu nog meestal droog, maar straks af en toe een bui. Het wordt 19 graden. Morgen droog met wat zon ook 20 graden en vrijdag ook 20 graden. Eerst droog, daarna weer buien.
11: Even minister Mats aan het googlen. Ik had geen idee dat die bestond.
10: Vanessa Mats, ja, is een Franstalige minister.
11: Ja, ik had geen idee. Dat is de eerste keer dat ik ervan hoor. Minister van Modernisering van de Overheid, belast met overheidsbedrijven, ambtenarenzaken, regie der gebouwen, digitalisering en wetenschapsbeleid. Bij deze zijn we allemaal mee natuurlijk. Hè.
12: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Gentbrugge en Lokeren is een ongeval gebeurd. Je moet daar bijna 2 uur extra rekenen daardoor.
11: Oei.
12: En dat is heel veel, hè. 2 uur. Dat daar rijstroken versperd zijn. Even snel kijken. Linkerrijstrook, middenrijstrook versperd.
11: Oei.
12: Ja, dus dat is daar wel stevig op dit moment. E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. 3 kwartier erbij tellen. E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West. Ook een ongeval. 40 minuten erbij tellen. Richting de Nederlandse grens op de E34 tussen Beersen en Turnhout-Centrum. 25 minuten erbij. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Dan moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Brussel dan op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een kwartier extra.
11: Maar goed, als je lang in de file staat, heb je wel meer tijd om te luisteren naar Het Foute Uur. Always look on the bright side of life. Goedemorgen. Je hoort.

0: Dat is eerlijk, You Can't Hurry Love. Het Foute Uur wordt vaak gecoverd. Bijvoorbeeld, wat was het, 2019? Net voor COVID was het. Rehab. Die deze cover maakte. Verdienstelijke poging. Hebben we ook veel gedraaid. Want er zijn mensen die liever de metalversie horen.
1: Dat is nog softe metal, vind ik.

de liefhebber. Maar ik heb liever toch het origineel. Van ATC. Dit is Around the World in het Foute Uur. 19 over

0: Seskir Slapen en Elke Beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Dinsdag 15 september. Bel 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: You sounds better with you.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Krevel.
11: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
14: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
16: Pak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
15: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
16: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
15: Oh ja. En welk merk is dat?
17: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder.
18: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
19: 1 voor half 10. Goedemorgen. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E17 tussen Gent-Brugge en Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd. Je moet nog altijd 1 uur en 40 minuten extra rekenen. Ja, het is een kleine troost. De file is wel aan het afnemen. Maar ja, 1 uur 40 is nog altijd gigantisch veel natuurlijk. Ja. E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West. Een half uur erbij tellen richting de Nederlandse grens. E34 tussen Beersen en Turnhout-Centrum. Een half uur erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Een kwartier extra. Richting Brussel 1:10 tussen Zemst en Machelen. 12 minuten erbij tellen. En op de ring rond Gent richting Oostakker. Tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. 12 minuten extra.
0: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
5: Met Amber uit Sint-Truiden. Goedemorgen.
10: Hallo, goedemorgen.
5: Wat doe je van werk?
10: Ik ben huisarts in opleiding.
5: Je doet dus alles wat een dokter doet, maar iemand houdt je in de gaten.
10: Klopt.
5: Nee, maar zo is het, hè. Ben je echt gewoon vol aan het werk nu?
10: Ja, ik heb nu wel even verlof. Maar normaal gezien is het consultaties, huisbezoeken, wachten, meedoen. Dus ja.
5: En moet je dan altijd zeggen, ik ben eigenlijk in opleiding? Of boeit dat eigenlijk niet zo?
10: Op den duur zeg ik het wel niet meer, omdat het anders altijd een lang zinnetje is, als je moet voorstellen.
5: Ja, ja, ik snap het. Hoeveel verdien je elke maand netto?
10: Ik verdien 2769,49.
19: En hoe lang is dat dan ongeveer dat je huisarts in opleiding bent en dat dit dan je loon is?
10: 3 jaar lang. Dus ik start nu in oktober aan mijn tweede jaar.
19: Oké, ik wist eigenlijk niet dat dat zo lang was, dat werkstuk al. Ah, oké. Okay. Ja.
5: Belangrijk,
19: ja. Zeker. En heb je daar een beetje hulp voor het spel?
10: Ja, mijn mama en mijn vriend zijn mij aan het meehelpen.
5: Oké. Okay. Wens je heel veel succes.
19: Amber, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Zijn jullie er klaar voor? Goed georganiseerd daar met z'n drietjes?
10: Ik denk het wel.
19: Oké,
5: dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, go.
19: Wat is de voornaam van het vriendinnetje van Gert in Samson en Gert?
10: Pas.
19: In welke Vlaamse badstad opent Mark Koeken een eigen beachbar?
10: Pas.
19: Hoeveel punten moet je zo dicht mogelijk benaderen bij het spel Blackjack?
10: 21.
19: Tegen welke ploeg speelde Club Brugge gisteren in de Champions League?
10: Pas.
19: Hoe heet de regisseur van de Lord of the Rings filmreeks?
10: Pas.
19: Welke rivier stroomt door de stad Londen?
10: Thames.
19: Welke zangeres schrapt Cyrus uit haar artiestennaam?
10: Miley.
19: Wie was voor Bart De Wever premier van België?
10: Pas.
19: Hoeveel is 25 min 18?
10: 7.
19: Welke technologie is genoemd naar vikingkoning Harald Blauwtand?
10: Pas.
19: Wat is de voornaam van het vriendinnetje van Gert in Samson en Gert?
10: Marijke.
16: Ja.
19: Nee, maar Marleineke.
16: Ja.
10: Marleineke, ja.
16: Oh. Ja, het is fout. Het is wel fout, hoor. Maar ja, je zei ja. Marke en mijn hoofd was al ja.
10: Ja.
16: Marijke is niet juist, helaas.
10: Geen probleem.
19: Je had nog 3 pasvragen te gaan, dus dat was, ja, denk ik sowieso wel los van die Marijke Marleineke wel wat nipt aan het worden. In Knokke-Heist, daar gaat Mark Koeken een eigen beachbar openen. Peter Jackson, die is de regisseur van The Lord of the Rings, van de films, en dan tegen Aston Villa heeft Club gisteravond gespeeld. Je hebt 4 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven, dus dat is een troostprijs van 40 euro.
16: Ja.
10: Ja.
16: Jammer van die premiers. Henri de Broucaire hadden we ook nog goedgekeurd. Die was van 31 oktober 1855 tot 30 maart 1855 was die ook premier van België. Enfin, er waren genoeg mogelijkheden.
19: En Bluetooth ook nog. Vikingkoning Harald Blauwtand.
16: Ja.
10: Ja, ja. Klopt.
16: Maak er nog een hele fijne ochtend van. Dankjewel, hè.
10: Dankjewel.
16: Bye-bye.

Bon Jovi en Always in het foute uur. Ik vind dat tof, zo'n beetje passie. Ik vind dat dat mag. Goed. Hij stond als hulpkok in de keuken op Schiphol. Zij werkte als 19-jarige op de afdeling parkeerboetes van een Amsterdams politiebureau. En voor ze het wisten, kwamen ze samen terecht in het foute uur. Het is Too Unlimited.

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Q-Music.be en in de Q-app. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
0: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Humo!
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Never again! 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q-Music.
6: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
7: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
9: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
10: Goedemorgen. Er is een dode gevallen bij een brand in Brussel. Dat heeft het parket bevestigd. Het is nog niet duidelijk over wie het gaat. De brandweer rukte rond 5:30 vanmorgen uit voor een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. Het vuur raakte snel geblust. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het vuur was. Door die brand is ook het tramverkeer van de MEVB daar rond verstoord. Mobiliteitsexperts hebben kritiek op het wegenvignet. Vanaf volgend jaar moet je tot €125 extra betalen om over onze snel- en gewestwegen te rijden. Dat halen ze onderuit in een officieel advies aan de overheid. HLN mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn kon het inkijken.
11: Eén belangrijke zaak is dat het wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die hun auto heel weinig gebruiken.
10: Dat wegenvignet moet zo'n €500 miljard per jaar opbrengen. En op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Zij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. Die wedstrijd duurde meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt onze Alexander Bloks tegen de Rus Khachanov voor een plaats in de halve finale.
9: De weg ligt open in de titel. Geen Sinner en geen Alcaraz meer. Dus het zou zot zijn. Hè. Maar eerst natuurlijk over Khachanov geraken.
10: Ja, voilà. Daar zullen we mee beginnen.
9: Ja.
10: Het is nu nog droog. Straks af en toe buien. Het wordt 19 graden vandaag. Morgen droog met wat zon en 20 graden. En ook vrijdag 20 graden. Eerst droog en dan daarna weer buien.
9: Alright. Ondertussen staan er 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de E34 tussen Beersen en Turnhout Centrum. 16 minuten extra. Ook richting Antwerpen vertraag je E17. Vanaf Gentbrugge tot Beervelde 1 kwartier. E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout Centrum 5 minuten bij. Richting Brussel dan op de E19 tussen Zemst en Machelen 6 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde Koningsloo 5. Ook op de ring rond Gent nog een kleine file richting Oostakker. Tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 5 minuten bij. En richting Zelzaten vanaf de Skaldestraat tot Gent-Zeehaven ook 5 minuten extra.
12: Music.
13: Matthias van den Bulke.
9: Ik ben iets vergeten gisteren, of beter gezegd iemand. Maar we gaan dat rechtzetten, zometeen naar Becky G en Sorry Papi.

was ze gisteren compleet vergeten te draaien. Pink. Ze was jarig gisteren. Ze was 47. En dus bij deze heb ik dat even moeten rechtzetten. Ja, 47. Dat is al iets van leeftijd, maar door al haar goede muziek. Forever Young.

0: Jolien uit Wevelgem stuurt, hooray, yes. Ik heb net tickets gescoord, Matthias, voor Cameron Whitcomb. Ja, nice. Op woensdag 10 februari staat hij in de AB in Brussel en de ticketverkoop die is daar net gestart om 10 uur. En Jolien heeft er dus al gefixt. Goed gedaan, Jolien. Ik ga Cameron Whitcomb trouwens zo meteen draaien om dat te vieren. En je krijgt ook de nieuwe single van...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Ah. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Ramen, deuren, verandas?
16: Lijners Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Q-music.

0: Mr. Cameron Whitcomb en zijn Medusa. 20:10. Zometeen heb ik een fantastisch moment vanuit The Voice UK. Maar eerst wil ik jouw mening over nieuwe muziek, maar ik ga al een teasje geven.
1: It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Ja.
2: Repeat. Of niet?
0: Dat is dus voor zometeen. Eerst krijg je nieuwe muziek van Jason Derulo. Hij heeft de handen in elkaar geslagen met DJ Goja. En ook de Braziliaanse zangeres Melody zingt mee in het ensemble. Je gaat wel snel moeten zijn met je mening, want je krijgt maar 2 minuten. Gewoon om de simpele reden dat het nummer maar 2 minuten duurt. Maar goed, gooi die Q-app open en stuur je mening. Repeat of niet voor deze Michiko.

0: Nico, DJ Goja, Jason Derulo en Melody. Repeat. We gaan eens snel door de berichtjes gaan, want het zijn vooral positieve berichtjes die binnenkomen. Ah nee, het was niet. Isabel heeft een niet gestuurd. Lindy heeft gezegd, uiteraard wel een repeat, wat een catchy nummer. Nooit meer zeden, Jason Derulo, het zal wel zijn. Pamela, die stuurt een repeat. Ze vindt het echt een goede schijf. Ook Wendy zegt zeker een repeat, goede vibes. Laat die nog maar eens doorgaan. Ja, het is een duidelijke repeat. Je hoort deze sowieso terug deze namiddag bij Joren en Naomi. Q-Music. Maar wat een fantastisch moment afgelopen weekend in The Voice UK in Groot-Brittannië. Kelly Rowland, die is daar een van de coaches. Van de coaches, wat zeg ik? Ik ben zodanig enthousiast dat mijn Engels weer op niks trekt. Sorry daarvoor, maar dus Kelly Rowland is daar een van de coaches in de draaiende stoelen. En toen ze haar parlé aan het doen was, begon Kelly plots te zingen.
1: Literally remember writing it. And the very first lyric was... It's complicated, it always is. That's just the way it goes.

0: Die krijgen we deze week niet, maar misschien wel eind deze week en begin volgende week. Maandag misschien 4, 25 graden terug. Maar eerst een beetje wisselvalligheid. En dat zijn we uiteraard gewoon hier in België. Ondertussen 1 minuut over 10:30. En ik geef jou de plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. En dat zijn er 4. De langste file die staat op dit moment richting Gent op de E17. Moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Kruishoutum en Deinze een kwartier extra rekenen. Ook tussen De Pinte en Zwijnaarden 8 minuten bij. Dat komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen. Ook richting Zelzaten op de ring rond Gent tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven 6 minuten bij. En richting Brussel nog een file op de E40 vanaf Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe 5 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to
2: Matthias van den Bulke.

0: and Hook and Sling take you higher. Ja, en we take you tot helemaal in Milaan en terug. Dus te zeggen, ik niet per se. Maar het gaat binnenkort wel lukken. Heel binnenkort, maar dat is voor na Imagine Dragons en Maxim. En er is ook een kersverse papa die graag iets wil vertellen.
1: Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: maandag.
1: Here we go.
0: Komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Gucci.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel, leef beter.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Q Music.
14: Ik ben zoek ik elke avond te reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

avonturiers, die mogen zeker luisteren nu. Want je kan vanaf nu de nachttrein nemen van Brussel naar Milaan of omgekeerd. De eerste trein vertrekt straks om 16:45 vanuit Milaan. Dus je moet wel op dit moment in Italië zijn. En dan stopt hij onder andere in Como, dus langs het Como-meer, Lugano, Zwitserland en in Keulen ook in Duitsland. Om dan morgen rond de middag in Brussel aan te komen. En de treinrit die duurt dus ongeveer in totaal 20 uur. En een enkele rit kost je maar €49,99. Ik vind dat niet superveel, maar dan moet je wel een coupé delen met andere reizigers. Daar moet je wel rekening mee houden. Je kan ook een privé coupé pakken, maar dat is dan een pakje duurder. Nu doen we een reisje naar India met Alanis Morissette.

0: Stijn uit Assen stuurt. Oh, die nachttrein naar Milaan, Matthias. Dat is misschien nog een leuk idee voor je jaarlijkse boys trip. Ja, dat is een goed idee, Stijn. Ik ga dat sowieso doorsturen naar mijn maat.
1: Zeker wel.
0: Maar dan zou de verrassing er wel af zijn, want mijn maat regelt altijd onze jaarlijkse boys trip en de rest weet van niks. Gaat het misschien een beetje anders zijn, maar goed. Het kan hem misschien wel inspireren. Merci voor de tip, Stijn.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je nu van Delphine.
8: Goedemorgen. Een grote achterstand bij de politie intern. Die zit al bijna een jaar achter met de terugbetaling van medische kosten. Het gaat soms om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten, zegt de Christelijke Vakbond.
9: De achterstand werd eigenlijk veroorzaakt door een combinatie van de verhuis van de vroegere gebouwen in de groentuinen naar de nieuwe gebouwen. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er toch wel een chronisch personeelstekort is op veel, veel diensten bij de federale politie. Waardoor dat, ja, vele collega's, ja, zelf middelen gaan moeten voorschieten met de nodige budgettaire impact en zelfs, ja, psychosociale impact.
8: De federale politie nam al extra mensen aan om die dossiers sneller af te handelen. Vanaf vandaag kan je vanuit ons land de nachttrein naar Milaan nemen in Italië. De eerste trein vertrekt vanavond in Brussel en komt morgenochtend aan in Milaan. Je rijdt er zo'n 16 uur over. Onderweg passeer je onder meer Keulen in Duitsland en in Como in Italië stop je ook. Over 2 jaar zouden er ook nachttreinen komen naar Kopenhagen, Barcelona en het Zweedse Malmö. En voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee door gezondheidsproblemen. 4 jaar geleden kreeg hij nog een hartaanval. Op 20 september neemt hij afscheid in de wedstrijd tegen Union. Nu nog droog, maar we krijgen ook buien. Het wordt 19 graden. Morgen droog met wat zon, 20 graden. En vrijdag opnieuw 20 graden. Dan wel eerst droog en daarna weer buien.
7: Ik ben blij dat je het ook had over die nachttrein naar Milaan. Maar ik had het daarnet ook verteld. Dus dat wil zeggen dat het relevant is. Als het nieuws zit, dan is het relevant. Dat is goed. Merci Delphine, tot over een uurtje voor een nieuwe nieuwsupdate. Ondertussen zijn er nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent staat de langste file op de E17. 26 minuten extra tussen Deinze en Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten bij. En richting Kust een kleine file op de E40. Vanaf Oostkamp tot Brugge 5 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
10: Music. Matthias van den Bulke.
7: Oké, we geven er een lap op met de nummer 1 in de Q40 zo meteen na deze banners. Someone to you.

0: Ze staan al 12 weken op nummer 1 in de Q-top 40. Heel misschien gaat Miley haar binnenkort van de troon stoten. We gaan het meemaken. Je hoort Miley zo meteen bij Q. Als Q-topschijf passeert ze heel vaak de revue deze week. Maar mij hoor je daarover niet klagen. Zeker niet. De koe bij de horens vatten, denkt Cornel uit Poperingen. Hij neemt sowieso in oktober de nachttrein naar Milaan vanuit Brussel. Zalig, Cornel. 16 uur ben je blijkbaar onderweg en geen 20. Maar ja, ik reken altijd zo'n beetje marge. Dan kun je zeker niet ontgoocheld zijn.
1: Ja, maar ja.

0: Zet je radio luider, want de Q-topschijf komt eraan. Of het om met de woorden van Enrique Iglesias te zeggen.
1: Súbeme la radio. In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
1: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
10: B-Bad.
9: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Renault. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
17: Verica Bank. Súbeme la radio.

Dus je gaat ze met andere woorden nog heel veel horen deze week. Bass Persuade. Ja, ik vind het een fantastisch nummer, sowieso. En 1 miljoen mensen staan er op dit moment in de wachtrij voor de pre-sale tickets voor haar optreden in de Hollywood Bowl. Volgende maand is dat. Dus ja, ze heeft ook veel fans daar.

0: Jordi Erlauwe heeft er net een busrit van 17 uur op zitten. Hij komt terug van Salou. Is er met een hele hoop vrienden naartoe geweest. Hopelijk was het goed, Jordi. Aan het weer zal het daar alvast sowieso niet gelegen hebben. Goed, ondertussen is het 11:58. En we gaan eens kijken hoeveel tijd jij verliest op de Vlaamse snelwegen. Enkel richting Gent staat er een file op de E17. Tussen Deinze en Zwijndrecht. Tussen Deinze en Zwijnaarden moet je 12 minuten bijtellen. Dat komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen. En er is ook nog een kleine file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Merksem en Borgerhout 6 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is ja.
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
2: Nee, hè?
3: Alles, nee.
2: Dat is niet waar.
3: Niet alles.
2: Het strafste komt nog.
3: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
5: Q. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
10: oh,
12: op conference peren en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
15: Het moment van de waarheid. Het is Rob Overonder en het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
16: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
17: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Young Kené. Als je nu Lunneverde hebt, dan gaat Louis Capaldi het toch misschien een klein beetje beter maken, vind ik wel. De tennisfans die worden verwend, die kijken sowieso uit naar vanavond. Want vanavond speelt onze Alexander Bloks de kwartfinale op de US Open tegen de Rus Karin Khachanov. Het zou wat zijn als Alexander zich kan plaatsen voor de halve finale. Nog wat extra Belgische sportgeschiedenis. En misschien gaat hij het toernooi wel winnen, want Carlos Alcaraz, de titelverdediger en nummer 3 van de wereld, die ligt eruit. Die verloor zijn kwartfinale.

Shania Twain en Anne-Marie en Unhealthy. Jasper uit X-Mij de vraag nog: wanneer speelt Alexander Bloks precies zijn kwartfinale op de US Open vanavond? Vanavond vanaf 8 uur. Onze tijd is dat live te volgen. Ik kan wel helaas enkel kijken via Eurosport of via HBO Max. Vind ik heel spijtig dat je zo niet meer op Sporza kunt kijken bijvoorbeeld. Dat was vroeger wel anders, tijdens de matchen van Kim en Justine. Maar ja, de tijd passeert.

0: een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
5: Ja, goedemiddag, hier is Delphine met het nieuws van 12.
6: Goedemiddag. In Noorwegen vertrekt de rouwstoet voor koning Harald. Van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Een tocht van 40 minuten. Over een uur start daar de begrafenis. Collega Eva Peters is voor ons in het centrum van Oslo. Dat is volledig afgesloten.
7: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken. Maar dan nog word je grondig gecontroleerd. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
6: Na de begrafenis zal de nieuwe koning Haakon het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89 en was de oudste regerende koning van Europa. De olieprijzen zijn weer fors gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna €86, het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden door het conflict in het Midden-Oosten dat weer escaleert. Met aanvallen vannacht van de VS op Iraanse olietankers in de Golf van Oman en reacties van Iran op Amerikaanse schepen in de zeestraat van Hormuz. En die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. En het is je wellicht al opgevallen in de supermarkt. Je kan niet naast de promos op gehakt kijken. En dat is geen toeval, het is week van het gehakt en het past ook mooi in het terug naar school thema. De winkels zetten er extra op in omdat gehakt op veel manieren bruikbaar is en ook betaalbaar is in de dure septembermaand, zeggen ze. Zowel buien als zonnige periode vanmiddag bij een graad of 19. Morgen blijft het droog, dan wordt het 20 graden en vrijdag eerst droge periode, later een bui en opnieuw 20 graden.
5: De langste file die staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. 14 minuten extra. Ook richting Antwerpen vertraag je op de A12. 9 minuten vanaf Aartselaar tot het knooppunt Kleidelaan-Kontichse Steenweg. Ook op de E313 doe je 6 minuten langer vanaf Bommelgem tot Antwerpen-Oost. De ring rond Gent richting Mariakerke tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan 6 minuten bij. En in de richting van Gent op de E17 is er een ongeval gebeurd met een vrachtwagen deze voormiddag. Je schuift er nog 5 minuten aan tussen de Pinte en Zwijnaarden. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
5: Dag op dag, 15 jaar geleden dat Ed Sheeran zijn eerste album uitkwam. Je hoort hem na Miles Smith.

Thatcher en samen met Martin Garrix. Q-music. Precies 15 jaar geleden kwam zijn debuutalbum Plus uit van Ed Sheeran. Het is al zo lang geleden en toch lijkt het alsof het de dag van gisteren was. Ed Sheeran die is momenteel aan het toeren in de Verenigde Staten met zijn Loop-tournee. Niet evident, de concerten gaan goed, het publiek amuseert zich, Ed Sheeran amuseert zich ook, zo lijkt het toch. Maar zijn nieuwe voorprogramma zorgt een beetje voor problemen. Namelijk deze meneer, Macklemore. And we go back, this is the moment, tonight is the night. Geweldige artiest, geweldige kerel. Maar hij steunt heel openlijk de Palestijnen in het Gaza-conflict. Zo roept hij vaak tijdens de optredens Free Palestine op het podium, et cetera. En daar kon zangeres Pink dan weer zich niet in vinden. Dus zij reageerde daarop op sociale media. Zij beschuldigde hem dan weer van antisemitisme. Waardoor dan zij weer de volle laag kreeg. En op haar kop. Dus het is eigenlijk super moeilijk. Maar ik denk dan, laat het misschien op een concert vooral over hetgeen gaan dat het zou moeten gaan. Over de muziek. Toch? Allee, je moogt uw mening geven en zo. En ik vind dat belangrijk ook. En ik heb ook zelf zeker een mening. Maar goed. Als artiest op een podium, ja, sta daar voor je publiek. En toon wat je het beste kan. Toch? Ja, dat vind ik. Eurythmics is dit en Sweet Dreams.

Ik heb me daarnet misschien een klein beetje verkeerd uitgedrukt. Een artiest mag voor alle duidelijkheid uiteraard zeggen wat hij of zij wil op een podium. Maar ik wil gewoon zo weinig mogelijk haat of zo, of zware materie als ik naar een concert ga. En dat is gewoon dan weer mijn mening. Ik ga voor een artiest en voor goede muziek. Want dat, ja, is zo als je naar een optreden gaat kijken. Deze mevrouw staat ook op mijn lijstje. Wil ik zeker eens live aan het werk zien. Ze is immens populair aan het worden. Ella Langley.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
10: VTM.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
6: Ja, echt. Info op telenet.be.
8: Ramen, deuren, verandas.
9: Lijnaars Aluminium.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Q-music, maximum hits.

25 minuten over 12, goedemiddag. We maken vaart tijdens je lunchbreak met Marshmallow. En de stem was van Kane Brown. Zou Mathieu Terijn al eens in Zweden zijn geweest? Ik weet het niet. Onlangs is hij nog uiteraard in Patagonië op reis gegaan voor de expeditie. Hij is ook eens in Zwitserland geweest met Sergio Herman om daar zo wat culinair te gaan doen. Allee, de man is al sowieso op heel veel plaatsen geweest en waarschijnlijk ook in Zweden, maar ik vond er niks over terug. Dus ja, ik vroeg het mij af. En eigenlijk om een simpele reden hoor, omdat we zo meteen twee serieuze pitstops gaan maken in Zweden met tweevoudig winnares van het Songfestival, Loreen, en zo meteen Agnes. Maar dus eerst Mathieu en

alles eens goed loslaten. Kan deugd doen in het midden van de week, maar ook zeker op vrijdag op zaterdag. De Zweedse Agnes en zometeen dus ook de Zweedse Loreen na Bruno Mars en de files. Want ondertussen is het 1:58. De langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost moet je 26 minuten bijtellen. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier. Richting Antwerpen dan een file op de E313. Vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 12 minuten bij. Ook op de ring rond Gent is het met vertragen richting Zelzaten. Vanaf Brugse Vaart tot Evergem 7 minuten extra. En richting Mariakerke vanaf Flanders Expo tot aan de watersportbaan 5 minuten. Richting Hasselt vertraag je ook op de E313 6 minuten. Tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.

0: twee keer. Hij heeft het Songfestival gewonnen. En dat doet er geen enkele vrouw na. De laatste keer was met deze tattoo, Loreen. Guess the song. Ook alweer uit 2023, zeg. Wat gaat de tijd snel. Guess the song spreekt voor zich. Een leuk spel om op de radio te spelen. Jij moet het liedje raden aan de hand van een korte snippet. Dus ik ga een kort fragmentje laten horen uit een Q-hit. En jij moet raden van wie het is. En wat de titel is uiteraard ook van de song. Je mag dat inspreken via de Q-app. Je kan het ook gewoon doorsturen. Je mag het ook inzingen. Laat u volledig gaan, zou ik zeggen. We testen eigenlijk gewoon hoe goed jij de muziek kent van Q. Vandaag zoeken we een hit van vorig jaar. Dus nog niet van zo lang geleden. Het is er eentje van aan de andere kant van de wereld. He's from Australia, de man die we zoeken. En het is toch bij ons geraakt. Komt ie. There's no drug to get you off my mind. And I've tried every kind. Ja. Welke zanger zoek ik en met welke hit?
1: Ah wel, ah wel, ah wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: maandag.
1: Here we go.
0: Komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI naar en om te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.

0: lange tijd zelfs mijn lievelingsliedje geweest. Ja, ik weet het. Ik ben echt nogal een meligaard. En op een bepaald moment was het niet meer mijn lievelingsliedje. Ja, kijk, ja, het kan soms verkeren.
1: Guess the song.
0: They come and they go. Welke Q-hit van vorig jaar komt van Down Under en hoorden we hier?
2: There's no drug to get you off my mind. And I've tried every kind.
0: Ja, de man komt dus uit Australië, maar het was blijkbaar niet zo gemakkelijk met welk nummer. Ja, ik heb dat ook soms bij recente hits, dat ik zo niet op de titel kan komen, wel op de artiest, maar niet op de titel van de song. Ja, die recente hits die zijn er nog niet zo hard ingedramd als de classics natuurlijk. Anneliese, die wist het gelukkig wel.
3: Het liedje in Guess the Song is I Hate That It's True van Dean Lewis.

0: It is true. I'm still in love with you.
1: Die Lewis en I hate that it's true. Het is woensdag vandaag, dan wordt de cliché-clash altijd gespeeld met onze jongste luisteraars, 12 jaar of jonger. Christine uit Dendermonde die vraagt, Matthias, mijn kleindochter Assie, die wordt er vandaag 12. En ze zou supergraag meespelen met de cliché-clash. Hoe kan ze meespelen? En wel, Christine, het is heel gemakkelijk. Je moet de Q-app hebben, maar dat heb je al. En je moet Assie vooral iets laten inspreken. Dit.
2: Cliché-clash! Cliché-clash!
1: Ja, dat is, ja.
2: Cliché-clash!
1: Ja, heftig, ja.
2: Cliché-clash!
1: Ja, ja, voilà. Je snapt het wel, hè. Het zijn precies de kinderen van Jolien Roets. Amai, hoe was dat?

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, hij wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
13: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
16: Bijna 1 uur, goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Delphine.
17: Een goedemiddag. In Noorwegen wordt koning Harald begraven rond deze tijd. Zo net ging zijn kist in een rouwstoet van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Tussen 2 erehagen van bijna 2000 militairen en duizenden Nooren. Collega Eva Peters staat voor ons aan de kathedraal.
18: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje. En dan gaan ze weer te voet verder naar een kapelkerk. En daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald. En daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
17: Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn daar aanwezig. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen, omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspeld hadden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
19: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
17: En de eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde. Om 9:15 in plaats van om 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de webwinkels die zo extra tijd krijgen om de pakjes voor te bereiden. En ondanks het vele protest en de staking van de postbodes is dat er dus toch gekomen. We krijgen zowel buien als zonnige periode vanmiddag bij zo'n 19 graden. En morgen blijft het droog en dan wordt het 20 graden. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, 22 minuten extra. Van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 17 minuten bij. In de richting van Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 16 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten bij. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 12 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 9 minuten. En op de A12 tussen Wolvertem en Domein Levendalen 5 minuten. In de richting van Brussel op de E19 tussen Vilvoorde-Luchthavenlaan en Machelen 5 minuten extra. Op de Brusselse binnenring verlies je van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo 5 minuten. En ook op de ring rond Gent in de richting van Mariakerke tussen Flanders Expo Gent en Gent Watersportbaan 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music.
12: Jolien Roets.
17: Rihanna, mept je uit je middagdip. Zometeen eerst nog het slechte kantje van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Als je de Q-wekker hebt staan op je smartphone, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je deze ochtend wakker geworden bent met de zalige stem van een man die er zo meteen aankomt.
1: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
2: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
0: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
0: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Oh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een haal.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
11: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
10: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
11: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
10: Huh?
11: Yep, gaat heel lang mee.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
13: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
16: Ah, dat kan.
15: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
16: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
15: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Voorwaarden op kia.be.
18: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
19: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Hey, die van ons die lust hem alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
19: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: Goedemorgen, lieve schat. Meteor hier. Het is tijd om wakker te worden.
1: Zo word je toch echt zalig wakker. Hè? De Q-wekker die staat trouwens in onze Q-app, als je hem nog niet zou hebben gevonden. Meteor die speelt volgend weekend nog op het festival Low for Life in Scherpenheuvel. En het laatste weekend van september op Curiosity in Wetteren. En daarna is het gewoon aftellen naar 10 jaar Meteor volgend jaar op 5 mei in de AFAS Dome. Berichtje van Kilian uit Assenede, die stuurt dat hij nog een uur moet werken en motivatie nodig heeft. Dat stuurt hij dus in de Q-app. En wel, het weekend is nog maar 2 keer slapen. En zometeen is het al even Friday, dankzij Lost Frequencies. Eerst nog deze Breakfast at Tiffany's.

0: voor alle sexy Q-luisteraars die zich vandaag een beetje meh zouden voelen. Pak het complimentje van Shaggy maar aan. Hè. Eerst nog Just en Sam Harper en de files. Het is 2:30. En er staan 12 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er 32 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komt er nog eens een kwartier bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 20 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord verlies je 21 minuten. Op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West 9 minuten. Op de E34 tussen Koning Albertlaan en Aardenburg-Kalseide 8 minuten extra. Op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 7 minuten. En op de A12 tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 6. Richting Brussel op de E314 tussen de grens met Nederland en Maasmechelen 6 minuten extra rekenen. Op de A12 verlies je tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten. Op de Brusselse ring dan op de binnenring tussen Strombeek Bever en Machelen, 5 minuten trager. En op de ring rond Gent in de richting van Mariakerke tussen Gent en Watersportbaan, 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roes.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
1: Everybody's open now, the clock's run up.
0: Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. En Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
5: Maarten en Dorothee. En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Q Music.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
13: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Olivia Dean en So Easy klinkt eigenlijk nog beter met de tweede.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Komt een berichtje binnen van Joke uit Puurs-Sint-Amans. Ze stuurt: ik heb tijdens de middagpauze ontdekt dat ze in de IKEA ook raamfolie hebben. Zo zotjes. Elke dag ontdek ik steeds meer en meer spulletjes die ik kan gebruiken op school. Iedereen heeft zo zijn eigen idee over wat aan te vangen met dat budget natuurlijk. Zo'n rol raamfolie kost trouwens bijna 6 euro, 5,99 euro. Dus je kan er met het budget van elke beller wint zo'n 3.333 mee kopen. Daar kan je al een heel gebouw mee afplakken, denk ik. Wat kan je er nog allemaal mee kopen met 20k aan budget? Dat kan je terugvinden op onze socials. Maarten en Dorothee hebben een paar opties. Van die lekkere koeken. Daar kan je er ook veel van kopen, hè. Volgende week dinsdag is het zover. En wij supporteren mee dat jij binnengeraakt als een hysterische cheerleader.

Naar een raamdecoratie winkel voor een offerte voor het nieuwe appartement. Zo'n budget in IKEA zou wel heel handig zijn, ja? Zou ze nog niet ondertekenen. En vooral alles inzetten op volgende week dinsdag en elke beller wint. De officiële herfst begint eigenlijk pas binnen een kleine 2 weken, maar het is toch altijd aanpassen. Hè? Als je zo regen en wolken en fris op je bord krijgt na de zomer die we mochten hebben. En wel, Damiano David die telt ook al af naar 21 juli volgend jaar. Want dan begint next summer. Yeah. We tellen mee af zometeen naar deze Q Classic. Met 19.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Humo
2: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
3: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
8: Goedemiddag, het nieuws van 2 krijg je van Paulien.
9: Een goedemiddag.
8: Noorwegen neemt afscheid van koning Harald. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart. Net als Oekraïns president Zelensky. Collega Eva Peters staat voor de kathedraal.
10: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje. En dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
8: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Je hoort minister Van den Broeke.
11: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
8: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de webwinkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen met maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt, maar droog en 21 graden.
12: Het is best druk. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 13 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 10 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 6. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 12 minuten extra. Van Sint aan de linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 11 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Borgerhout ook 9 minuten. Dan op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 8 minuten extra. Op de ring rond Gent, richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Zelzaten-Oost 7 minuten bij. En richting Brussel op de E314 tussen de grens met Nederland en Maasmechelen 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
13: Music.
2: Jolien Roets.
12: One kiss is all it takes. Behalve als je lief met een koortsblaas zit, dan is het even kinkloppen.

0: Dat van die koortsblazen is trouwens echt waar. Maar Kim zit er met eentje, is heel vervelend.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, klonk heel anders deze ochtend in Gedaan met Thuiswerk, de Q-musical. Born en Arne hebben we er weer iets prachtigs van gemaakt.
2: Een paar dagen van thuisuitwerken is normaal geworden in Vlaanderen. Maar nu blijkt dat veel werknemers er de buik

Ja, oké, er zijn voordelen aan naar kantoor gaan, maar ik snap echt niet waarom het niet kan. Hè. Toch minstens één dag per week niet moeten pendelen. Dat is keiveel tijd uitgespaard en je kan een wasmachine insteken tegelijk.

0: Als ik zeg Thomas, van Thomas Gray, maar gewoon Thomas zonder de Gray, ja, dan weet je niet over wie het gaat, want er zijn veel Thomassen waar het dan over kan gaan. Maar als je zegt Beyoncé, Adele, Shakira, ja, dat is enkel de voornaam. Je weet over wie het gaat en dat is ook het geval voor de maker van de Q-topschijf. Je hoort ze na dood al.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand, nu content.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
13: Dit was fantastisch.
12: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
14: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
5: Ramen, deuren, verandas?
7: Reinaars Aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Binnen 9 dagen komt Miley haar 10e album uit, Base Persuade. En zo heet ook de Q-topschijf van deze week. Ik word er echt goed gezind van. En dat is maar goed ook, want van al het nieuws tegenwoordig. En de comment-secties wordt je alles behalve goed gezind. Where is the love?

0: van Cat's Eye hoort ze zo meteen met Animal. Eerst de files. Het is ruim 2:30 en er staan er 11 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Berchem 14 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West nog eens 14. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 6 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten van Skaldestraat tot Zelzaten-Oost 11 minuten bij. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten bij. Op de A12 verlies je van Aartselaar tot Kleidalaan Kontigsysteemweg 7 minuten. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West ook 7. Op de E19 tussen Sint-Joppent-Goor en Antwerpen-Noord 7. En op de E313 tussen Randst en Wommelgem 5 minuten trager. Op de Brusselse buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 6 minuten extra. En op de binnenring verlies je van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Bijna 20 voor 3. U2 die heeft onlangs een nieuwe single uitgebracht. Dat is een paar weken geleden intussen. Fireflies. Een samenwerking met de Nederlandse DJ Martin Garrix. Voorlopig geen enkel spoor van hem in de Q-top 40, maar je hoort ze wel na Topic en Becky G met een echte classic uit 87.
1: Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: maandag.
1: Here we go.
0: Komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Goochie.
0: Dat valt nog af te wachten. Let's have the comeback van Vincent Live. Let's have some fun. Maandag vanaf 4 uur bij Q. Q.
1: Music.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q Music.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM.
8: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
10: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.

You two still haven't found what I'm looking for. We gaan eens een kijkje werpen op de Q-top 40. En het vooral eens hebben over Alex Warren, want we kunnen niet anders. Hè. We hadden het er vandaag nog over hier op de redactie. Sinds begin van 2024 staat die man gewoon onafgebroken in de Q-top 40. Op sommige momenten, soms met meer dan één notering zelfs, en altijd geraken zijn singles tot in de bovenste helft. Het is eigenlijk waanzinnig het soort parcours dat hij is aan het afleggen in amper 2,5 jaar tijd van content creator naar vaste waarde in onze dagelijkse playlist. Het is echt heel, heel straf. En het zijn ook altijd gewoon heel goede singles. Dus ze komen ook verdiend in die Q-top 40. Op dit moment is hij de enige artiest in de lijst die er 3 keer in staat. Met Fever Dream doet hij deze week heel goed. Want hij stijgt 13 plekken, terwijl hij er al 28 weken in staat. Hij stond ook ooit op nummer 1 en nu dus terug op nummer 19. Terwijl ja, we vorige week nog zeiden dat hij op de terugweg leek. Niet dus. Hij is ook de hoogste nieuwkomer deze week met zijn laatste single. Die heet Emerald Eyes.

En dat was ook vorige week de Q-topschijf. Daarmee komt hij binnen op nummer 25. En met Passenger staat hij er ondertussen toch ook al 11 weken in. Nu, we gaan eerlijk zijn, daarmee is hij iets minder goed gesteld. Want hij verliest in één klap 13 plekken. Daarmee komt hij er mee op 34 terecht. Dus de vraag is, staat hij er volgende week nog in de lijst? Alleen deze week, nu vrijdag. Dat hangt onder andere af van jou. Want als je het hem gunt, dan kan je hem nu een hartje geven in de Q-app. Op nummer 34 staat Alex Warren en Passenger.

Lieve uit Leopoldsburg, Sandy uit Beernum, Andy uit Molen en nog veel andere mensen hebben hem een hartje gegeven. Alex Warren en Passenger. En wie weet krijgt hij daardoor gewoon nog een weekje extra in jouw Q-top 40. Je hoort het nu vrijdag vanaf 1 uur hier bij Q.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, één keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Het nieuws van 3 krijg je van Paulien.
5: Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Er zijn dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninove. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt de douane.
6: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is. Het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. Afzettenmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
5: Volgens Financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden de bewoners. Een van hen kreeg daarbij ook rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die waren staken ze later ook in brand. Er loopt nu een onderzoek. Er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in, waardoor meerdere mensen bedolven raakten onder het puin. Er vielen dan ook meerdere gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Wisselend bewolkt, kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het wel op. Morgen vrij zonnig en 20 graden.
4: Dat is mooi. Toch nog een beetje zon om van te genieten. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten extra. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout verlies je er 6. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 9 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 8 minuten bij. En op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel verlies je 5 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 6 minuten. Je moet daaruit kijken voor een defect voertuig. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten. Tot slot nog op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent en de Watersportbaan 6 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music. Jolien Roets.
4: In Gent zeggen ze, niet neuten, niet pleuien. En Marie die zegt, don't be a crybaby.

Stella Lefty en haar wereldhit Boston raakt ook bij ons in de Q-top 40 op een mooie 9e plek nu. Van de US naar de UK met Freya Sky, die op maandag 16 november alvast de hele Trix in Antwerpen uitverkoopt. Dat is straf op je 16e. Je hoort ze met Silent Treatment na deze Doctor album en Sing Hallelujah.

0: Martin Garrix komt eraan en meteen daarna de Vlaamse artiest die een beetje viraal ging op de Instagram-pagina van Q-Music eerder deze week. En dat dankzij een puikencover en misschien ook wel het hondje op zijn schoot.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
12: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
11: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
12: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
11: Aha, oké.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
15: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

filmpje heeft al bijna 14.000 likes op onze Instagram-pagina alleen. En ik denk dat dat te maken heeft, ja, met zijn stem uiteraard, maar ook met het kleine hondje dat hij op zijn schoot heeft zitten. Het is echt

We gaan er zo meteen even een boekenclub van maken. En het boek dat vandaag op het programma staat is... even kijken. The Book of Love. Gavin James, gaan we samen lezen na de pauze en Magnetic. Eerst even kijken hoe het gaat op onze snelwegen. 5 files waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat een lange file tussen Antwerpen-West en Berchem. Je verliest er bijna een uur. Dat komt omdat er daar een ongeval gebeurd is. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 11 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten bij. Richting Antwerpen op de A12 tussen Wilrijk-Vallaren en Antwerpen-Zuid 17 minuten extra. En op de E17 verlies je tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 12 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is ja.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
6: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
11: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
12: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
11: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
12: Dit is Sarah.
13: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
14: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
15: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
16: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
19: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
20: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
19: Hoe praat jij nu?
20: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
19: En vinden vrouwen dat niet lastig?
20: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
21: Mobile Vikings.
19: Play it smart.
22: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Bebe Rexha, die ons als een soort preacher probeert te overtuigen van haar new religion. En we kunnen stellen dat het werkt. Ze staat intussen al 20 weken in jouw Q Top 40. Bijna 4:15 met een van de meest legendarische intro's uit de muziekgeschiedenis nu. Dit is

0: Ik tel de minuten. Tot het aan Joren en Naomi is en zij tickets weggeven voor de blokledder Flanders Open Darts. 8 minuten, om precies te zijn. En wat telt Aaron Blommaert?
1: Ik

0: Chia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
6: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Goedemiddag. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden ook 11 mensen opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt de douane.
8: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is. Het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabije van de afzettenmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
7: Volgens Financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. Er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in. Volgens de Zwitserse politie vielen er zeker 2 zwaar gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. In Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen nu in het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Het gebeurde aan een overweg zonder slagbomen, maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt, vooral in het noorden van het land, nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het wel op en morgen wordt een vrij zonnige dag en halen we 20 graden.
9: En 7 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem, tel je 42 minuten bij. En richting Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar richting Antwerpen gaat het traag op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 34 minuten. En op de A12 tussen Jules Moritzleu... Nee, Moritzuslei.
6: Moritzuslei.
9: Moritzuslei. Allee, maakt er zelf iets van. En Antwerpen-Zuid 27 minuten. En tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook 11 minuten bij. Dan op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 18 minuten. En op de E19 tussen Kontich en de Kraaibekstunnel ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vrees je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
10: Music. Joren en Naomi.
6: Ciao, woensdag met de W van winnen. Hoe? Dat hoor je zo. En ook de W van Wheatus Teenage Dirt.

0: hastalık siddarci. Weedus, back in music and teenage dirtbag.
1: Joran en Naomi.
0: Welkom vrienden bij de woensdag. Ciao, zeg ik dan voor de 9 september. Dit is de avondshow. En ik wil meteen al vooruitblikken op het weekend. Dat is altijd leuk op woensdag. Dat is
2: ja, je hebt gelijk.
0: De glijbaan die we insmeren met boter, waardoor het extra soepel richting
2: glijbaan. Ja, water mag ook. Ja.
0: Hey, dit weekend is het de Blokledder Flanders Darts Trophy in Antwerp Expo. In Antwerpen. Ja. En dat is een groot darts evenement. Jij kan erbij zijn, want wij mogen vandaag 3 keer 4 tickets weggeven. Dankzij onze goede vrienden van VTM2.
2: Dus jij kan dan gaan supporteren met 3 vrienden. En we gaan het doen met een spelletje dat je misschien wel kent van bij Vincent Virus, van bij Vincent Live in zijn show. Want hij heeft het ook al gespeeld. Belangrijkste om te weten in het spel is dat sfeer 100 keer belangrijker is dan jouw dartskennis. Gelukkig maar.
0: Klopt helemaal, Naomi. Fijn dat je dat zo benadrukt. Nee, dartspelers die worden altijd nogal spectaculair aangekondigd. En we gaan dat vandaag tijdens de show dus ook doen. Maar dan niet met dartspelers, maar wel met BV's. Dus ik kondig een BV aan. En jij moet dan gewoon de juiste naam aanvullen. Maar natuurlijk, hoe enthousiaster, hoe beter.
2: Ja.
0: Klaar? Oké, wacht, hè. Ta, ta, ta, ta. Ja. De galm is al in orde. Hier gaan we. Ladies and gentlemen. Ik zoek vandaag iemand die door het leven gaat met blonde haren. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ze houdt van een frisse Cola Zero. Ze houdt ook van mensen met veel talent. En iets om van te wenen. Maar vooral werd ze vroeger altijd omringd door haar 2 vriendinnen. Tijdens de zomer van Oya Lele. Hier is...
3: Ik wil tickets voor Darts Trophy.
0: Ja, vul dan aan, hè. Ah ja, tuurlijk. Wie zoeken we? Stuur het via een audiobericht in de Q-app.

0: Forever Young.
1: De pijlen nog steeds op de zomer gericht dankzij DJ-licious en Milo Forever Young. En over pijlen gesproken. Ik heb er net een bv aangekondigd, een echte dart-stijl. En het was aan jou om de juiste naam verder aan te vullen. Om zo ook een ticket voor de Blokledder Flanders Darts Trophy dit weekend in de wacht te slepen. Dag Kira uit Kluizen.
2: Hallo.
1: Ik ga de zin nog even hernemen. En dan vul jij aan. Goed?
2: Oké. Okay.
1: Wacht, hè. Maak mezelf ook nog even klaar. Goed. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Maar vooral werd ze vroeger altijd omringd door haar twee vriendinnen. Tijdens de zomer van de Oyalele. Hier is...
2: Karen Darren!
3: Proficiat, jij mag dit weekend naar de Blokledder Flanders Darts Trophy in Antwerpen. Proficiat.
2: Oh, superleuk, dankjewel.
3: Oh, wat een enthousiasme ook, Kira. Waarom wil je er graag bij zijn?
2: Mijn vriend en mijn papa zijn darters hier in de gemeente. En wij gaan heel graag kijken en supporteren. En ook als het op televisie is, ja, dan maken wij daar dartsavondjes van. Dus...
1: En jij gaat scoren. Allee, dat zijn nu geen dartstermen, maar vanavond wel bij de vriend en de papa. Heerlijk.
2: Ja.
1: Veel plezier. En maak er een fijne woensdag van. Salut.
2: Dag.
1: Bye bye. Zeg straks om 5 uur een nieuwe opgave, want we geven dus 3 keer 4 tickets weg. Heb jij even geluk.
4: Music Match.
1: Vandaag is het thema in de Music Match. Luister goed, liedjes met een natuurelement in de titel. Kunnen we daar misschien even wat voorbeelden over geven?
3: Zeker, Joren Linssen. Voor aarde kan je dan bijvoorbeeld dit nummer kiezen van MJ.
1: Van MJ.
3: De Earth Song, hè, van Michael Jackson. Daar ben je fan van, hè?
1: Ik kan het wel appreciëren.
3: Oké. Okay.
1: MJ.
3: Bij water kan je dan voor deze gaan. I would walk
1: on water. Is dat dan MI?
3: Minder. Milk Incorporated, Walk on Water. Dit dan valt dan weer onder lucht. Ah, oh, vind ik ook goed.
1: Oh, Magic System, wat leuk.
3: Ja, heel goed. En tot slot hebben we dan ook nog vuur. This girl is
1: on fire. Of je hoort het wel, heel veel gevarieerde muziek dus. En heel veel keuze ook in de Music Match. Dus, wil jij zo meteen bepalen welk nummer we gaan draaien? Stuur dan nu Music Match via de Q-app. Dit is Tay Tay.

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Ramen, deuren, verandas.
9: Lijnaars Aluminium.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Het is woensdag en op woensdag spelen we de Cliché Clash altijd met de jongste luisteraars onder ons. Dat klinkt schattiger dan anders, hè. En ergens op een manier gun je het zowel de meisjes als de jongens om een punt te scoren.
1: Ja, pas op. Dat is ook de eerste keer.
0: Pas op, ik ging zeggen, pas op, de jongens verdienen het volgens mij dan toch nog het meest van al.
1: Maar voor de kinderen ben je milder, hè?
0: Exact, exact.
1: Ja, oké.
0: Okay. Bon, we zijn nog op zoek naar twee kindjes die straks de strijd door clichés willen aangaan. Dus als je er een thuis hebt rondlopen, laat die dan al even Cliché Clash brullen in de Q-app. Kan je nog even doen?
1: Cliché Clash.
0: Ja, dat. Music Match. Het volgende nummer op de radio is er sowieso eentje met het woord aarde, water, lucht of vuur in de titel. Want we hebben het vandaag over natuurelementen. Maar welk nummer gaan we horen? Dat gaat Jorven, 32 jaar, uit Lanaken beslissen. Dag Jorven.
2: Hallo, goedenavond Jorven en Naomi.
1: Hallo.
0: Je bent zo aan het hijgen, man.
2: Ik ben het werken momenteel nog.
0: Oké, okay, wat doe je van job?
2: Ik doe het onderhoud van jacuzzi's, het zuiver maken, het spoelen en de kleine herstellingen aan jacuzzi's. Ik werk voor firma Gerli, dus...
0: Voilà. En de baas ook alweer content? Of is dat jouw eigen firma?
2: Nee, dat is niet mijn eigen firma. Nee.
0: Zeg, het thema vandaag in de Music Match is liedjes met een natuurelement in de titel. Ja, water, daar kom jij vaak mee in contact, hè?
2: Elke dag.
0: Ja, voilà, kijk.
2: Elke dag.
0: Ga je dan ook voor een liedje met water kiezen, of zeg je...
2: Nee, genoeg gehad.
0: Oké, goed. Oké, goed. We gaan horen wat ertussen zit. Als je volgende wil, roep je volgende en anders it's a match. Duidelijk?
2: Ja, dat doe ik.
0: Oké, hier gaan we met de eerste.
2: Volgende,
0: ja.
1: Oeh.
0: Ja, dit weten we eigenlijk al.
2: Volgende.
0: Ja, water, ja.
2: Ja, it's a match.
0: Oh.
3: It's a match. With you.
0: Je moet ook iets rustiger praten, want het is een heel rustig liedje van Ed Sheeran. Wat jij gekozen hebt, Jorven. Hey. Rustige verderzetting van de woensdag gewenst.
2: Dankjewel, jullie ook. Fijne avond, bye bye.

0: het natuurelement vuur. Ed Sheeran en Icy Fire. Zometeen een zeer spannend verkeersoverzicht, want zit hij er opnieuw tussen? Gaat het ook vandaag traag?
1: Op de A12 tussen Jules Moritz-Leu.
0: We komen het zo meteen te weten. En ja, een sad day vandaag in Noorwegen natuurlijk. Want de Nooren die zijn natuurlijk al de hele dag aan het rouwen voor een overleden koning Harald, Paulien.
2: Ja, klopt. De afscheidsplechtigheden in Oslo zitten er daar bijna op. Vanmorgen en vanmiddag stonden honderdduizenden Noren langs de kant van de weg om de stoet met de kist van koning Harald te zien. Of ze volgden ook alles ergens op een groot scherm. Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. En zo dadelijk verschijnt de nieuwe koning Hakon op het balkon van het paleis. En onze douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Eerst nog kans op wat regen, maar vanavond en vannacht klaart het wel op. Minima liggen rond 10 graden. Morgen wordt een vrij zonnige dag en halen we 20 graden.
3: En 10 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen-West 1 uur en 1 minuut bij. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 25 minuten. En ook 16 minuten bij tussen, jawel, Jules Moretus-Leij en Antwerpen-Zuid. Dan op de E19 tussen Kontig en Antwerpen-Zuid 24 minuten. En op de E34 verlies je 23 minuten tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost ook 10 minuten. Bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag tussen Antwerpen-West en Berchem, 32 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 14 minuten. Richting Gent, 13 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dan richting Brugge, tenslotte op de E34 tussen Melselen en Vraassenen ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Jorn en Naomi. En nu de Jorn en Naomi van Amerika.

0: Chic Clash.
1: Het is weer zover. Lieve vrienden, wij gaan strijden met z'n allen tegen de clichés. En op woensdag schakelen wij daar schattig materiaal voor in. Namelijk jongens en meisjes van 12 jaar of jonger.
2: Ze zwijken nu ook niet verwoorden. Materiaal, dat zijn kinderen, nee, van vlees en bloed. Hè.
1: Munitie.
2: Ah, beter. Ja. Je bent helemaal op het juiste spoor. Maar dus, wie het beste clichés kan ontkrachten, krijgt dus een punt in de tussenstand. En die is momenteel 3-3 gelijkstand dus. En ook goed nieuws, want ik heb een kleine naamgenoot gespot daarnet in de berichtjes.
1: Want die Naomi heet?
2: Ja, Noemi. Maar close enough.
1: Noemi. Gaan we met Noemi spelen dan?
2: Ja, dus ik wil haar bellen. Ik kan haar opbellen. Maar dus ook als er een Joran luistert of zo. Die mag ze ook.
1: Dat het er bijna op lijkt.
2: Ja, zo'n kleine Joran. Maar je hoeft natuurlijk ook gewoon niet zo te heten. Hè. Je mag kiezen. Hè.
1: Ja, ik ben inclusief. Ik ben inclusief. Van mij mag je
2: dat
1: allemaal
2: weten we, hoor. Ja, dat weten we.
1: Dus we zoeken... Oké, Noemi hebben we al. Bel jij die even op. De rest... Mijn jongensteam moet nog verdedigd worden. Dus ben je momenteel een jongen die jonger is dan 12 jaar en je wilt meespelen met de Cliché Clash, roep dan nu Cliché Clash in de Q-app. We spelen na Somber.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Never again. 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milk Inc. Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q-Music.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Met Koker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
14: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

0: Dit weekend is er de Blokleder Flanders Darts Trophy in Antwerp Expo.
1: 109!
0: Ja, dat is een darts evenement dat je volledig live kan volgen op VTM2. Maar het is nog leuker om er gewoon bij te zijn. En dat kan. Je kan het fixen door gewoon naar dit programma te luisteren. We geven tickets weg. Straks om 5 uur weer een lading.
2: Cliché Clash.
0: Ah, het is weer woensdag en elke woensdag spelen we de Cliché Clash met de jeugd. Dus meisjes en jongens van 12 jaar of jonger. En de tussenstand is momenteel 3-3. Het is een gelijkstand. Maar Noemi, oh, dit gaat moeilijk worden. Ja. 10 jaar uit Wetteren, die gaat er verandering in proberen brengen. Dag Noemi.
3: Dag Joren en Naomi.
4: Ja, zie, ja, Noemi, het is moeilijk. Hè. Het lijkt op elkaar, hè, onze namen. Wat zeggen de mensen soms tegen jou? Noemen ze jou dan soms ook Naomi of Naomi?
3: Ja.
4: Ah, lastig, en Noemi. Ah, ik snap het.
3: Ja.
4: Ach, zwaar leven hebben wij.
0: En voor wie gaat het nog het lastigste zijn?
4: Hier, voor meneer. Oh, het grote slachtoffer.
0: Zeg, Noemi, dat was al goed. Wat vind jij van jongens van jouw leeftijd?
3: Stop, want ze doen heel tijd stoer en zitten altijd op te scheppen.
4: Oh, amai, maar jij beschrijft Joren gewoon.
0: Dat is niet waar.
4: Ik heb ook zo'n vriend die heel veel opschept.
0: Zeg, wat wil jij later worden als je groot bent?
3: Dat weet ik nog niet, maar iets met dieren.
0: Heb je zelf dieren?
3: Ja, 2 honden en een kat.
0: Oh, en is het soms kat en hond thuis? Maken die soms ruzie of spelen ze allemaal in?
3: Nee.
0: Oké, dat is goed. Dat is al goed. En wat doe je graag in je vrije tijd?
3: Ik doe rolschaatsen en ik knutsel graag.
0: Oké, je zegt rolschaatsen. Kan je dan ook van die coole trucjes?
3: Ja, op een ramp en 90 graden draai.
0: Wow. Dat kan Naomi, Naomi niet.
4: Ja,
0: sorry.
4: Niet zo.
0: Nee. Oké, goed. We gaan ons best doen zo meteen. Eerst gaan we naar Louis.
4: Hallo, dag Louis.
5: Hallo, Joran en Naomi.
4: Hallo, zeg, heel goed gedaan. Je bent 10 jaar en je komt uit Edingen. Wat vind jij van meisjes?
5: Soms leuk en soms mooi.
0: Oh, soms mooi. Soms, inderdaad. Ja,
4: soms. Ze zijn niet allemaal even mooi, dat is waar. Wat zijn jouw hobby's? Wat zijn jouw hobby's, Louis?
5: Voetbal.
4: Oké, ja. En doe je dat met veel jongens? Of ken je ook meisjes die voetballen met jou?
5: Ja, ik ken ook meisjes die voetballen met mij.
4: Oh, kijk, dus het is een beetje cliché ook, hè? Maar daarom spelen we dit spelletje. Hè? En wat wil je dan graag worden als je later groot bent?
5: Profvoetballer of politie?
4: Oké. Okay. Ja.
0: Profvoetballer is het plan B als het bij de politie niet lukt. Oké, goed.
4: Oké,
0: we gaan eraan beginnen. Noemi, ik ga beginnen met de jongens vragen voor jou. Is het goed?
3: Ja.
0: Daar gaan we. Noemi, welke bescherming draag je onder je sokken om je onderbenen te beschermen tijdens het voetbal?
3: Geen beschermer.
0: Dat keuren we goed.
3: Ik kan ook.
0: Wat ben je daar aan het fluisteren?
3: Niks.
0: Oké, dan heb ik het verkeerd gehoord. Hier komt vraag 2. Welk pratend dier is de beste vriend van Shrek?
3: Ezel.
0: Wauw, jij bent slim.
4: Nou, dat was een Noemi, hè?
0: Ja. Noemi.
4: Heeft het van geen vreemde?
0: Ja. Vraag 3. Wat is de naam van het vliegend machientje waarmee je coole beelden vanuit de lucht kan maken?
3: Een drone.
0: Wauw! 3-3!
3: Yay!
4: Super goed gedaan, Noemi. Oké.
0: Louis, kom aan, hè.

0: felle kleuren verf te stoppen. Maar hoe noemt men dit?
1: Loembandjes?
0: Nee, dat is tie-dye. Zegt jij dat iets, Louis? Tie-dye?
1: Nee.
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is moeilijke vraag, Louis. Het was moeilijk, hè?
1: Ja, heel moeilijk.
2: Ja, voilà.
0: Oh, sorry, oh, zeg.
2: Oh, allee, kijk dan nog voor de sport.
0: Een hartje. Oh. Oké, jouw laatste vraag. Hoe heten de meisjes die vaak met pomponnen allerlei dansjes doen tijdens de pauzes van sportwedstrijden?
1: Cheerleaders.
0: Ja, dat is helemaal juist.
2: Maar, het is Noemi die wint voor de meisjes.
1: Yay!
2: Hey, goed gedaan.
0: Noemi is aan de macht.
2: Dat betekent 4-3. Oh, dat wordt weer spannend. Oh, dat wordt weer spannend naar morgen toe. Want dan moet ja, goed. Allebei zeer goed gespeeld. Geniet nog van jullie woensdag. Bye.
1: Bye. Bye. Bye. Bye.
2: Doei.
1: Doei.
2: Doei. Doei.
3: Ben jij 12 jaar of jonger en wil je meespelen met de Cliché Clash? Roep dan Cliché Clash via de Q-app.

0: Als je eens even 2 minuten tijd hebt, in deze. Dan moet je eens op Instagram of TikTok naar Alex Warren gaan. En op de pagina van Alex Warren. Die man is echt kapot grappig.
1: Hilarisch, hè?
0: Is echt hilarisch, echt waar. En naast hilarisch zijn, kan hij ook nog eens goed zingen. Als sommige mensen hebben het al.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Bon, genoeg over ons.

0: Ja, wie is er hier bang van spinnen? Naomi, hè?
1: Nee, ik eigenlijk echt niet.
0: Nee?
1: Nee, die hebben zelfs nut eigenlijk, want die kunnen de muggen opeten.
0: Oké, prima, want het spinnenseizoen is officieel geopend. Dus wij gaan op zoek naar oplossingen. Want ik heb thuis wel iemand zitten die er niet tegen kan.
1: Ah ja.
0: Ja. Maar eerst richten we onze pijlen op leukere dingen, want er komt een zalige tijd aan voor alle dartsliefhebbers. Dit weekend start het de Blokledder Darts Flanders Darts Trophy in Antwerpen. Blokledder Flanders Darts Trophy in die volgorde.
1: Ja, dat is zo. En daar hebben wij dus tickets voor. Jij kan tickets winnen om samen met 3 vrienden te gaan supporteren, te gaan verkleden, punten te gaan drinken, eigenlijk alles erop en eraan.
0: Het spel is heel simpel, vrienden. Ik kondig een bekende Vlaming aan. Zoals ze dat in het darts ook altijd doen. En het is aan jou om te raden welke BV dat we zoeken.
1: Ja, daarnet heb je dat al wonderlijk gedaan. En daarnet heeft Kira uit Kluizen het juiste antwoord gegeven.
0: Maar vooral werd ze vroeger altijd omringd door haar 2 vriendinnen. Tijdens de zomer van Oya Lele. Hier is...
2: Karen Dalle!
0: Zometeen na 5 uur... Een nieuwe opgave en een nieuwe kans om tickets te winnen. En daarvoor luister je Q-Music.
2: Toch? Ja, ja.
0: Maximum hits van uw Lilywood, The Brick en Robin Schulz. Het is een remix van Prayer in Sea. Ja.

0: Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Een goedemiddag. In Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren stonden daar langs de kant van de weg om de stoet met zijn kist te zien of volgden alles ergens op een groot scherm. Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Daarnet is de nieuwe koning Hakon op het balkon van het paleis verschenen om de menigte te groeten en te bedanken voor de steun. Collega Eva Peter stond daar ook.
4: Je hoort hoe de Noren aan het applaudisseren zijn. Het is alsof ze de nieuwe koning op deze manier een warm welkom willen geven in zijn nieuwe rol. Het is natuurlijk een moeilijke dag voor hem vandaag. Hij heeft nog maar net zijn vader begraven. Staat hier nu op het balkon waarschijnlijk met gemengde gevoelens. En op deze manier willen de Noren toch wel tonen dat ze hem steunen, dat ze achter hun koning staan.
3: Nu is er daar nog een receptie voor de gasten, onder wie onze koning Filip en koningin Mathilde. Harald stierf 2 weken geleden. Hij was 89 en de oudste vorst op de troon in Europa. Na de federale begint ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting. Minister-president Diependalen verzamelt rond deze tijd met zijn ministers, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast, het rapport van de wedstrijd.
5: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer €67 miljard. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen. Krevits gaat uit van minstens 1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij het ongeval, maar die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
6: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe, naar sporters, mensen die buiten werken, maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen en dat gaan we aanpakken.
3: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. Eerst nog kans op regen vandaag, maar vanavond en vannacht klaart het wel op met minima rond 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig, 20 graden en vrijdag geleidelijk regen en opnieuw 20 graden.
7: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West zijn dat 35 minuten. En op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever ook 35 minuten. Dan op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 29 minuten. En ook 19 minuten bij tussen Aartselaar en Wilrijk. Dan op de E19 tussen Rums en Antwerpen-Zuid verlies je 21 minuten. En ook een kwartier bij op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dan gaat het ook nog traag op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
8: Music. Joren en Naomi.
2: Ciao, dit uur tickets voor darts, een operazanger en

0: naar een mening. Een muzikale mening, voor alle duidelijkheid. Ik repeat of niet. En ik heb een beetje research gedaan. Ik heb een topweetje gevonden over de man in kwestie, Jason Derulo. Ik ga je iets vertellen dat je van hem, denk ik, nog niet wist. Dat is voor zometeen. Eerst mag ik nog eens mijn beste darts-stem bovenhalen. Die roepen toch altijd, hè?
1: En ja, we popelen ook. Ik ben weer benieuwd wat je er weer van gaat maken. Want dit weekend vindt de Blokledder Flanders Darts Trophy plaats in Antwerp.
0: Dat is Antwerp Expo.
1: Hoe kan ik daar nu over struikelen?
0: Ja, blokletters, ja. Spreek je dat wel gewoon.
1: Ik heb mijn best gedaan.
0: Je schrijft het als Antwerp.
1: Antwerp Expo in Antwerpen. En wij geven daar vandaag de hele show lang tickets voor weg.
0: Ja, het is heel simpel. Ik ga zo meteen op echte dartswijze een BV aankondigen. Het is aan jou om te raden wie we zoeken. En die naam moet je dan aanvullen via een audiobericht in de Q-app. Eén tip. Hoe enthousiaster je het doet, hoe beter. Oké, veel succes. Daar gaan we. Ladies and gentlemen, hij is van alle markten thuis. Acteren, presenteren en zingen. Hij kan het allemaal. Maar het liefst van al loopt hij onherkenbaar door de straten. Want 3 dagen op het jaar viert hij als carnaval. Of hij dan verkleed is als tovenaar, dat is niet zeker. Maar soms weent hij wel tranen van goud. Zijn jullie klaar voor? Wie zoeken we? Stuur het door via een audiobericht. Dat doe je in de Q-app.

0: Ik heb daarnet een BV aangekondigd in echte dartstijl. Het was aan jou om de juiste naam verder aan te vullen. Om zo een ticket voor de blokladder...
1: Nee, je bent ook fout.
0: Nee, doe me toch. De blokladder Flanders Darts Trophy dit weekend in de wacht te slepen. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Tommy Mailleux.
0: Tommy Mailleux? Het is met Joren en Naomi van Q-Music.
2: Dag Joren en Naomi.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Tommy, ik herneem nog even de laatste zinnen van de opgave en dan vul jij aan, ook op een darts manier. Hè?
2: Ja, oké. Okay.
0: Oké, okay. Top, daar gaan we. Of hij dan verkleed is als tovenaar, is niet zeker. Maar soms weent hij wel tranen van goud. Zijn jullie klaar voor...
2: Aaron Boma! Yeah.
0: Goed gedaan, man.
2: Dank je.
0: Tommy, jij mag dit weekend naar de blokletter Flanders Darts Trophy in Antwerpen.
2: Oké.
1: Okay. Waarom wil je daar heel graag bij zijn?
2: Ik weet dat... Dat mijn papa en zo, dat ze heel naar de darts kijken en ook wel grote fan zijn. En hij heeft nog nooit geweest zijn. Dus.
0: Ja, jong.
1: Oké. Ja, want het is met verkleren ook en zo. Hè. Ga je dan iets speciaals aan doen of hou je het gewoon lekker casual?
2: Oh, daar gaan we nog een keer moeten over denken.
0: Jawel, ja. Maar dat is ambiance, een topvriend. Dus veel plezier daar, alvast. Geniet van je weekend. En dan op woensdag. Tommy, salut man.
2: Dank u wel.
0: Straks maak je opnieuw kans. En zometeen hoor je een operazanger op cue. Wat?
3: Ja.
0: Ik vertel het je na. Avril Lavigne, dit is I'm With You.

0: Zometeen in Repeat of Niet, de nieuwe van de Amerikaanse Andrea Bocelli.
1: Repeat, repeat. Of niet?
0: Want Jason Derulo is gediplomeerd operazanger. Echt waar. Bewijs daarvan hoor je zometeen.
1: Q Music. Q sounds better with you.
0: Na Jelly Roll.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Repeat. Of niet?
1: Allee jong, wie had dat gedacht? Dat we nog eens met een gediplomeerd operazanger in Repeat of niet zouden zitten. Wat een eer. Dan heb ik het over de man van Wiggle Wiggle en Talk Dirty To Me. Die studeerde naast klassieke muziek, jazz, musical en ballet. Heeft hij allemaal gestudeerd, studeerde hij ook nog eens opera. Ik heb het over Jason Derulo of... ook wel beter bekend als de Amerikaanse Andrea Bocelli. Hij bracht trouwens in 2018, denk ik, zoiets, bracht hij Conte Partiro, maar dan in het Engels.
2: Nee.
1: Luister even mee.

0: Alberto Vermicelli is een niks tegen.
1: Alberto?
0: Ja, je weet wat ik bedoel. Maar goed, daarvoor zitten we niet. Wel om zijn nieuwe nummers te beoordelen. Wat vind je van Michiko samen?

0: Jason Derulo, Melody en DJ Goya, Michigo. Bij Q Music in repeat of niet?
1: Ineke uit Genk, die is helemaal verkocht, die zegt repeat. Ook Saskia uit Westmünster, die zegt repeat, superleuke beat. Meteen zin om te dansen. Maar Nancy is niet van het dansen, ze zegt niet. En dan een paar emojis die wat kotsen. Andy uit Mol, die zegt repeat. Stefan uit Wee, die zegt ook repeat. En Stefanie uit Tongeren, die zegt ook repeat. Dus het is wel degelijk een repeat.
0: Je hoort het nummer straks rond 20 over 9 bij Timo Pireda. En blijkbaar Chris uit Serskam, die zegt het is zeer goed om de bas van je auto te testen, dit nummer.
1: Ah, dat begrijp ik wel.
0: Zeg, als je last hebt van arachnofobie, bang van spinnen dus, dan zet je beter je radio even uit. Of net niet natuurlijk. Want we gaan je meenemen in de huistuin- en keukentips. Zijn we zo'n show? Ah, wel ja. We doen het natuurlijk om jou te helpen. En om de beestjes uit huis te houden. Nou.

0: Hoe noem je dat weer zo? Een vraag waar je eigenlijk het antwoord al op kent. Ik ben nu retorisch.
1: Retorische vraag.
0: Ik zal nu eens een retorische vraag stellen aan Paulien van het Nieuws. Ah ja. Want Paulien, de federale regering gaat fors besparen. En de Vlaamse?
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, wel, ja, kijk.
1: Die gaat dat inderdaad ook moeten doen, maar hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. Maar CD&V-minister-president Crevits denkt toch aan minstens 1 miljard euro. Crevits sluit niet uit dat er ook in het onderwijs en bij welzijn bespaard kan worden. Voor haar kan het zeker niet bij ouderenzorg. Minister-president Diependalen riep een half uur geleden zijn ministers bij zich. Het overleg is dus begonnen. En in Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren kwamen daar naar de stoet met de kist kijken. Er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Daar is het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Een half uur geleden groette de nieuwe koning Haakon de menigte op het balkon van het paleis om iedereen te bedanken voor de steun.
0: Dag Frank.
2: Dag Joren, dag Naomi.
3: Hallo.
0: Frank, ik denk dat we met een goede september zitten. In die zin, het is tijdens de week, zoals net weer, en tijdens het weekend lijkt het alsof dat echt zo de zon begint te schijnen.
2: Dat is misschien wat zwart-wit bekeken.
0: Ja?
3: Zo is hij wel.
2: Dat vind ik toch wel, ja. Nee, kijk, op dit moment is het ook toch wel grote verschillen zijn in ons land. Hè. Dus in het noorden van het land, daar is het echt wel niet goed. Hè. Er zijn buien die daar over het land trekken. Maar ga je meer richting het zuiden, heel ander weerbeeld daar. De zon is daar volop aan het schijnen. Dus dat verschil hebben we dus tussen het noorden en het zuiden van het land. Voor de rest, ja, overal die temperatuurcontrasten die zijn weg. Hè. Dus overal is zo'n 18, 19 graden. Op dit moment staat er ook redelijk wat wind. En vanavond en vannacht wel, gaan de meeste buien eruit. Vannacht is het dan zelfs helemaal droog met brede opklaringen. Ja, en morgen is dan eigenlijk wel een van de betere dagen. Blijft droog, de zon gaat van de partij zijn. In de loop van de dag wel wat stapelwolken die tot ontwikkeling kunnen komen. En op het warmst van de dag wordt een graad of 20. Dus ik denk dat dat best oké is morgen.
0: Oké, goed. En dan richting het weekend.
2: Wel, vrijdag hebben we dan eventjes een regenzone die dichtbij komt. Dus die gaat bewolking toenemen. Na de middag zou er ook wat regen kunnen uitvallen. Niet veel, voornamelijk in het westen van het land bij 20 graden. En dan het weekend, wel, het is vooral zaterdag dat er goed uitziet. Na het optrekken van het ochtendgrijs zou het zonnig moeten worden. Met een loop van de dag een paar stapelwolken blijft overal droog. En het kan een aangename 22, misschien zelfs 23 graden worden. En zondag zou het dan nog wel allemaal droog starten. Maar het ziet er naar uit dat dan een regenzone stilaan dichterbij komt. Dus het zou kunnen dat we aan het eind van zondag dat veel plaatsen dan weer nat is. En qua temperaturen verandert niet zoveel. Net boven de 20 graden gaan we uitkomen. Dus
0: oké, Frank, bedankt om wat nuance in dit programma te brengen.
3: Belangrijk.
2: Oké.
0: En tot morgen.
2: Ja, inderdaad. Dat is goed. Tot morgen.
0: Bye.
3: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen-West zijn dat 39 minuten. En ook op de E34 29 minuten tussen Melcelen en Sint-Annelinkeroever. Ook op de A12 verlies je wat tijd tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 28 minuten. En ook 20 minuten bij tussen Boom en Wilrijk. Ook op de E313 verlies je een kwartier tussen Massenhoven en Wobbelgem. Dan op de Antwerpse ring gaat het traag richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 32 minuten bijtellen en ook 22 minuten verliestijd tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment

0: zo word ik hier ook al wel eens beschreven binnen dit radioprogramma. Mr. Know-it-all. Zware Naomi, zo'n mansplainer, net ja, weten.
1: Affirmatief. Ja.
0: Weet je wat ook zo'n typisch mannelijk trekje van mij is? Ik haal altijd de spinnenweg thuis. Oh ja, sorry, wat zeg je toch al? Wow, jongens, toch.
1: Maar pas op, ik ook hoor. Bij ons is dat geen mannending of zo. Mijn lief is daar ook niet zo zot van, dus ik ben de spinnenvanger des huizes.
0: Ja, het is niet dat ik er zot van ben, maar hè, wie doet het anders?
1: Ja, nee, maar ja. Ik heb daar ook echt geen schrik voor.
0: Maar ja, nee, echt totaal niet eigenlijk. Ik zet ze ook buiten, hè. Ik vermoord ze niet.
1: Ah ja, ik meestal ook, hè.
0: Jij nooit, joh.
1: Nee, ik heb ze ook al eens doorgespoeld en zo. Ik heb al een paar tactieken.
0: Oh my god! Wel, we gaan ons werk hebben binnenkort, wij twee. Want in september komen ze in grote getalen onze huizen weer binnen.
1: Ja.
0: Invasie. En hoe dat komt, hoor je zo meteen. We hebben wetenschapsjournalist Martijn Peters, vriend van de show, in de show. Na Flemming en Meteor.
2: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is juist. Yes.
4: Ja.
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
8: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
9: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
10: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
11: Het is maar een 20 seconden spot.
9: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
10: Ja, heel sterk, hè.
2: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Heeft vanavond bij VTM iedereen dezelfde plannen voor de eerste nacht in Blind Getrouwd? En VTM 2 geeft het veld aan Napoli en Arsenal in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Jorn

0: Zit er nu een paard in Miley?
1: Nee, Jorn.
0: In Base Persuade.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Luister, hè. When this record is on.
1: Ja?
0: Dat is toch... Ja, dat is toch, hè.
1: Dat is wel een leuke touch.
0: Naomi, wat zou jij doen met €350? Paardkoop?
1: Oeh, nee, daar kom je niet mee toe. Maar, ja, ik zou eigenlijk graag een nieuw tapijt kopen. Dat is ook heel duur. Daar kom ik ook niet mee toe.
0: Hè?
1: Ja, dat is echt heel duur.
0: Met €350 kun je toch een tapijt kopen?
1: Ik kan een tapijt kopen, maar het tapijt dat ik wil, is wel duur, ja.
0: Posh Pies, dames en heren.
1: En jij?
0: Een PlayStation. Ik zou een PlayStation.
1: Dat moet
0: gewoon zo'n paar honderd euro nog opleggen.
1: Oh, dat is goed.
0: Maar bon, het geld is natuurlijk niet voor ons. Misschien straks bij jou wel in Winnen Met. Maar eerst... Moeten we het hebben over serieuze zaken op de radio. Want september is niet alleen back to school, maar ook spinnen. Die vliegen er weer in. Of ja, krioelen weer overal op en onder, want september is de spinnenmaand bij uitstek. En daar kan wetenschapsjournalist Martijn Peters ons alles over vertellen. Dag Martijn.
2: Dag Jorin en Naomi.
1: Hallo.
0: Zeg, ben je zelf bang van spinnen?
2: Nee, ik ben niet bang van spinnen. Gelukkig ook maar niet, want mijn vrouw en bij uitstek mijn kinderen hebben niet zo graag spinnen. Dus er moet toch iemand zijn die de spinnen te baas kan in het huishouden. Dus,
0: En jij bent ook die persoon, Martijn. Ja, ja, ik merk het.
2: Ja. Ja, ja.
0: Zeg, waarom gaan we er nu meer zien? Want ik weet dat nooit wanneer we extra veel spinnen gaan zien. Dat is altijd zo. Voor mij is dat nooit duidelijk, maar september. Dus waarom nu?
2: Wel, veel mensen denken dat zijn allemaal spinnen die naar binnen komen omdat het slecht weer begint te worden. Maar eigenlijk zijn dat allemaal een beetje de Casanova's die op de dool zijn. Want in het najaar gaan de mannetjes spinnen massaal op zoek naar vrouwtjes spinnen om de liefde te bedrijven. En ze verlaten dan hun web en dan zie je ze voorbij kruipen als het ware.
1: Oh, dus het is eigenlijk een liefdesverhaal in september.
2: Het is een heel romantische najaarsmaand voor de spinnen, september en zo.
0: Maar is dat dan ook zo dat de vrouw de man opeet na het vrijen?
2: Bij sommige spinnen is dat zo, maar lang niet bij alle spinnen.
0: Oké, goed, ja, maar ik kom maar vragen. Dus, zeg, en nu dat we toch bezig zijn over urban legends, is het waar dat je zo'n 7 spinnen per jaar opeet?
2: Nee, dat is gelukkig helemaal niet waar voor de mensen die schrik hebben van spinnen. Spinnen hebben eigenlijk meer schrik van ons dan wij van hun. Dus je moet maar denken, als je zo'n spinnetje tegenkomt en je raakt dat aan, dat schiet alle kanten uit. Dus laat staan dat die op iemand afkomt die in bed ligt te snurken, wat oorverdovend veel lawaai is voor zo'n spin. Dus die komt zelfs niet in de buurt van jouw mond. Tenzij dat je ze natuurlijk bewust opeet. Hè. Dat zijn er ook. In sommige landen doen ze dat. Dus ik heb niks gezegd dan.
0: Ja, maar nee, zo, het is waar, hè, zo Bolivie en zo, daar frituren ze tarantulas, hè, blijkbaar.
1: Ja. Nog een maar dus qua schrik valt het bij ons toch mee. Jorn en ik hebben eigenlijk ook niet zoveel schrik voor spinnen, maar hoe komt het dan dat er zoveel mensen bang zijn van spinnen? Kan je dat verklaren?
2: Ja, dat is een heel goede vraag, hè, want de wetenschap weet het zelf eigenlijk ook nog niet helemaal.

0: minder, waar ze anders naar spinnen kijken. Dus we zijn er nog niet helemaal achter.
1: Ja, en zo dat haar op de poten, zo die harige poten, dat is toch ook een ding? Daar zijn mensen toch ook bang voor?
0: Ja, klopt. Hè. Wetenschappers hebben ooit onderzoek gedaan naar wat vinden we nu het engst van spinnen. En haar is één zaak. Een big butt bij de spinnen, dus dat ze een dik achterlijf hebben. Dat vinden we ook niet zo leuk bij spinnen. En hun kaken natuurlijk. Hè. Dat mag niet verbazen, waar ze natuurlijk gif mee kunnen injecteren. Die mogen ook niet te groot zijn.
2: Het moet zo'n verschrikkelijke conversatie zijn als je nu schrik hebt van spinnen, om dit allemaal zo te horen.
1: Die zijn flauw gevallen, jongen.
2: Ja, die zijn al lang afgehaakt. Maar dus is er een manier om ze uit je huis te houden, die spinnen?
1: Ja, maar... Ja.
0: Nee, op dit moment, er zijn heel veel trucjes die de ronde doet, hè, maar is er niet één middeltje wat helpt tegen spinnen? Je ziet zo vaak zo citroenolie spuiten of kastanjes leggen of pepermunt of zo. Maar uit onderzoek blijkt dat die middeltjes eigenlijk, als ze al werken, dat het maar tegen bepaalde spinnen is en lang niet alle spinnen. Nu, er is wel één hoopvol iets wat wetenschappers ontdekt hebben nog niet zo lang geleden, en dat is dat spinnen, alle spinnen zowat die ze onderzocht hebben, het niet zo hebben op rode mieren. Rode steekmieren, liever gezegd.
2: Ja, maar dus ik ook niet, hoor.
1: Ik ga mijn huis niet volsteken met rode steekmieren, hè, Martijn? Ja, maar ja.
2: Dat is nog veel erger.
0: Ja, jullie moeten er iets voor over hebben. Hè. Het is spinnen of het is mieren. Hè. Maar ze zijn nu volop aan het zoeken welke stofjes van die mieren daar verantwoordelijk voor zijn. En misschien kan je dan gewoon een soort van mierenspray kopen dan, om de spinnen weg te houden.
1: Ja, maar en is het ook niet... Waarom moeten die spinnen ook weg? Ze halen ook gewoon ongedierte uit je huis. Allee, ongedierte, zo andere insecten
2: en
1: zo.
2: Muggen en vliegen
1: en
2: zo, voilà.
1: Ja. Zijn ook gewoon nuttig.
0: Klopt, is dat, hè. Ja. Zijn nuttige beestjes.
1: Voilà, kijk. Eigenlijk, waarom bellen wij? Die beesten moeten eigenlijk helemaal niet buiten.
2: Free the spinner.
1: Nee, toch bedankt om ons er even wat wijzer over te maken. En we wensen jou een zeer fijne woensdagavond. Dag Martijn Peter.
0: Dat is graag gedaan. Jullie ook. Dag.
1: Yo, bye-bye. Ik heb een mop, maar ik weet niet of ze goed genoeg is.
2: Allee, probeer. Waarschijnlijk niet.
1: Oké, lieve vrienden. Dit is Apologize van One Republic en Spinbrilliant.
2: Ja, slecht hè.

0: 350 euro aan shoppingbudget staat op het spel. Naomi zou het aan een tapijt geven en dan komt ze nog geld tekort.
1: Sorry.
0: Begrijpen wie begrijpen kan. Ik zou het aan een PlayStation geven, want GTA komt natuurlijk binnenkort.
1: Ja, snap ik.
0: Oh, heerlijk.
1: En ga je dat ook doen? Ga je dat ook echt kopen?
0: Ja, tuurlijk wel.
1: En dus je PlayStation, hoe lang is het geleden dat je nog een PlayStation hebt?
0: Wel, ik heb ooit een PlayStation 3 gekocht, denk ik, ook voor GTA San Andreas toen in de tijd nog. Ja. Omdat ik dat speciaal wou spelen. En toen FIFA ook bijgekomen en weet ik veel wel. Maar goed, het draait niet om ons. Het draait wel om het rad. En het rad moet ook draaien met een letter als uitkomst.
2: C.
0: Oh. C.
1: Ja, ik hoor je denken, oh, want dat is ook niet makkelijk. Dat is geen makkelijk.
0: Nee, helemaal niet. Helemaal
1: want
0: niet.
1: Die kan klinken als een S, zoals bij cinema. Maar ook als een K, zoals computer, ook met een C. Of zoals chaos, de G.
0: CH.
1: Ja, CH. Ja. Ja. Of zoals chocolade. Dus heel veel mogelijkheden eigenlijk. Dus dat maakt het net verwarrend, denk ik.
0: Chakosh. Ah nee, dat is met een S.
1: Chakosh.
0: Zie, dat maakt het moeilijk. Dat maakt het zo moeilijk. Wil je meespelen? Spreek dan nu winnen met een C in via de Q-app. Dit zijn Miles Smith en Niall Horan.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM. Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
6: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Een goedenavond. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Collega Eva Peters is in Oslo.
8: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
7: De nieuwe Noorse koning Hakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort koffietafel bezig met alle internationale gasten. Na de federale is ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting begonnen. Minister-president Diependalen riep een uur geleden zijn ministers bij zich, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors gaan besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast. Het rapport van de wetstraat.
9: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer €67 miljard. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
7: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen. Krevits gaat uit van minstens €1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij het ongeval. Die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. En hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
10: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
7: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. En de Brit Matthew Brennan heeft de 17e ritten gewonnen in de Ronde van Spanje. Dat is zijn 5e overwinning al deze Vuelta. Brennan won de sprint voor onze Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas die blijft leider in het klassement. Wout van Aert die blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg. Klaart ook op, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft ook droog bij 20 graden. Maar vrijdag meer wolken, geleidelijk ook meer regen en opnieuw 20 graden.
11: N6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen-West is al 32 minuten. En ook 26 minuten verliestijd op de E34 tussen Melstelen en Sint-Annalenk-Roever. Op de A12 gaat het traag tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 20 minuten bij. En ook 18 minuten verliestijd tussen Aartselaar en Wulrijk. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En tussen Sint-Annalenk-Roever en Antwerpen-West ook 18 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vries je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
12: Music. Joren en Naomi.
6: Ciao, het is toch al woensdag, dus feeststandje mag aan. En gaan met Houston, dit is Just a Little.

0: We hebben hier nog 4 tickets liggen voor de Blockletter Flanders Darts Trophy. 109. Die kunnen we weggeven dankzij onze goede vrienden van VTM2. Dat doen we door heel simpel een bv aan te kondigen op een echte darts manier. Dat is plezant.
1: Ja, daarover, ik zou dat ook graag eens doen. Want jij hebt dat nu al een paar keer gedaan.
0: Wat denk je?
1: Je gaat daar zo'n beetje van uit. Oh ja, kijk, daar begint het al, hè. Ja. Denk jij dat jij dat kan? Dame, kan jij dat wel?
0: Meisje, kan jij dat wel?
1: Ja, ik zal mijn innerlijke omroeper eens bovenhalen.
0: Ja, maar probeer alles met de ladies and gentlemen, hoe ik het doe. Wacht, hè. Probeer eens.
1: Oh, hoe ik het doe. Oh, ja, ik arger me dood. Oké. Ladies and gentlemen. Nee, hoor.
0: Ja, er is nog tijd om het te verbeteren.
2: Q Music. Winnen met een C.
0: Vandaag maak je kans op €350. Door de letter C. Annelijn, kandidaat Joke 35 uit Turnhout.
3: Hallo, dag Joren en Omi.
0: Hallo.
1: Dag Joke.
3: Hallo.
0: Wat is je favoriete woord met een C?
3: Chocolade.
0: Chocolade. Mm. En melk, puur, wit?
3: Melk.
0: Lekker, ja. Het is het beste, hè.
1: Ik heb zo fases. Ja. Zo, soms een witte fase, soms een melk. Ja. Heb jij dat niet?
3: Ja. Jawel, jawel. Soms eerder puur, maar wit vind ik een beetje te zoet.
0: Ja.
1: Ja, dat plakt aan je tanden.
0: Witte chocolademelk, ja. Wel heel goed.
1: Vies.
3: Nee, ja.
1: Nee, zo zijn wij niet, hè, Joke.
0: €350 aan shoppingbudget. Wat wil je daarmee kopen?
3: Ja, ik heb een zaak in chocoladekoekjes en zo.
0: Nee.
3: Dus misschien iets voor in de bakkerij. Ja, oh, ja, ja.
0: Oh, echt? Kijk, jij maakt zelf chocolade?
3: Ja, chocoladeproducten, koekjes, wafeltjes. Ja.
0: Joke, wij moeten het afspreken. Oh, man, echt waar.
3: Dat kan zeker.
0: Dat horen we graag, ja. Zeg, je wint zometeen misschien €350 met een C. Belangrijk is, je kan niet passen, dus als je niet weet, dan blijf je gewoon gokken op zoek naar een ander woord.
3: Ja, okay.
0: En dan pas kunnen we verder. Goed?
3: Oké. Ik ga mijn best doen.
0: Oké, Joke, daar gaan we.
1: Een alcoholische drank.
3: Sjof.
1: Ja, een vervoersmiddel.
3: Camion.
1: Een serie.
3: CSI.
1: Iets uit de keuken.
3: Chocola.
1: Een voetbalclub.
3: Chelsea. Nee.
1: Ja?
3: Cercle Brugge.
1: Ook goed, een dessert.
3: Chocolademousse.
1: Een bekende Vlaming.
3: Charles de Ketelaar.
0: Dat had gekund, maar het was net buiten de tijd. Nee, ja, sorry. Ik ging de winnaarstune al starten, maar dat zou overmoedig zijn geweest. Jammer.
3: Oh, hey,
0: ik wil wel even zeggen, je hebt wel wat tijd laten liggen bij een voetbalclub, want jij ging toch gewoon Chelsea zeggen?
3: Ja, maar ja, dat is toch met een C, hè? Ja.
0: Ja, dat is ook met een C, hè? Dat is perfect gekund. Ja.
1: Moeilijke letter, hè?
0: Ja.
3: Ja, niet simpel.
0: En dan toch goed dat er even een dessert bij zat, want dan konden ze de chocolade weer bovenhalen.
3: Voilà, inderdaad.
0: Ja, oké, kijk, goed. Hey, je hebt daar genoeg troost in de bakkerij staan, omdat je hier niet gewonnen hebt, dus ga daar maar even los.
3: Komt helemaal goed.
0: Voilà, en geniet van je woensdag. Salut, hè. Dag, Joke.
3: Dankjewel.
2: Kaching! Hoppakee! Weer €50 meer in de pot. Speel morgen mee met Winnen met.
4: Dites-moi d'où il vient.

0: We hadden het vandaag op de redactie bij Q-Music over cashgeld. Ja, want we waren zo de letter aan het testen voor het rad van winnen met. En opeens zo cashgeld. Ja, dat is een dingetje, want er zijn hier heel weinig mensen die het nog op zak hebben. Ik ook. Niet meer. Ik heb het niet meer op zak. En laat staan dat we het nog gebruiken.
1: Ja, ik heb het ook niet meer.
0: Nee, hè?
1: Nee, ik heb zelf geen plaats meer. Allee, ik heb geen portefeuille of zo waar je dat dan zelf kan insteken of zo. Dat is gewoon zo'n kaartenhoudertje. Maar ik geloof wel dat er nog heel veel mensen dat wel gebruiken. Maar ik wil ze leren kennen, die mensen. Wie gebruikt dat nog?
0: Dus daarom vandaag in Hot or Cold cash uitgeven. Doe je dat nog? Ja of nee? Laat het even weten in de Q-app. Zeg, wat je ook cash kan uitgeven is de Blockletter Flanders Darts Trophy. Dit weekend in Antwerpen, daar kan je zo meteen je laatste tickets voor winnen. Want we gaan op heel dartswijze een BV omschrijven.
1: Ja, en ik ga hem omroepen. Hè?
0: Jij gaat hem omroepen.
1: Ja, ik heb al een ideetje. Ja,
0: Thijs uit Wetteren die zegt, wie was de BV van daarnet weer van de darts? Dat was Aaron Blommaert. Aaron Blommaert. Zometeen een andere BV. Dus het is al niet meer Aaron Blommaert. Die kan je als grap. Zeg, waarom je stemmen maar op, hè?
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Voor als je mening telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als de planeet ook telt.
4: Allokus, pro-planeet hier.
3: En voor als elke cent telt.
4: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
3: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
3: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
8: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
9: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
8: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
9: Dit is Sarah.
10: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, één keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Het moment van de waarheid, het is erop of eronder. En het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
18: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
19: Ramen, deuren, verandas.
20: Leenaars Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
22: Q Music.
23: Joren en Nou.

0: Purple, dat is nu eens een kleur die niet op een regulier dartsbord staat. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. We hebben de laatste vier tickets voor de Blokledder Flanders Darts Trophy in Antwerp Expo dit weekend. Die liggen hier te blink. En ik, Naomi. Naomi gaat nog één aankondiging doen voor
1: de BV. Maar je moet dat niet zo...
0: Nee. Maar ik wou gewoon...
1: Met een negatieve bijklank zeggen? Alleen Naomi, je moet het daarmee doen. Zo klonk dat, Joren.
0: Het was niet de bedoeling, alleszins. Ja. Ik heb veel vertrouwen in jou. Bedankt. Als je de tickets wil winnen, dan vul je de naam aan het einde dus van de aankondiging in met een audiobericht. Dat doe je via de Q-app. En je weet het, hoe enthousiaster, hoe beter. Veel succes.
1: Ladies and gentlemen, hier is een man die denkt dat hij alles kan. En ik hoor u denken, Joren Linssen, nee, maar bijna. In de Verraders vorig jaar hield hij het niet lang vol. Je ziet hem ook soms in een rode spiro. Maar soms draagt hij ook meer kleren. Wanneer hij op een terras zit in Gent. Je hoort zijn zwoele stem elke dag op de radio. Tussen 10 en 1. Hier is...
0: Voilà, wie zoeken we audioberichten in de Q-app?
1: Joren!
0: Ja, maar nee. En...
1: Niks te vallen.
0: Applaus. Ik vind het oprecht goed gedaan.
1: Bedankt.
0: En ik kan ook niet anders, want ik zit hier met een revolver in de rug. Q-Music.

0: Xiaomi heeft zojuist een BV aangekondigd in echte dartstijl.
1: En hoe, hè? I know it, I know
0: you. Het was aan jou om een juiste naam in te vullen. Goh, we hebben moeten zoeken, ze. Maar ja,
2: dat is niet waar.
0: Ligt misschien aan de opgave ook. Is niet
1: helemaal
0: makkelijk.
1: Niet waar.
0: Mensen zijn ook uit hun loods geslagen. Hoe, waar is die originele stem? Ik snap het.
1: Ah, Joren. Nog een half uur.
0: Hallo, met wie?
3: Hallo, Matthias.
0: Dag, Matthias. Naomi gaat nog even de laatste zin hernemen en dan vul je aan. Goed?
3: Oké.
0: Daar gaan we.
1: Je ziet hem soms met een rode spiro. En je hoort een zwoele stem elke dag op de radio. Tussen 10 en 1. Hier is...
4: Matthias van de Bokken.
0: De ene Matthias zegt goeiedag tegen de andere Matthias. Proficiat. Jij mag dit weekend naar de Blockletter Flanders Darts Trophy in Antwerpen.
3: Super.
1: Waarom wil je daar graag bij zijn, Matthias?
3: We kijken altijd met de vrienden naar dart. Dus het klinkt ons wel leuk voor een keer het in tijd te maken.
0: Ja, wel, het zou wel echt. Geniet ervan, man. Het gaat ambiance zijn en denk alles na over een goede outfit, want het is met verkleden en al. Dus,
3: Oké, super.
1: Dat is een rode speedo misschien, hè?
0: Ja, het zou kunnen. Een rode speedo. Ja, goed idee van de ene Matthias dan de andere.
3: Ja, daar moeten we nog een keer over nadenken.
0: Dat snap ik. Fijne woensdag nog. Salut.
3: Dank u.
0: Oei, we krijgen nog een audioberichtje binnen.
5: Ela, moet dat nu weer over die rode speedo gaan? Dat is nu toch wel echt al te lang geleden. Ik bedoel, het is 10 jaar geleden. Let it go. Ik snap het wel dat Joren heel vaak aan mij denkt in een rode speedo, maar bon. En langs de andere kant ben ik heel blij dat ik een opgave was. Dus ik zie er wel positief van in. Allee, groetjes. Q-Music.

0: miles away.
1: 7:30. Naar Paulien van het Nieuws. Zwaar geweld in Lievegem. Wat is daar gebeurd, Paulien?
2: Ja, er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Lievegem. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk, maar toen kreeg hij ruzie met twee en werd in elkaar geslagen. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. En de Brit Matthew Brennan heeft zijn vijfde ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas die blijft wel leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft ook droog bij 20 graden.
3: En vier files op onze snelwegen waar u meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout zijn dat 26 minuten. En ook 12 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen gaat het ook traag op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen-West 16 minuten. En ook op de E34 tel je 10 minuten bij tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Q. Joren.

0: Stars on My Soul. En we zijn weer bijna aan het einde van deze show. Dat betekent dat de laatste nootjes voor het eerst te horen zijn. Wanneer? Nu.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Oh.
2: Oh.
0: Oh.
2: Moet lukken, hè?
0: Van welke song is dit het einde? Titel en artiest in de Q&A.
1: Hot. Or cold.
0: Vandaag in Hot or Cold cash uitgeven. Want bijna niemand na een rondvraag hier op de redactie van Q-Music doet dat toch?
2: Ja, zo lijkt het. Maar Marina uit Machelen die doet het weer regelmatiger. Ze zegt gewoon omdat vadertje staat dan niet weet waaraan je je geld uitgeeft.
0: Ja, maar ja, dat vinden het vadertje staat niet zo leuk. Hè, dat ze
2: ja,
0: dat niet
2: maar
0: weten.
2: Het zal haar worst wezen. Jens uit Dilsen Stockholm die zegt sowieso cash. Wat moet je anders met zwart geld? Ja, ja, ik zie een tendens. Caroline uit Oostakker die zegt nou, dag Naomi en Joren. Ik heb altijd briefjes van 5 euro in huis voor de mensen van de Albert Heijn die aan huis leveren. En ook voor de poetsvrouw. Sven, dat is ook weer hetzelfde ja, idee. Hè? Sven uit Schelle die zegt, ik ben 26 jaar, maar ik betaal nog graag met cashgeld. Oké. Okay. Kimberly uit Temse heeft ook een mening.
3: Ik geef nog heel veel cash uit. Eigenlijk gewoon om een simpele reden. Ik wil muntstukken van de Albert van 1999. Want als je dat opzoekt, dan zijn die eigenlijk wel al meer waard dan de originele waarde. Dus ja, ik haal alle Albert-kopmuntstukken eruit.
2: Ma.
0: Van geld geld maken.
2: Hoeveel zou dat dan waard zijn? 1,5 euro of
0: zo. Ik vind het grappig dat je dit aan mij vraagt, weet ik veel.
2: Ja, ik weet het niet. Je kunt toch speculeren? We hebben een gesprek van een radioprogramma, joh.
0: Ja, zwaar. Ik hoop alleen maar dat de fiscus niet meeluistert.
2: Ja, wel een paar edgy berichtjes.
0: Geef jij nog regelmatig cash geld uit? Vind je het hot? Of cold, doe je dat helemaal niet. Laat maar weten in de Q-app. Rosalyn, die is onderweg, je hoort Snap.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
13: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon. Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè?
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, das? Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En das pas? Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
17: Peugeot.
10: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
18: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Code Yellow!
21: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
22: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
21: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
23: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
24: Volkswagen.

0: or cold.
1: Vandaag cash geld uitgeven.
2: Ja, dat doen we niet meer zoveel.
3: Ja, nee, hè.
2: Allee, wij niet. Maar er zijn wel mixed feelings in de Q-app.
3: Ja, wie wel. Lisa uit Gerardsbergen, die is meer van onze côté. Zij zegt, betalingen met de gsm, dat is toch veel gemakkelijker. Maarten uit Kruisheim, die zegt ook, cold, ik heb bijna nooit cash in huis, zelfs geen 5 euro. Als ik dan toch eens cash in huis heb, dan voelt dat een beetje als gratis geld, omdat ik het niet van mijn rekening zie gaan. Ja, dat herken ik enorm. Rune uit Schelle, die zegt, ik betaal het liefst met de bankkaart. Dat is toch het makkelijkste en dan zit ik niet te sukkelen met dat kleine geld. Maar ook veel luisteraars die in kamp cash zitten. Jolien bijvoorbeeld uit Bissigem, zij zegt, hot, cash is amazing. Je hebt niet het gevoel dat je geld uitgeeft.
2: Maar dat is een girl met, hè? Is dat niet girl?
3: Ja, maar ik heb dat ook wel vaak. Als ik zo plots inderdaad iets vind, oh, nog 5 euro, allez. Fedra uit Wetteren, die zegt, cash is om uit te gaan.

0: heb nu toch al een tijdje teruggehaald bij me, omdat ik het een paar maanden geleden meemaakte in de supermarkt. En in heel onze buurt vielen alle verbindingen uit en kon niemand nog met kaart betalen of met gelijk wat. En ik heb mijn kaart moeten achterlaten in de supermarkt. Dus sinds kort hou ik toch altijd iets van cash bij mij, want ik ben toch een beetje bang geworden daarvan. Voor als satellieten er zouden uitvallen. Ja, maar nooit, hè.
1: Oei, oei.
0: Het is misschien toch wel verstandig om altijd iets van cash bij te houden, denk ik dan.
2: Ja, ze moest haar kaart keren. Letterlijk. Dit is Andy.
3: Ik doe zoveel mogelijk nog met cash. Zou nooit volledig digitaal kunnen gaan. Ik vind met cash is het gewoon gemakkelijker om niet boven je uitgaven te gaan. Je hebt ook een beter zicht wat je mee hebt. Is ook maar het maximum dat je kan opdoen. Ik ben ook nog iemand van principe om geregeld fooi te geven op restaurants en cafés. Dat is nog altijd gemakkelijker met cashgeld.
2: Joke, 36 jaar uit puur Sint-Amand. Dag Joke.
4: Dag Joren, dag Naomi.
1: Hallo, dag Joke.
2: Joke, jij doet aan cash stuffing. Wat is dat?
4: Ja, klopt. Dat is eigenlijk een soort envelopjesysteem. In het begin, of op het moment dat je loon eigenlijk gestort wordt, ga je een bepaald bedrag van je loon eigenlijk al cash afhalen. En dan steek je dat eigenlijk in soort envelopjes. En ja, door dat in envelopjes te steken, weet je ook echt van, voor sporten heb ik deze maand nog zoveel cash over voor de salsa-lessen. Of als je heel graag bloemen of planten koopt, ik heb daar dan een budget op gezet van en zoveel mogelijk je daar dan eigenlijk nog aan opdoen.
2: Ja, ja, ja, ja. En zo heb je natuurlijk ook weer een goed overzicht van hoeveel geld je kan uitgeven. En kan,
1: en aan wat,
2: absoluut.
4: Ja, klopt. Hey. Ik heb mij daar wel eerst zo van de zomer in ingelezen en dan echt al berekend van wat is nu, want uiteindelijk wil je ook wel nog altijd wat kunnen leven.
2: Ja, ja.
4: En je leeft maar één keer. Maar om daar echt terug feeling mee te hebben en te zien van hier ging ik er wel een beetje over, of dat was toch een beetje te veel van het goede, om daar terug echt feeling mee te krijgen.
2: Ja, maar dat is goed, dan hebben wij op deze manier ook weer iets bijgeleerd. Dankjewel, Joke, een fijne avond nog.
5: Hot or cold? De thermometer zegt
2: overduidelijk hot.
1: Ja, toch een beetje verrassend, vind ik.
2: Ja. Misschien moeten wij daar ook terug mee beginnen.
1: Maar nee, dan ben ik ook bang dat ik dat zou verliezen en zo. Je kent mij, een chaos troef.
2: In die vuile auto van je.
5: Deze hit is nieuw bij Q.
2: De nieuwe van Judith. Dit is You Did Not Sign Up For This. Begin maar, ja.
5: Q.

0: Zometeen is er het grote Apple-event, waar heel veel... Judith, ik was al bezig. Vind ik niet tof.
1: Ja, zo'n liefdeshaatverhouding, hè? Jij bij jullie.
0: Amai. Precies wij. Zometeen een groot Apple-event, dus... Nu laat iedereen mij uitspreken, geweldig. Heel veel nerds kijken er al lang naar uit, want een nieuwe iPhone wordt daarvoor gesteld. En daar had de techjournalist Kenneth D. gisteren natuurlijk het volgende over te vertellen.
2: Zo'n plooibare iPhone, hè, daar wordt al jaren over gespeculeerd. En nu zou die er eindelijk komen. Er wordt nu ook over gespeculeerd, maar er was een techbeurs een paar dagen geleden in Berlijn. En daar lagen al van die hoesjes waar die perfect zou inpassen. En waar ook al een plastieke versie lag. Dus zoveel geheimissen niet meer rond, vrees ik. Maar bon, je weet nooit met Apple wat ze morgen... al dan niet voorstellen, maar dat zal er dus waarschijnlijk wel bij zijn.
0: Ja, of dat nu echt zo is, dat ontdekken we straks dus vanaf 7 uur. Eigenlijk helemaal niet meer zo lang, want de show zit er ook bijna op. Mm-hmm. Dus... We zijn op zoek naar het laatste nummer van dit radioprogramma. Tatjana uit Bredenen, hallo.
3: Hallo, dag Jorn en Naomi.
1: Hallo.
0: Welk nummer zochten we?
3: Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera.
0: Helemaal juist, je hebt 14 seconden zendtijd in 3, 2, 1. Daar ga je.
3: Dag beste luisteraars, ik wens jullie allemaal een heel leuke avond toe. En bij deze is Christina Aguilera en Maroon 5 met Moves Like Jagger.
0: Nog 4 seconden.
3: Fijne avond allemaal.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Goedenavond, 7 uur nieuws met Niels.
5: Een goede avond. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
6: Ze worden voor pakken haar gewoon uitgetrokken. En dat erop rond. En ze zijn er gewoon met haar voeten zitten op stand. Tot alles er zijn stand. Oogkasten, neus. Allee, moet dat nou nog meemaken?
5: Ja, de politie kon de daders wel snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
7: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België. Maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt. Maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
5: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint. Voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
4: Dankjewel Niels. En 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten extra daar nog tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dat komt daar door een defect voertuig. En verder ook nog een kwartiertje tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tenslotte nog 1 file op de E17 richting Antwerpen. Daar tel je er 10 bij. En dat tussen Kruijbeke en Antwerpen-West.
8: Music.
4: Timo Pirella. Met zometeen een hit die over 15 dagen officieel illegaal is om te draaien. Dus we zijn nog net op tijd. Eerst Sorry Papi.

15 dagen net tot het officiële einde van de zomer. Dan pas start de herfst, dus het mocht nog net. Calvin Harris. En Summer uit 2014. Goedenavond, het is woensdag 9 september. Oftewel, ook wel break de week. We zitten officieel over de helft van de werkweek al. Zo snel vliegt dat allemaal voorbij. Met nu op dit moment ook live het Apple event in California. Waar waarschijnlijk de nieuwe vouwbare iPhone gaat worden voorgesteld. Ik zal voor jou ook nog even op de voet volgen. Dan weet je het zo meteen. Mocht je aan het werk zijn of in de auto zitten. En je kan niet live dat moment meemaken waar de nieuwe iPhone wordt voorgesteld. Dat is ook maar spijtig natuurlijk. Ondertussen nog een berichtje van Luca uit de Koningslo. Die stuurt wel iets heel leuk eigenlijk. We zouden allemaal een beetje meer zoals Luca moeten zijn uit Koningslo. Ze heeft geen goesting om te koken vandaag, zegt ze, na een lange werkdag. En zelfs, terwijl het eigenlijk vrijdag pas frietjesdag is, ten huize Luca, doopt ze ook deze woensdag om tot vettige woensdag. Ze gaat zo meteen frietjes halen in de frituur. Dat is goed gezien. Geniet ervan. Fijn dat je luistert naar Q. Dit is Temper City.

0: onderweg bent naar huis, na een lange werkdag, dan is dit toch wat je nodig had, denk ik. Never going home. Ah wel, ja, ik hoop dus eigenlijk van wel, hè. Dat je wel toch stilletjes aan naar huis kan. Of misschien begin je pas net aan de avondshift, dat kan ook. Dan wens ik jou heel veel succes. Mocht je het je afvragen, de vouwbare iPhone is momenteel nog niet aangekondigd. Het is op dit moment live in California. Het grote Apple-event waarin alle nieuwe iPhones gaan worden voorgesteld. De iPhone 18 Pro is wel al voorgesteld, maar nog niet de vouwbare. Dus benieuwd of dat nog gaat gebeuren. Wij moeten het ondertussen over iets helemaal anders hebben. Als je liever niet jaloers wordt vanavond, dan zet je best de radio even uit, denk ik. Ja, sorry. Want vandaag is het ook een grote en belangrijke dag voor een Nederlandse zangeres. Haar naam is Roxy Dekker.
1: Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die pil.
0: Ja, die is 21 jaar, heel populair bij de jongeren. En al helemaal populair bij jongeren in Nederland. Het is eigenlijk echt gewoon niet te schatten. Alles wat die vrouw doet, alles wat ze aanraakt, dat werkt gewoon. En daarom heeft ze ook een concert in de Johan Cruijff Arena aangekondigd vorige week. Je weet wel, de Johan Cruijff Arena, een beetje het Koning Boudewijnstadion van Nederland, maar dan nog groter. Nog een stukje groter eigenlijk. 71.000 zitjes hebben ze daar. Dus Roxy Dekker gaat volgend jaar optreden in een arena. 71.000 plekken. Vanochtend gingen de online poorten open voor de kaartjesverkoop. Ik zal je zo meteen even vertellen hoe lang dat duurde voordat al die 71.000 zitjes verkocht waren. En vooral, hoeveel centen gaat Roxy Dekker daaraan verdienen? Dat vertel ik je zo meteen naar Berre.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
17: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
18: Verica Bank.
20: Q Music.

Today, tomorrow. Ja, ik wil het even hebben over deze madame. Schat, ik geef een huisfeestje voor. Ah, dat is leuk, hè. Ik wacht alleen op jou. Roxy Dekker, die heeft vandaag de ticketverkoop van haar concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam opengezet. Volgend jaar, op 24 april 2027, dan is ze daar de eerste vrouwelijke artiest met een solo show in die arena. Ooit in de geschiedenis ever. Ik vind dat crazy. Roxy Dekker is 21 jaar, die scoort de ene hit na de andere in Nederland. En heeft dus vanochtend ook die volledige arena met 71.000 zitjes uitverkocht in echt no time. Als je wil weten hoe lang... Wel, het ging eigenlijk zo snel dat ze het niet echt konden bijhouden. Er wordt gegokt op 6 minuten. Dus op 6 minuten tijd heeft Roxy Dekker 71.000 tickets verkocht. Ik vind dat echt maf. Ik heb ook eens even mijn calculator bovengehaald. En dat is dan toch ook belangrijk, de financiële kant van dit hele plaatje. Ik ben een beetje op onderzoek uitgegaan. Gemiddeld kost een ticket voor de show €65. Dus dan doe je dat maal 71.000. Als ik het mezelf hoor zeggen, dan kan ik het niet eens geloven eigenlijk. 65 maal 71.000. Ja, ik weet niet hoe goed jouw wiskunde is. Ik heb er even over moeten doen. Ruw geschat komt daar nu €4.615.000 binnen. €4.615.000. Dat geld is natuurlijk niet alleen voor haar. Daarmee gaat ze de band betalen, de danseressen betalen, een coole show maken met vuurwerk en zo waarschijnlijk. Maar toch, het zal een heel schoon zakcentje zijn, als je het mij vraagt. Om het jaar zo mee te starten, niet slecht denk ik dan. Zometeen een vrouw op de radio waar ik zelf ook €4.615.000 voor zou betalen. Al ja, gewoon om al op de eerste rij te mogen zitten tijdens haar concert. Ik ben een heel klein beetje verliefd op de vrouw in kwestie. Mag ze eindelijk nog eens draaien op de radio. Eerst Lady Gaga. Dit is Poker Face. 4:30. Goeie avond.

Alex Warren en Fever Dream, 8:02. Eén ding moet je weten over de radio, dat is een klein achter de schermen geheimpje. De liedjes, die kiezen wij niet allemaal zelf. Dus er is echt zo een grote baas van muziek, die kiest alle muziek. En ik ben altijd zo blij als ik dit liedje in mijn playlist steekt. Dit is Tate McRae, Greedy, daar kan je 2 minuten van genieten.

0: Als je net meekijkt via de videostream van Q-Music, dan heb je ook 2 minuten kunnen genieten van het beeld, de videoclip van deze Tate McRae en Greedy. Goed nieuws, op de weg verlies je op geen enkele plek meer dan 5 minuten. En ik ben ook nog altijd dat Apple-event in de gaten aan het houden. Want ze gaan misschien dus de nieuwe vouwbare iPhone aankondigen vanavond. Ik moet zeggen, ondertussen veel gelal over andere dingen. Zo, Siri wordt slimmer, een nieuwe camera. Apple wil kom afmaken met oververhitte iPhones. Allee, ja, bla bla bla, daar wachten we niet op. Ze gaan natuurlijk weer het beste voor het laatste bewaren. Ik hou je op de hoogte.
1: Timo Pirella.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Een berichtje van Emma, 13 jaar uit Laakdal.
2: Echt een supermooi liedje. Groetjes, Emma.
1: Oh, dankjewel, Emma. Allee, ik zal het zeggen tegen Lost Frequencies dat hij een mooi liedje heeft gemaakt. Zeg, zometeen wil ik graag even bewijzen dat jij eigenlijk meer kan dan dat je denkt. Ik ga dat doen aan de hand van één vraag. Je mag daar even op antwoorden in de Q-app. Goed, dus pak zo meteen even de Q-app, als je niet aan het rijden bent met de wagen tenminste. En dan stel ik nu dus de vraag waar je op mag antwoorden. Hoeveel muziekinstrumenten kan jij bespelen en de welke zijn dat dan? Ja, ik vraag het omdat ik denk dat jij misschien wel eens meer instrumenten bespeelt dan een van de meest succesvolle muzikanten van het moment. Echt waar. Je hoort zijn tophit zometeen op de radio. Maar dus eerst, hè, laat mij even weten. Dank u. Ah, wel, wel, wel.

0: Maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Gucci, Gucci, Gucci.
0: Dat valt nog af te wachten. Let's de comeback van Vincent Live. Maandag vanaf 4 uur bij Q. Q. Music.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand. Ah. Meer info op luminus.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto uit specialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
16: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Evelien? Evelien?
1: Ja?
0: Heb je de bestelling al afgehaald?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Okay,
1: helemaal
0: in orde. Ah, voilà, dat is goed, ja. Ja. Je was net iets gaan afhalen bij de Chinees, zei je.
1: Ja.
0: Welk nummertje? Wat is je favoriete nummertje?
1: Kip op drie wijzen.
0: Lekker. Smakelijk eten zometeen, maar eerst nog even iets anders, Evelien. We hebben het vanavond over hoeveel instrumenten kan jij bespelen? Een berichtje van Leen uit Linter bijvoorbeeld.
2: Ik speel blokfluit en een klein beetje medolica.
0: Oké, okay, voilà. Jij doet nog net iets beter, hè, Evelien?
1: Ja, blokfluit had ik zelfs nog niet meegeteld.
0: Oh, amai. Oké, dan gaan we even beginnen tellen. Blokfluit is één, ja, zeg maar.
1: Viool.
0: Viool, twee. Dat doe je al sinds hoe lang?
1: Sinds dat ik in het vierde leraar zat, de klassieke muziekschooltraject.
0: Oké, fantastisch. Ja. Dat lijkt me heel moeilijk trouwens, om zo'n viool te leren als je zo nog een kindje bent.
1: Ja, dat is de reden voor instrument nummer twee. Drie eigenlijk,
0: piano. Ja. Piano, oké. Okay. Die moest je dan doen omdat het zo katavals klonk, of?
1: Ja, viool is heel leuk en heel mooi, maar de eerste 3-4 jaar moet je als ouder misschien wel wat op je tanden bijten.
0: Ja.
1: En ja, dus mijn moeder heeft me dan richting piano geduwd als tweede instrument.
0: Oké, ook leuk om te kunnen, denk ik. Hè? Dat is toch, kan je toch mee uitpakken soms, hè?
1: Ja. Als er ergens een piano staat, kun je wel even iets spelen.
0: Ja, voilà, oké.
1: Een viool liefst er niet zo snel. en dan het laatste instrument heb ik 2 jaar gedaan, bariton, bij de plaatselijke fanfare.
0: Ah ja, dat is, zo een, is dat een grote trommel? Zo bij de dingen?
1: Nee,
0: bij de fanfare? Nee,
1: een heel groot blaasinstrument.
0: Oh.
1: Dat je zo naast u moet houden eigenlijk. Echt
0: ah, ja.
1: Zo'n grote...
0: Amai, oké, leuk. Heel muzikaal ben je dus eigenlijk, met andere woorden. Ik zou je even een vraagje willen stellen. Evelien, hoeveel instrumenten denk je dat deze wereldbekende DJ kan spelen? Heeft al meer dan 5 wereldhits op zijn naam. Kan je een klein gokje doen, Evelien?
1: Geen.
0: Ja, inderdaad. Geen enkele. Het is gewoon een wereldbekende artiest. Al ja, hij maakt echt zelf liedjes en kan zelf niet eens een snaar van een gitaar aanraken of een piano bespelen. Dus eigenlijk wil ik maar gewoon zeggen, Evelien, jij bent muzikaler dan een wereldbekende artiest. Is dat niet leuk? Maakt dat jouw avond niet goed?
1: Ja, maakt het heel mooi goed.
0: Ah ja, voilà. Of denk je gewoon van, stop nu eens met zagen, ik wil mijn Chinees gaan opeten. Dat kan ook natuurlijk, hè?
1: Ja, misschien wel.
0: Evelien, smakelijk en nog een hele fijne avond. Salut, hè.
1: Ja, dankjewel.

0: Om een verwarring te voorkomen, het heet dus niet dit liedje. Wel Magic With You. Allee, ja, je zou een beetje confused kunnen zijn natuurlijk. DJ-licious, 8:02. Het is woensdagavond, zometeen na het nieuws van 8:00. Dan gaan we het hebben over de eerste keer. Je weet wel, de eerste keer. De eerste keer van Damiano David. The First Time komt eraan.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno. Mobile
4: Vikings. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Bebat.
6: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: If you got a problem. Ja,
11: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: 8:00, goedenavond. Nieuws met Niels.
13: Een goedenavond. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de twee in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
14: Tegenwoordig voor pakken haar, gewoon uitgetrokken. En achter op de grond en zijn er gewoon met de voeten op stand tot alles er zijn stand. Oogkasten, neus. Allee, ja, moet dat nou nog meemaken?
13: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram en ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
15: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
13: Wel opvallend, er wordt minder cocaïne onderschept. En sport Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, zijn dat, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Dankjewel Niels, er staan ook geen files.
16: Music. Team op Irena.
0: Met zometeen 6 hete tijgers. Alleen 5. Ja, oké. Ze zijn nog met 4 over. Eerst Damiano David, die is alleen.

Volgende week dinsdag, 15 september, dan treden ze op in ons land. Hè. De dames van Cat's Eyes, ze waren dus eerst met 6. Hier en daar zijn er dan zo wat dames weggevallen. Dit jaar, door verschillende redenen. Zoals iemand die haar enkel heeft verstuikt tijdens de repetitie. Maar die is dan ondertussen toch weer terug aan het optreden. Dus ik ben wel blij om dat te horen. Vorige week, toen de tournee van Cat's Eyes startte in Dublin, waren ze met 3. Ondertussen staan ze terug met 4 dames op het podium. Hè. Dus dan, als je dan geld hebt betaald voor die kaartjes, krijg je toch meer dan 50% wat het waard is op het podium. Dat is wel leuk. Animal, Bijkje Music. En ondertussen ook, ja, heel cool nieuws. Jij bent erbij bij dit speciale moment. Apple heeft net de eerste vouwbare iPhone onthuld. Dat hebben ze gedaan tijdens dat grote Apple-event. Dat is nog altijd bezig trouwens in California. Het zal heten de iPhone Duo. Dat is goed gevonden natuurlijk. En ik zie nu momenteel echt een video voor me. Het is dus echt een opvouwbare iPhone met vanachter 2 cameraatjes. Het is ook heel klein als ik het zo zie, als het in je hand zit. Het is iets heel gek. Geen idee of jij daarin geïnteresseerd bent. Een opvouwbare iPhone. Q-music. Ja, ik weet het. Mensen die niet fan zijn van Apple, die zeggen natuurlijk, ja, hè, wij hadden dat al lang. Een opvouwbare telefoon, want dat bestaat dus blijkbaar echt al 7 jaar. Geen idee waarom dat Apple er zo lang mee gewacht heeft. Het zal wel een reden hebben. Maar ik ben heel benieuwd om hem wel eens in tech te zien en wat daar dan de voordelen van zijn. Misschien ben je zelf iemand die een klaptelefoon heeft. En kan je mij uitleggen wat dan de voordelen zijn van zo je scherm te kunnen openklappen? Ik moet heel eerlijk zeggen, volgens mij ken ik niemand die dat heeft. Maar kijk, als je van plan bent om er eentje aan te schaffen, de prijzen staan er nog niet bij. Ik zie wel alleen dat alle dingen die vanavond zijn voorgesteld duurder en duurder en duurder zullen worden. Dus ja, het zal geen 200 euro zijn, daar kan je wel zeker van zijn. Verder is 8:10 op je woensdagavond. 1 ding moet je weten, jij bent niet alleen. Wat je ook aan het doen bent, of je aan het werk bent, thuis, onderweg, het zijn jij en ik door de late uurtjes van de woensdag. We maken het gezellig met zometeen de Bauza Lose Myself. Eerst nog een prachtig nummer uit 2012. Dit is Passenger en Let Her Go.

weet nog, toen ze afgelopen zomer bij ons aan het Kew Beach House waren, deze mannen. Toen stond ik per ongeluk in hun weg, toen ze net zo van het podium kwamen, helemaal bezweet. En toen gaf een van de gasten van de Bauza mij zo een handshake. Allee, hij wilde mij zo'n handshake geven. Maar dat is altijd een beetje awkward, want je weet nooit of het een high five gaat zijn of een box. En ik had gelukkig wel het juiste gekozen. Het was een high five, denk ik, dat hij wilde geven. Leuke gasten, de Bauza en Lose Myself. Niks dan de zomerse vibes eigenlijk, hè? Op deze woensdagavond, het is ondertussen 9 september, officieel is de zomer nog bezig. Ik weet niet waar jij naar de radio aan het luisteren bent, maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen toch nog op dit moment ook het vliegtuig hebben genomen naar het buitenland om zo toch nog een laat zomertje even te pakken. Als alle toeristen weg zijn, is dat natuurlijk nog extra hard genieten van de vakantie. Dus ik vraag mij af, zijn er mensen vanuit het buitenland naar Kew Music aan het luisteren op dit moment? En willen die dan misschien even de warmte delen hier bij Kew op de radio? Mag je vooral even laten weten... Wij springen ondertussen op ons paard. Dit

0: vinden we toch allemaal leuk. Stella Lefty, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo speciaal. Basten op de trein, 20 minuten over 8. En wat ik mij vooral afvraag, is er iemand aan het luisteren naar Q-Music vanuit het buitenland? Ja, toch wel heel wat mensen eigenlijk. De Q-app zit goed vol. Ik zie hier iemand in Tenerife. 27 graden is het daar. Er luistert iemand vanuit Cannes. Dat is Levi. Een zwoele 25 graden, zegt hij. En dan nog een fotootje van Luc vanuit Lyon. Die is ook aan het zweten. 40 graden is het daar. Oh my god. En dan heb je ook nog Shana. Shana, goedenavond.
1: Rixos.
0: Amai. Oei, wacht hoor, Shana. Shana, waar ben je? Shana. Shana is er niet. Ik ga even een plaatje draaien. Ja, zo gaat dat op de radio. Ik ga een plaatje draaien en dan ga ik Shana terugbellen. Want Shana die zit ergens heel ver van ons verwijderd. Ja.

0: denk dan, zou er iemand aan het luisteren zijn van op Ibiza? Waarschijnlijk wel een Acu Music, toch? Mike Posner op de radio en ondertussen een volle Q-app. Veel berichtjes. Line, die is wel gewoon in België aan het luisteren, zegt ze. Maar dan heb je ook Jeff, die luistert vanuit de Vogezen. Sandra, die luistert vanuit Canada. Het is daar 20 graden Celsius, zegt ze. En ze wil vooral ook even de groetjes doen aan familie en vrienden. Maar dan heb je dus ook, even kijken, Shana. Hallo Shana, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo Shana, jij bent ergens waar het heel warm is, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ik ben momenteel in Egypte, in Sharm el-Sheikh, in het hotel Rixos.
0: Amai, in het hotel ook. Blijf je in het hotel of ga je ook een beetje zo de piramides bezoeken en zo?
1: Dat hebben we al gedaan. Momenteel blijven we in het hotel. Gisteren hebben we een safari gedaan op de buggy.
0: Amai.
1: In de woestijn.
0: Oké, leuk. Zeg, en hoe warm is het daar dan op dit moment?
1: Van de morgen was het 40 graden. Allee, van de middag eigenlijk, 40 graden.
0: Dat kan toch niet, Shana? Echt waar?
1: Ja, dat klopt. En het koelt ook niet af, hè, s'avonds. Dus s'avonds blijft het ook nog altijd. Ik dacht, gisteren was het nog 34 graden als we naar de show aan het kijken waren.
0: Is het echt waar? 34 graden?
1: Ja.
0: Dat zijn de zomerse taferelen van in België. Dus jij bent van de hitte naar de hitte gegaan eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. In België werd het kouder en wij zijn naar de zon vertrokken. Hè?
0: Ja, ik moet nu wel zeggen, het is wel stilletjes aan het afkoelen. De herfst begint dichterbij te komen in België. Ik weet niet hoe lang je nog wegblijft.
1: Nog tot zaterdag, dus ik kijk er niet naar uit eigenlijk om terug te komen.
0: Ah wel, nee, maar ja, misschien kan je ondertussen nog wat leuke dingen doen. Wat staat er nog op de planning?
1: Morgen gaan we nog naar het aquapark.
0: Zeker dat, hè?
1: Hier in het hotel, ja. Dan nog een beetje zonnen en chillen aan het zwembad.
0: Amai.
1: En nog een lekker cocktailtje drinken, hè.
0: Je maakt ons allemaal jaloers, hè. Iedereen die nu aan het luisteren is, die is waarschijnlijk onderweg naar het werk of net terug thuis van het werk, ja. Shana.
1: Waarschijnlijk, ja.
0: Ah, wel, ja. Wat wil je nog zeggen tegen die mensen?
1: Ik zou zeggen, ja, geniet nog van hun werkdag op thuis.
0: Shana! Ik ga
1: nog genieten aan het lekker cocktailtje.
0: We gunnen het jou, Shana. Echt waar. Het is je gegund. En vanavond ga je nog op restaurant, zei je.
1: Ja, we gaan nog naar de barbecue-restaurant.
0: Allee, ja. Het is goed. Shana, nog een hele fijne avond. Geniet ervan. Dag.
1: Oké, bedankt. Goeiedag.

16-jarige Freya Sky en Silent Treatment bij Q-Music. Zeg, ik was vandaag even aan het scrollen online en ik kwam iets tegen. Ja, het was wel heftig eigenlijk. Q-Music, de radiozender, werd geviseerd in de Gazette. Maar echt heel erg. Ja, niet leuk natuurlijk. Gelukkig is er wel hard gestreden in de Facebook-comments door luisteraars van Q-Music. Waarvoor ik jou even heel hard wil bedanken. Als jij een van die mensen bent die ook het tegendeel heeft proberen bewijzen in de comments, in dat ene artikel waar dat Q-Music eigenlijk bijna met de grond gelijk werd gemaakt. Dat wil ik echt oprecht dankjewel zeggen. Ik ga dat zo meteen doen en ik zal het ook even volledig uitleggen. Eerst krijg je nog Bebe Rexha.

ooit nog een koppeltje. In 2019, toen ze dit liedje maakten, was dat nog zo. Shawn Mendes, Camila Cabello. En Señorita. Leuk, hè? Er stuurt iemand, dat artikel stond blijkbaar zelfs in 2 kranten. Nee, dat is wel echt niet leuk. Ja, ik zag dus deze week een artikel voorbij komen op Facebook. Ik zag dat vandaag tijdens het scrollen. Het was een artikel van De Standaard en blijkbaar ook in het Nieuwsblad. Toch 2 gerespecteerde Vlaamse kranten. En het artikel had als kop... Choose in Texas, het country-nummer dat records breekt in de Verenigde Staten. Maar hier in België kent niemand het. En ik dacht, Ela, heeft die journalist dan nog nooit in zijn leven naar Q-Music geluisterd? Wij spelen dat liedje toch, ik weet niet hoe vaak. Choose in Texas van Ella Langley. Dat staat zelfs op nummer 13 in de Q-top 40, meneer de journalist. Aha. Ja, het leuke aan Facebook is natuurlijk wel, de reden dat we er allemaal nog eens op zitten, is ja, het zijn die reacties onder de artikels. Allemaal leuk en wel. De meeste die zijn wel om de wenkbrauwen een beetje bij te fronsen, maar in dit geval kan je er alleen maar blij mee zijn natuurlijk. Heel veel Q-luisteraars die in de aanval zijn gegaan in de reacties onder dat artikel op Facebook. Ik zal je even voorlezen, ik zal je er even mee doornemen. Kelly die zegt, hey, ik heb het vanochtend bij Q gehoord. Het was een fantastisch liedje. Dan heb je ook Karel. Karel zegt, niemand kent het. Ik hoorde het vandaag nog op Q Music. Ah, voilà. Stef, die zat er dan nog even tussen, die zei, wat een gezaag. Ja, ieder zijn mening, Stef. En Daisy, die zegt, ik ken het nummer al een tijdje, want ik hoor het geregeld bij Q Music. En zo zijn er nog tientallen andere mensen die dus even het alles voor Q hebben opgenomen. Dat vind ik heel fijn. Dank je wel daarvoor, echt waar. Er was ook nog een berichtje, al ja, een reactie van Gert onder het artikel. Die zegt, kennen het niet in België? Zeg, in de Verenigde Staten kennen ze Willy Sommers toch ook niet? Ah ja, dat is wel weer een goed punt natuurlijk. Willy Summer, hè, met Let the Sun in Your Heart. Dat is inderdaad toch niet gebeurd. Maar wij omarmen Ella Langley met beide handen. De country vibe is welkom bij Q Music. Dit is Choose in Texas, 20 voor 9. Just

0: het soms in de Gazette een beetje te beschuldigen, hè, dat de hits niet gedraaid worden op Q-Music. Draaien wij dat wel, hè? Ella Langley en Choose in Texas. James uit Alken.
1: Ja, goeie
0: avond. Hallo, goeie avond. Zeg, jij kende het ook al, het nummer, hè?
1: Ja, inderdaad. Wij dansen al een tijdje op zelfs.
0: Oeh, je danst. Je danst op dat liedje. Hoe komt dat?
1: Ik zelf geef al een jaar of 7 Country Line Dance in Sint-Truiden bij de Trudeau Dancers.
0: Oké.
1: Okay. En vlak voordat wij even een zomerstopje hebben gehad, werd die dans al gelist.
0: Ah ja, oké, okay, voilà. Dus, en is het een leuke dans om te doen? De...
1: Ja, het is een heel leuk en ja, het is een geweldig leuk liedje ook.
0: Ah ja, natuurlijk, tuurlijk. En dan iedere keer als je het dan op Q-Music hoort, hè, want wij draaien het al weken, jij kan het bevestigen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan denk je van, woe, come on Q-Music, denk je dat dan?
1: Dat denk ik. En als ik dan thuis ben, hè, want ik luister Q-Music overal, hè, maar als ik dan thuis ben, ja, dan probeer ik ook nog af te dansen.
0: Fantastisch, dat vind ik heel leuk. James, nog een hele fijne avond. Zometeen een liedje van Juste. Misschien kan je daar ook eens op proberen dansen. Dat is een iets andere vibe, hè? Maar you never know.
1: Ja, er is ook een dansje op.
0: Voilà, kijk goed. Bye bye. Yo.
1: Bye.

0: maandag.
1: Here we go.
0: Komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Dit is Q Music.

17 jaar geleden, in het jaar 2009, kwamen er 5 liedjeschrijvers bij elkaar om samen een nieuw liedje te maken. Hun namen waren Philippe, Ari, Kari, Khalil en Bruno. En ze kwamen bij elkaar in een kotteke. Ze schrijven daar eigenlijk echt iets waar ze super content van zijn. En ze dachten, ah wel, weet je wie dit liedje nu eens echt zou moeten zingen? CeeLo Green. En weet je wel, van Fuck You. Dus CeeLo Green krijgt het liedje niet via mail. Ah ja, misschien wel via mail. 2009 hadden ze dat al, hè? Ja. Die luistert er een keer naar en die zegt van, boah, ça va, leuk liedje, maar niks voor mij, denk ik. Laat maar, het gaat niet zo'n grote hit worden. Laat iemand anders maar doen. Hè? Geef maar aan iemand anders. En dan dacht plots één van de mensen die het liedje mee had geschreven van, ah wel, ja, als hij het niet wil, dan zal ik het zelf wel doen, hè, zeg. En zo geschiedde. Bruno Mars had zijn eerste solo-hit te pakken in 2010 met Just The Way You Are. En vanaf dan is het eigenlijk alleen maar bergop gegaan voor die mannen. Dankzij CeeLo Green toch wel een beetje. Dit is Bruno Mars, 10 voor 9. Een hele goede avond.

Q-topschijf van deze week, Miley en Base Persuade. We hebben de hele avond de bekendmaking van de nieuwe iPhones een beetje gevolgd op de radio. Ondertussen is ook de prijs van de

nieuwe vouwbare iPhone bekend. De iPhone Duo, zoals die gaat heten. Die start vanaf $2000. $2000, dat is veel geld, hè, voor een smartphone. Gelukkig is Q-Music luisteren nog altijd helemaal gratis. Dit is Mr. Props.

0: uur. Goedenavond, Nieuws met Niels.
1: Goedenavond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man. En die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort collega Karel Latree.
2: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
1: Vlaams minister-president Diependalen vergaderde vandaag al met zijn vice-ministers-presidenten, de Prateren van Vooruit en Crevits van CD&V. Maar daar is nog niets beslist. Ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro. Morgen vroeg praten ze voort. En de Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En er nog sport. In de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napoli staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Je kan die wedstrijd live volgen op VTM2. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Dankjewel Niels, er staan ook geen files. Music. Timo Pirella. Met zometeen een Perzische vertaling van Hey Schatje. Kan je vanavond misschien ook eens zeggen tegen je lief. Eerst Jonas Blue.

0: een dikke kus aan je lief. Dat moet je vanavond zeggen, hè. Azizam. Dat is zo Perzisch voor schatje. Kan je vanavond eens proberen. Wie weet werkt het wel, hè. Ondertussen nog een berichtje van de Tony uit Ertvelde in de Q-app.
1: Goedenavond, Timo. Gezegd naar Q-music luisteren is voorlopig nog gratis. Vroeger was kijk- en luistergeld betalend. Ja, ja. Wij moesten betalen om naar de radio te luisteren. Ik ben blij dat het nu gratis is. Goedjes, fijn weekend.
0: Fijn weekend, Tony, hè. Een heel erg goede avond. Het is woensdag 9 september vandaag. Je zit dus al ruim over de helft van de werkweek, hè. Nog maar 2 dagen te gaan. Ja, het weekend staat echt om de hoek. Zoals Tony zelf zegt, fijn weekend. Misschien om... als we dan toch een beetje in de weekend-vibe mogen zitten. Ik moet zeggen, de playlist is ook wel vrij weekend vanavond. Komt veel uptempo muziek nog aan zo meteen. Dat is wel leuk. Misschien is het leuk om even de weekendplannen te delen in de Q-app. Als we dan nu toch over het weekend bezig zijn. Kwestie van, mocht er iemand nog een lege agenda hebben. Ik denk dat ik zaterdag... Zaterdag heb ik ook niet zoveel te doen. Dus als jij wel naar een leuk evenement gaat of iets leuk organiseert of teender wat, laat even weten. Stuur het even door in een audioberichtje of in een gewoon berichtje in de Q-app. Kwestie van die agenda's een beetje te vullen, hè. Zometeen dan krijg je Lana Del Rey. Eerst nog de nummer 1 uit de Q-top 40.

0: 15 dagen, dan is de zomer pas officieel voorbij. Dus ik hoop dat je er deze dagen elk zonnestraaltje toch nog even vol een bak aan het binnenpakken bent. Een hele goede avond. Het is ondertussen 9:15 op je woensdagavond. Daarnet kreeg ik een audioberichtje van Tony. En Tony die sloot zijn audioberichtje af met... Ah ja, en nog een fijn weekend, hè. Vind ik heel grappig dat hij dat zegt op een woensdag. Misschien had Tony wel effectief weekend. Maar daarom misschien wel even leuk om te kijken, wat zijn jouw weekendplannen? Komen veel berichten binnen. Wouter bijvoorbeeld, die gaat naar het Schippersweekend in Lauwen. Ja, daar zijn, komt er zoveel binnen. Ik ga even misschien naar Amy. Amy uit Kinrooi. Goedenavond, Amy.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Zeg, jij gaat een extreem leuk weekend tegemoet, denk ik. Klopt dat?
1: Ja, zeker weten. Ik ben namelijk jarig op vrijdag.
0: Oh, Amy, hoe oud ga je worden vrijdag?
1: Ik word 18, dus dat is al extra speciaal.
0: 18. En hoe ga je dat vieren, Amy?
1: Ik heb eerst een volwassenfeest en de dag daarna doe ik eigenlijk met mijn vrienden een feestje vieren.
0: Ah ja, oké. Okay, oh ja. Een volwassenfeest, dat is dan met eten en aan tafel zitten en chic doen en zo. Hè? Dan moet je toch even...
1: Ja, en zo meer de vrienden van mijn ouders die komen.
0: Dus eigenlijk heb jij daar bitter weinig aan. Aan die
1: ja,
0: avond.
1: Eigenlijk wel.
0: Maar je gaat dan wel heel veel cadeautjes krijgen. Je gaat meer cadeaus krijgen dan de dag erna, denk ik.
1: Ik denk het ook al, want zij zijn al dat zij gunnen wat meer of zo.
0: Ja, die hebben natuurlijk al veel centen, hè, mensen die volwassen zijn. Jij bent ook volwassen vanaf vrijdag, hè? Besef je dat, Amy?
1: Nee, helemaal niet zelf.
0: Maar ja, ik vind dat echt crazy. Vertel eens, wat gaat er dan zaterdag gebeuren op het niet-volwassen feestje?
1: ik denk veel drank. En misschien is ze eindelijk aan mijn eigen spaarrekening kunnen.
0: Oh, is dat echt? Heb jij een spaarrekening die gelokt was tot je 18e?
1: Ja.
0: Oh my god, Amy. Dus opeens gaat er een stortvloed aan geld naar jou toe komen. Drink dat niet allemaal op zaterdag, hè?
1: Nee. Ik heb ook een verbod op drinken. Eigenlijk tot mijn 18e. En als ik dat dan... Als ik dat daarna dan dat niet heb gedaan, eigenlijk daarvoor, hè,
0: ja,
1: totdat ik 18 ben, krijg ik een bepaald geldbedrag van mijn ouders.
0: Is het echt? En heb je er aan kunnen houden? Ja, nu ga je dat natuurlijk niet eerlijk durven zeggen.
1: Nee, eigenlijk wel, want ik rij ook een 45-autootje, dus ik moest wel.
0: Oh ja, oké. Dus je hebt echt nog nooit in je leven een alcoholisch drankje genuttigd?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus vrijdag wordt wel een leuke dag.
0: Amy, maar houd kalm, hè. Dat is de enige tip die ik jou kan geven, hè. Want als je dat nog nooit hebt... Allee, ja. Eén pintje, maar je weet ook nog niet wat je graag gaat drinken. Dus je gaat alles moeten ontdekken komende zaterdag.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat wordt een beetje heftig.
0: Ik ga gokken. Wacht, hè. Ik ga gokken wat je lekker gaat vinden om te starten. Bellini. Bellini, dat is zo...
1: Ja, dat heb ik dus wel al eens geprobeerd.
0: Maar dat is toch ook alcohol?
1: Ja, oké, maar dat weten mijn ouders niet, dus dat mag je wel niet zeggen.
0: En je bent zeker dat die nu niet aan het meeluisteren zijn ook?
1: Nee, ik hoop het.
0: Amy, maar anders heb je... Maar dat is echt heel dom zijn, hè, Amy, als je het nu hebt verklapt.
1: Ja, dan krijg ik mijn geld niet.
0: Oké, we gaan doen alsof dit niet gebeurd is. Zeg even, het is niet waar, het was een mopje, zeg maar.
1: Ja, mama en papa, het was een mopje.
0: Ja, voilà, dat is goed. Oh, Amy, echt waar, mijn hart. Zeg maar alvast een hele fijne vrijdag en een fijne zaterdag. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En alvast gelukkige verjaardag.

0: whatever it takes.
1: Whatever it takes, de Imagine Dragons. Tijd om jou weer even te laten beslissen over de playlist. Repeat. Of niet? Ja, en dat mag je dus even heel letterlijk nemen, want jij beslist of nieuwe hits binnenkomen in de Q-playlist en dus een echte Q-hit kunnen worden. Doen we elke dag in repeat of niet, hoor je 3 keer per dag. Dus in de ochtend bij Matthias van den Bulke, dan nog eens in de avond bij Joren en Naomi en dan nu ook in de late avond bij mezelf. Het is een hit die er ondertussen in zit, die al 5 keer is gerepeat. Jij kan daar nu 6 van maken. En als je die dan repeat, dan komt die morgenochtend weer voorbij. Het is de bedoeling dat die 10 op 10 haalt. Als die 10 op 10 krijgt, dan mag die in de Q-playlist blijven zitten. Het is deze keer een nummer van DJ Godja. Dat is een Romeinse DJ die ooit begin dit jaar een liedje heeft gemaakt met AI. Dat is wel speciaal, dat klinkt zo. Het heet Mi Chico. En Jason Derulo, de zanger, die hoorde dat nummer op de radio en die is natuurlijk niet vies van een sampletje. Dus die dacht, oh, dat klinkt tof. Ik wil daar een hit van maken, van dat nummer. En dat heeft hij dan ook gedaan. Al ja, hij heeft er zijn eigen stem over gegooid en dan zo'n Jason Derulo. En ondertussen is dit Mi Chico van DJ Godja en Jason Derulo. Repeat of niet, het is aan jou. Laat maar komen in de Q-app. We gaan er volledig naar luisteren nu.

0: Kodja. Op het einde Mi Chico, Jason Derulo, DJ Kodja en Melody Back Your Music. Repeat. Of niet? En nu is de vraag natuurlijk, wil jij dat die hit op de radio blijft of moeten we hem in de vuilbak smijten? Heel veel berichten in de Q-app. Het gaat denk ik wel een vrij nip te worden, dus elk bericht dat binnenkomt telt. Even luisteren naar Sanne.
1: Heel lang getwijfeld over een repeat of een niet. Maar ja, het is toch een niet voor mij. Sorry.
0: Oké, ja, geen probleem Sanne. Dan heb je ook nog Rocky.
2: Repeat, hij mag door van mij. Vet nummer.
0: Oké, dankjewel Rocky. Ja, komen heel veel berichten binnen. Ik zie een repeat. Ik zie een repeat van Stefanie. Ik zie een repeat van Ale. Ik zie een niet van Elias. Die zegt, zet die platen af alsjeblieft. Kenny zegt repeat. Pamela zegt repeat. Ze blijven maar binnenkomen. Ook een paar niets. Johan vindt het maar niks. Johan de Meij. Ja, Johan. Ik ben even aan het tellen. Hè. Wacht, geef mij een secondje. Het is... Ja, het is heel nipt, maar ik ben wel vrij zeker. Het is wel echt een repeat. Het is echt een nipte vandaag. Maar Jason Derulo gaat door. Ah, voilà, kijk, Aisha stuurt het hier ook al. Repeat AUB. Gaan we doen. Je hoort hem morgenochtend bij Matthias van den Bulken nog een keer. En dan mag je opnieuw je mening geven. Ondertussen gaan wij dansen op Camille. Dit is Vuurwerk en het is zo 9:30 geworden. Oh.

0: Camille.
1: En vuurwerk. En dan denk je, ja, het is 21:30. Het is zelfs bijna 21:55. Er zal toch wel geen file meer staan op de Vlaamse snelwegen? Ja, fout gedacht hoor. 1 file waar je exact 5 minuten verliest en die staat op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je dus 5 minuten aanschuiven en dat tussen UZA en Wilrijk. Dat komt omdat de weg daar is afgesloten. Waarschijnlijk zijn ze daar weer aan het werken.
2: Timo Pirela,

Kevin, zijn avond kan al niet meer stuk, want Avicii is op de radio. Without You, 20 voor 10 op je woensdagavond. Je weet, ik bel graag met mensen op de radio. Dat is gewoon leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen, een klein babbeltje te doen. Hè. Nu komt er wel net een berichtje binnen van Johanne. En Johanne wil dat ik haar zo meteen even bel. Ja, ze vraagt het eigenlijk van, wil je mij alsjeblieft even bellen? Want ik ga dit weekend iets super speciaal doen. Ja, dit weekend, volgend weekend denk ik dat ze zegt. Ze gaat namelijk op het podium staan met een ster, met een echte ster. Dus ja, dat maakt mij wel een beetje curieus natuurlijk. Dus ik ga ze zo meteen even bellen, Johanne. Eerst gaan we nog luisteren naar een andere ster. Of misschien is het een deze, ik weet niet welke ze bedoelt. Somber, my body isn't ready.

0: Hallo?
1: Hallo, goedenavond. Spreek ik met Johanne?
0: Ja, daar spreekt u mee.
1: Hallo. Ah, goedenavond Johanne. Ik moest jou even bellen. Het is met Timo van Q-Music.
0: Ja, ik dacht het.
1: Ah, fantastisch. Ja,
0: ik ben net klaar, dus het is prima nu.
1: Ja, keileuk. Ja, wel, je bent net klaar met wat, Johanne?
0: We hebben net gerepeteerd. Binnenkort hebben we een groot optreden en we zijn ons aan het klaarstomen. Hè?
1: Zeg, kan het zijn dat je nog altijd bij de metronoom staat van het oefenen daarnet?
0: Nee, ik ben een plaatje aan het zoeken om mij aan de kant te zetten.
1: Oh, oké. En vind je een plekje?
0: Ja, dat komt niet in orde.
1: Johanne, ja, ik moest jou even bellen vanavond, omdat jij graag een oproep wilde doen voor een groot evenement. Maar moet ik even wachten tot je aan de kant staat? Dan kan je het helemaal in geuren en kleuren uitleggen.
0: Zo, ik sta stil.
1: Oh, fantastisch, dat gaat vlot. Vertel eens, wat ga je binnenkort doen?
0: Zaterdag 19 september.
1: Ja.
0: Echt een fantastisch optreden van Laura Tesoro. Maar dan in een speciaal jasje met ons erbij. Een koor van ongeveer 80 tot 120 mensen.
1: Amai.
0: En wij gaan ze een beetje ondersteunen. En als je zin hebt om een concert te zien vol enthousiasme en warme klanken en omvergeblazen te worden, ja, dan moet je zeker naar de Trixo in Hasselt gaan.
1: Amai.
0: Er zijn nog plaatsen. Dus kom zeker naar daar. Laura Tesoro gaat dat fantastisch goed doen en wij gaan dat met plezier bij haar samen doen.
1: Amai, maar dat is zo cool, Johanna. Heb je al mogen repeteren met Laura zelf? Heb je ze al ontmoet?
0: Nog niet, maar vorig weekend was het al het concert van ons koor in Antwerpen. Dit weekend is Gent en Brugge aan de beurt in de Capitool.
1: Oké. Okay.
0: En volgend weekend, het weekend daarna, dus zaterdag 19, dan gaat Leuven en Hasselt samen zingen in Hasselt in de Trixo.
1: En oh, ik word zo blij. En zeg, wat is het leukste nummer dat jullie gaan doen? Wat vind je zelf het tofst?
0: Ze zijn allemaal fantastisch. In elk liedje is er een gevoel dat je erin kan steken. Maar ik denk wel dat Oya Lele toch wel een leuke choreo is. En ook een leuk melodietje is om op te spelen.
1: Oh, ja, tuurlijk. En ga je dan ook zo What's the Pressure? Ga je dat ook doen?
0: Uiteraard. Maar ik ga niet te veel verklappen.
1: Nee, tuurlijk, inderdaad. Johanna, vertel nog eens, waar kunnen we dan tickets vinden mochten we willen komen?
0: Ik denk dat gewoon op de site van Trixo zelf, Hasselt, is gewoon het heet Laura Tesoro Incour.
1: Ik wens je nog een kei fijne avond en heel veel succes met die drukke agenda, Johanna. Merci om even iets te laten weten. Salutjes, hè.
0: Ja, graag gedaan.
1: En groetjes aan Laura, hè, als je ze ziet, hè.
0: Zal ik doen.

0: Metallica, Lost Frequencies.
1: Juist.
0: Live It All.
2: Komt wel niet naar personeelsfeesten en zo, hè?
0: Nee, dat is waar, saai.
2: Ja, jammer.
0: Ja, dat is spijtig inderdaad. Het zou wel cool zijn, hè, als hij zo kwam draaien of zo.
2: Amai, ja. Henri PFR hebben we, schat.
0: Henri PFR is eens komen draaien, dat klopt. Liam, jij bent zo meteen op de radio. Wil je niet te lang babbelen nu? Want er is nog één liedje dat ik net voor het nieuws heb
2: draaien. Oh, maar ik vind dat geen goed nummer.
0: Ik vind dat
2: fantastisch. Nee, we gaan gewoon een beetje praten, Timo.
0: Nee.
2: Laat dat nummer achterwege.
0: Nee.
2: Jawel,
0: er komt zo meteen echt nog een leuk...
2: Het begon met mij allemaal op 29 augustus 2000.
0: Liam, zwijg even. Dus ik heb één vraag voor jou. Een kleine quizvraag.
2: Uh-huh.
0: Ik dacht, we houden het even kort vanavond, ons babbeltje. De quizvraag, ik heb ook de geluidjes.
2: Quizvraag, zei je toch? Ja.
0: Quiz.
2: Ik dacht, zei je kutvraag.
0: De quizvraag. Okay. Dus ik heb, hè?
2: Ja, ik had het door, ja.
0: De vraag is, hoe oud was Zelle Larsen toen ze haar eerste hit maakte?
2: 16 of 17? 15.
0: Ah, ja. Klopt inderdaad.
2: Ik wist dat jong was, maar ik wist niet dat zo jong was.
0: Als dit liedje.
3: No.

0: Dus hoe oud was ze toen ze dit liedje maakte?
1: 15.
0: Klopt, inderdaad. Voilà, en zo is het 2:40. Heb ik toch nog net tijd om mijn favoriete hit te draaien. Oeh, maar ben je geen fan?
2: Nee. Oh.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Oh, dit is fantastisch. Jamie Miller en Baby Doll. En ik wens je nog een fantastische avond.
2: Michael Bublé van een Aldi.

0: woensdagavond 1 over 10. Nieuws Sorry van Niels.
1: Een goede avond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer dus niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is nog niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
2: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
0: Ja, dat is niet niks. Concurrenten Samsung en Google die hebben al langer van die plooibare smartphones. En dan nog het weer. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen en opnieuw 20 graden.
3: Wat denk je, Niels? File of geen file?
0: Ik denk het niet.
3: Inderdaad, dat is helemaal juist.
4: Music. Liam van Haverbeke.
3: Ja, nu de nieuwe wereldkaart is goedgekeurd door de VN, moet Pommelien Thijs misschien ook een nieuw nummer maken, hè?

De late night funky music. Elke avond heb jij en ik een date. Ja, ja, het zal zijn. Tussen 10 en 12 uur. Hey, je kent me misschien ondertussen al een beetje. Zo niet, Liam. Hallo, aangenaam. Ik hou het stoeltje warm van Emma Salde tot ze terug is met zwangerschapsverlof. Maar ik heb heel graag dat jij meebeslist wat er gebeurt in deze avondshow. Dus daarom ga ik jou nu ook de muziek laten kiezen. Het heeft alles en tegelijkertijd ook weer niets te maken met The Talk of the Town. Of the World, liever, deze avond. Namelijk de nieuwe iPhones. Je hoorde het net van Niels ook in het nieuws. Die zijn gepresenteerd door Apple. Vooral de iPhone Duo. De opvouwbare iPhone. Voor amper 2 ribben en een nier kan je die binnenkort in huis halen. Maar mij doet het, en misschien jou ook, toch vooral terugdenken aan de Zero's. Zo van die heerlijke, weet je wel nog, die nostalgische liever klaptelefoontjes. Dus we keren terug naar de Zero's, specifiek naar het jaar 2006. Want toen stonden er 2 nummers in de hitlijsten bij Q. Maar welk nummer wil je terug horen uit dat jaar? Is dat deze? If I lay here, if I just lay. Van Snow Patrol natuurlijk. Chasing Cars. Of deze iconische hit. Van Pink. Dear Mr. President. De poll staat nu open in de Q-app. Laat maar weten. Stemmen kan zolang deze duurt. Dit is

54 Ultra. Met Talk to You. Het is officieel. Voilà, de poll is dicht. Jij kon kiezen welk nummer uit 2006 je nu gaat horen. En ik ga even kijken, met 52% van de stemmen is het deze geworden. Van Pink, Dear Mr. President. Ze speelde die dat jaar ook live bij Q-Music. Dus ik dacht, we doen onmiddellijk ook die versie. Dear Mr. President is jouw nummer deze avond.

0: Alesso en Run Republic. Helemaal terug naar ook een beetje dat Zero's gevoel. En de EDM In Your Eyes. Wat staat er nog op jouw to-do-lijst vandaag? Wat moet jij nog afwerken, nog doen deze avond of deze nacht? Laat dat even weten in de Q-app via een berichtje of een audioberichtje. Want we hebben het er zo meteen over. Na deze Mr. Feelgood, ofwel Jelly Roll, komt eraan.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: De vrouw met het rare kapsel Sia en Cheap Thrills.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Elke avond geef ik je net voor 12 uur de radio aan de persoon die zijn of haar ene ding kon afwerken, zodat de ene dingetje, taakje, puntje op de to-do-lijst die je maar blijft uitstellen. Bijvoorbeeld Reinald in de Q-app, die stuurt dat hij nog 17 toetsen moet verbeteren vandaag. Reinald, eerst en vooral, het is de tweede week van het schooljaar en je geeft al toetsen. Kom aan, maar toch, veel succes. Jolien die wil dan weer zo snel mogelijk naar huis. Hashtag late night shift, dat snap ik. Maar wat is jouw mini-deadline of grote deadline natuurlijk van deze avond? Als je de uitdaging aangaat, mag je vertellen wat je wilt straks op de radio.

Salazar. Begin opnieuw. Daarom is het 11:20. Een hele fijne avond. Je luistert naar de Late Night Funky Music. En ik heb goed nieuws voor je, want momenteel staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

Mr. Know-It-All van Mr. Teddy Swims. Hou jij van thuiswerken? Ja of nee? Ja, ik zelf heb er niet echt een mening over, want ik moet altijd naar hier komen, uiteraard, richting de studio. Dus thuiswerken op de radio wordt nog niet echt zoveel gedaan. Maar Born en Arne, die hebben er wel een mening over. En dat maakten ze deze ochtend heel duidelijk in de Q-musical, in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Ik laat je zo meteen een stukje horen. Het is echt geniaal, na deze Instagram. Just bought a black bear.

0: Olivia Dean. En So Easy. Als jij wel eens thuis werkt, dan mis je misschien ook de werkvloer op sommige momenten, zoals sociaal contact. En net daarover hebben Born en Arne deze ochtend de Q-musical gemaakt bij Maarten en Dorothee. Onder andere een cover van Taylor Swift's Fate of Ophelia zat erin en die klonk zo.
1: Na zoveel jaren telewerken in isolement, hunkeren we terug naar echte menselijke verbinding. Op den duur missen we zelfs...

flatulentie. Kan iedereen wel eens overkomen, zelfs de grootste artiesten van dit moment. En ook een artiest die wij regelmatig bij Q-Music draaien, die heeft dat wel heel regelmatig voor. Zou ik het al verklappen wie dat is? Het is echt grappig. Nee, maar ja, ik ga hem straks nog draaien, dan ga ik het je vertellen. Iets na 11 uur. Nu nog voor het nieuws van 11 heb ik in de playlist 5 Seconds of Summer, met dit herfstweer moet kunnen natuurlijk. En eerst een echte throwback naar de warmere dagen, met de heren uit het hoge koude noorden en hun zomerhitje. De Bauza is dit en...

0: avond, 11 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond. In Dallas in de VS is een tweedaagse conventie van de Republikeinen begonnen. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over twee maanden tussentijdse verkiezingen, ofwel midterms, zijn. Amerika-correspondent Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
1: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van gisteren. Het komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. Volgens hen kan het nog een tijdje duren vooraleer die problemen opgelost zijn. En sport, de Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich vanavond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file momenteel.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Zometeen een artiest die tijdens het optreden blijkbaar niet kan stoppen met scheetjes laten. Je hoort het na deze Repeat It.

0: Ik wil jou gewoon een goede avond wensen. Want je luistert naar de Late Night Funky Music. Dat kan je merken aan verschillende dingen. Bijvoorbeeld de muziek. Die is zo altijd, ja, ik ga niet te luid zeggen voor mijn collega's, maar net iets beter op dit uur van de dag. Aan de onderwerpen kan je het ook merken, want we hebben het over een artiest. Een bepaalde artiest die blijkbaar heel veel, ja, moet ik het zeggen, last heeft van flatulentie op het podium. Door de stress, door het eten dat hij eet op voorhand. Het gaat over Alex Warren. Hij zei het onlangs zelf tijdens een optreden op het podium.
1: I'm so sorry, you guys. I'm so sorry. I just farted and I usually keep this to myself. But we're like so tight and we're so comfortable. And I like gave them a warning ahead of time. I have this microphone and there's a button here that I can press. Yeah. And only go to their ear. And I apologize, because usually they don't smell, but I think I ate too much fiber.
0: Ja, het was dus ook een excuus aan zijn band van ja, ze gaan waarschijnlijk stinken, want ik heb iets te veel koolhydraten gegeten vandaag. Ik vind het wel nog cool dat hij dat heeft gedaan, maar dus nu best.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Neus dicht en alleen maar de oren open voor Alex Warren en zijn nieuwe Emerald Eyed bij Q.
2: Q.

Alex Warren zingt over de mooie ogen. Maar zijn darmen, die kunnen er blijkbaar ook wat van. Oké, ik ga erover stoppen. Alex Warren, hoor je bij Q-Music. Zometeen een stukje nostalgie. Dankzij de nieuwe van Kygo en Max McNown met Take Me Back. Eerst doen we ja, van letterlijke nostalgie, want we keren terug naar 2017. Toen stond, weet je dat nog, deze op 1. Katy Perry en Chained to the Rhythm.

oprecht dat jij vandaag geen dag hebt gehad. Een beetje zoals Nicolas Cage eigenlijk, de bekende acteur. Want die zit, lees ik op verschillende websites, met een zinkgat in zijn oprit in Malibu. Ja, ik weet niet hoe hij op dit moment nog in zijn auto geraakt of zelfs zijn garage uitstapt, want dat gat, echt, ik ben er aan het kijken naar een foto ervan, het is bijna even groot als zijn huis zelf. En ik kan je vertellen, Nicolas Cage heeft best een groot huis. Er is ook zelfs een dictie ingevallen blijkbaar. Staat ook te lezen, dus kijk. Zelfs als Nicolas Cage zijnde is het leven niet gemakkelijk. Laat dat een enorme troost zijn. En als dat niet helpt, dan heb je natuurlijk nog deze op je radio. Dit is Amy Winehouse en

Nicolas Cage zit met een gigantisch probleem. Je hoorde het daarnet. Ja, er is een heel groot zinkgat. Voor zijn tuin. Alleen voor zijn tuin, voor zijn huis. Hij kan niet meer buitenrijden uit de garage. Dat is heel vervelend. Lieve die stuurt, ik veronderstel dat die Dixie niet van hem is. Ja, ik zei ook dat er een Dixie was ingevallen in het zinkgat. Ik heb het even gevraagd aan ChatGPT, lieve. En die zegt dat er momenteel geen actuele data is dat Nicolas Cage een partypot, zoals het dan heet in het Engels, zou hebben. Maar moest het wel uitkomen, ik hou je op de hoogte. Hè? Ja, maar ja.

Thomas Gray en Rumors. Als Q Music DJ lees je soms rare dingen die binnenkomen in de Q-app. Ja, maar ja, we moeten het zeggen zoals dat is natuurlijk. Maar ik heb hier net wel echt een heel vreemd berichtje binnengekregen van Annelies. Ik laat het je zo meteen horen, want het is een spraakberichtje. Komt er dus aan na deze Callum Scott.

0: en wegsfeer.
1: Neem op je 11:30 op de klok en goed nieuws als je onderweg bent, want momenteel staan er geen files op Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. En je wordt getrakteerd hoor, in de avond van Q-Music. Want vergeet even Dorothee's doordenker. Ik heb een bericht gekregen van Annelies uit Opwijk. Dus wacht, hè, dan moet ik daar even snel veranderen, secondje. Het is een wijze quote. Annelies haar...
2: doordenker.
3: Geen maaien op een friet is als een kat zonder sombrero. Kan gewoon niet.

als je dat zo doet. Jason Derulo. Ja, dat moet. Met Savage Love. Hij zit met zijn nieuwe nummer trouwens in onze repeat of niet deze week. Je hoorde hem daarnet nog voorbij komen bij Timo. Dat is met deze. Al heel veel horen voorbij komen op TikTok. Maar tot hij in repeat of niet zat, wist ik helemaal niet dat het dit nummer was. En Jason Derulo heeft daar dus ook zijn aandeel in. Je kan er morgen opnieuw je uitgebreide mening over geven bij Matthias van den Bulke in een nieuwe repeat of niet. Want nog tot 12 uur, alleen maar nummers die een dikke repeat hebben gekregen bij Q. Zo komt de Coldplay eraan met Paradise na deze Just a Little.

is in twee. Op deze woensdag nog een drie kwartier. Het is zelfs alweer donderdag. Dat wil zeggen dat we nog volop moeten genieten van de Q-topschijf. Je hoorde hem net, Miley en Bass Persuade. En na 12 uur ben je niet alleen, want we hebben een Q-Academy-student op de radio sinds een paar weken. Matthias, ik stuur hem zometeen even de studio in om te...

0: Fred. En Be Mine. Goedenavond, dag Matthias.
1: Hallo, dag Liam, goedenavond.
0: Ja, ik zou je achternaam ook willen zeggen, maar ik ben bang dat ik hem verkeerd uitspreek.
1: Het is niet zo moeilijk. Het zijn drie lettergrepen. Sto.
0: Sto.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nof.
0: Stojanov.
1: Stojanov, super makkelijk eigenlijk.
0: Mooie naam.
1: Ja, Bulgaars.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dan ook Bulgaars origine.
1: Ja, mijn grootouders zijn Bulgaars en Macedonisch in feite. Okay. Maar ik ben daar nooit geweest, ik ben daar ook niet geboren en ik spreek de taal niet.
0: Ah ja, dat is mijn volgende vraag. Ja, word je Bulgaars?
1: Ik dacht het wel.
0: En anders ging je zeggen, maar je Nederlands is heel goed.
1: geen woord Bulgaars spreek ik. Ja.
0: Je bent wel gelukkig student aan onze Q Academy.
1: Ja, klopt.
0: En de naam zit al mee, Gregory uit Oostende sturen het al. Twee Liams, twee Vincents en nu twee Matthias. Dat is een goed voorteken.
1: Ja, het is dat. Ik denk dat we binnenkort gewoon moeten zorgen dat de hele zender dezelfde naam heeft.
0: Ah ja, dat is ook goedkoop dan. Hè?
1: Ja, het is dat. En dat is gemakkelijk. Al die plopkappen en zo hebben dan dezelfde naam erop staan en zo. Dat is fantastisch eigenlijk.
0: Blijkbaar, dat is nu even achter de schermen bij Q-Music, maar kosten die plofkappen echt gigantisch veel geld.
1: Is dat waar?
0: Ja.
1: En dat is waarom ik er nog geen heb.
0: Ja. Ah ja, dat kan wel.
1: Die snap
0: je kunt die stelen van Matthias van den Mulken, maar dat is anders geschreven. Hè?
1: Dat is met twee T's.
0: Ja, ja, ja. Kijk. Ja, ik heb het al gezegd, je bent student bij de Q-Academy. Je mag zo meteen twee uur de radio kapen. Over wat ga je het allemaal hebben?
1: Ik ga het hebben over verschillende dingen. Bijvoorbeeld mijn bezoekje aan Krammerhoek, het voorbije weekend. Maar ook over bro-slets.
0: Bro-slets?
1: Ja. Misschien heeft het iets met sekswerkers te maken. Misschien ook niet.
0: Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga eens gaan luisteren. Dan nog een belangrijke vraag.
2: Wat hebben we vandaag geleerd?
0: Ja, je zit natuurlijk op een school, hè, dus je moet ook iets leren.
1: Klopt.
0: Dus...
3: Nummer 1.
1: Hoe het is met nummers. Oké, nummer 1. Ik heb al geleerd dat je best een beetje praat op muziekjes die je moet inladen.
0: Dat is waar, hè, flink.
1: Dat is belangrijk, ja.
3: Nummer 2.
1: De avondploeg is anders dan de ochtendploeg. Als in de ochtendploeg moet je zorgen dat je die goed voedt met koffie en zo. De avondploeg moet je zorgen dat je niet meer te veel koffie geeft, want hun energielevel ligt al hoog genoeg. Dus misschien best een kopje thee voor jou zo meteen.
0: Ja, inderdaad. Ik dacht dat je het ging hebben over Timo, want die heeft ook wel veel energie. Maar inderdaad, ik zal
1: Timo hebben wel op een brancard naar huis moeten sturen, zodat hij zeker in zijn bed geraakt. Ja.
0: Absoluut.
3: Nummer 3.
1: Nummer 3, dat Q-Music de beste zender is van heel België.
0: Och, als ik de jury was, Matthias, hier was nu al geslaagd in de Q-Academy.
1: Dank
0: je
1: wel.
0: Je hoort hem na 12 uur en na deze... Oei, sorry, ja, caffeine shot. Espresso.
1: Doe maar.

0: middernacht. Goedenavond, het nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenacht.
2: In Lanaake in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en uiteindelijk botste de vluchtende auto tegen een politievoertuig. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond, er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een tweedaagse partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Normaal gezien doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
3: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
2: Ja, want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1, Barcelona klopte Feyenoord met 5-1 en PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne de hele wedstrijd op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open Tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Khachanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. In de tweede set staat het voorlopig 2-3 voor Bloks. En dan nog het weer. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Dankjewel, Niels. En ik heb ook nog goed nieuws, want rond middernacht zijn er geen files op deze in Vlaanderen waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Music. Q-Academy. Matthias Stojanov.
0: Ja, als je iets mispeuterd hebt als kind, dan hoop ik oprecht dat jij echt iets anders zei dan deze sorry papi.

Basera, All Because of You. En we zitten volop in de nacht. Ja, Basera die lag hier gewoon nog even te blinken in de kast. Met zo'n song die alles even lekker zacht maakt. Maar ik ga je niet te lang laten wegdromen met Bas. Want Sigma staat klaar om weer pit te geven. Hoho! Ho.

0: X and Andy Grammer. Thing I Love. En je hebt mensen bij The Thing I Love die meteen denken aan het Eurovisie Songfestival. Ja, sommige mensen die vinden dat fantastisch. Je bent natuurlijk voor of tegen. En ik moet zeggen, ik ben altijd heel benieuwd. Of, sceptisch eigenlijk over het Eurovisie Songfestival. Want dat zijn toch wel zeer unieke songs allemaal en unieke figuren die we daar leren kennen. En eentje die we er in 2017 zelf op afgestuurd hebben, die ga ik zo meteen op jou afvuren. Eerst Will.i.am en Britney Spears.
1: Bring the action.

De dierentuin van Shakira, dat is iets anders dan de straten waar Blanche doorwandelde. In 2017 stuurden we haar naar het Eurovisie Songfestival voor ons land en ze werd daar vierde met deze City Lights.

0: Damiano David, Next Summer. Wat is jouw favoriete visrestaurant? Ik ben heel benieuwd, want ik heb misschien een nieuw adresje in Brussel dat wel interessant kan zijn voor jou. Mocht je fan zijn van vis natuurlijk, of van Belgische DJ's, want het restaurant is eigendom van ja, eigenlijk de bekendste DJ van het land. En niet van Bruno Mars alleszins, want wat zou die in Brussel te zoeken hebben?
1: Cool. Sounds better with you. Matthias Stojanov.

Lost Frequencies. Binnenkort kan je bij hem een stukje vis gaan eten. Hij heeft met een paar vrienden een restaurant overgenomen in Brussel. De vraag is gewoon, welk bier zullen ze daar serveren? Wordt dat Jupiler of Maas? Of misschien wel de nummer 9 van onze Q-top 40? Deze Stella Lefty.

Gazaar. Ze waren zalig op Krammerok het afgelopen weekend. Maar wat nog zotter was, was de cover van een Engelse rockband op Krammerok. Ja, het zit zo. Stone, dat is een band uit Liverpool, die stonden zaterdagmiddag op het festival. En plots kwam daar Mathieu Terijn bij hen het podium mee op. En samen zongen ze Goud, de klassieker van Bazaar, in dit stevige rockjasje.

Mathieu Terijn is dus helemaal naar Liverpool gereisd om samen met die band te gaan oefenen. Hij is zelfs op de thee gegaan bij de grootmoeder van hun frontman Flynn. Heel zotjes allemaal. Maar het was het waard, want ze hebben zo hun festivalseizoen alle twee heel sterk afgesloten. En hier krijg je A-Lok en de Chainsmokers. Of zij bij elkaar op bezoek geweest zijn bij de grootmoeder, dat weet ik niet. Maar het is wel een tophit. Dit is Jungle.

Today, tomorrow. Moet ik de titel eigenlijk nog zeggen? Dit was Berre. En we zijn bijna aan 1 uur gekomen. Ja, over 8 minuten is het zover. 7 eigenlijk. En Dua Lipa en Elton John die gaan ervoor zorgen dat je zeker tot dan doorbijt. En als dat niet genoeg is, zal Teddy Swims je er wel doorsleuren daarna.

0: Offenbach en Ella Henderson.
1: Music. Q Academy, Matthias Stoyanov.
0: En als jij voor Texas wil kiezen, heb ik heel goed nieuws, want Ella Langley komt eraan. En eerst krijg je zelfs nog Enrique Iglesias.

Yeehaw. Just when I thought Texas, dat is voor Ella Langley de keuze die je moet maken. Tweede nummer vandaag al over een Amerikaanse plek. Stella Lefty die zong daar straks al over Boston. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zou ieder nummer natuurlijk over America gaan. Hij is ook steeds meer plekken aan het vernoemen naar zijn Verenigde Staten. De makers van de animatiereeks South Park zijn hem daar zelfs wat voor aan het uitlachen. Want nu ze een nieuw seizoen hebben aangekondigd, hebben ze op hun socials gezet dat ze de reeks vanaf nu South America zal noemen. Die mannen blijven toch keer op keer de grenzen opzoeken van de humor. En als je denkt, nu gaan ze niet nog iets zotter kunnen verzinnen, dan doen ze het toch gewoon. One.

20 over 1 bij Q, Kingdom of Fear. Je blijft hem top vinden en dat maakt ons natuurlijk blij. Robin Schulz die maakte deze volgende samen met Jasmine Thompson. Die gaan je nu rustig laten viben door de nacht. Vlak daarna krijg je mijn favoriete song van het moment. Het is Self-Aware van Temper City hierna.

0: Temper City tot het gaatje zoals het hoort. Het geeft zowat de vibe van een goede indieband uit de jaren 2000. Zalig. En al zeker om 1:30, vind ik. Allee, ja, iets voor 1:30. Ik had daar net trouwens bijna een hartaanval, zo voor 1:30. Want voor heel even dacht ik dat ik een echte alpha man was geworden. Ik zweer het, ik heb echt geen bro-sled. Zometeen meer, eerst Meteor en Fleming. En of dat alpha mannen zijn, hou ik in het midden.
1: Leg jij me

0: Luke Combs met zijn cover van Fast Car. Je hebt het misschien al gezien als je mee aan het kijken bent op de stream. Ja, inderdaad, ik heb een prachtig truitje aan van AC Milan. Het dateert het jaar 2000. Maar ik heb ook een armbandje aan. Je ziet het misschien nu. En blijkbaar moet ik daar eventjes iets over zeggen. Want mannen die ostentatief armbanden dragen, die worden nu wel eens dragers van bracelets genoemd. Het gaat dus over bracelets, maar met een O. Wat is het ding dus met die bracelets nu? Ja, blijkbaar worden die gedragen door mannen met veel macht en aanzien. Of toch mannen die dat willen uitstralen. Vaak zijn dat zo armbanden met houten kraaltjes. Soms zit daar ook iets kleurrijks tussen. Bij deze wil ik even verduidelijken dat ik geen bracelet draag. Ik hoef helemaal geen macht of geen aanzien. Ik wil gewoon dat het kleine zusje van mijn vriendin ziet dat ik haar cadeautje, deze prachtige kleurrijke armband, echt overal draag. Zometeen trouwens nog groot nieuws van Harry Styles.
1: Cool. Sounds better with you. Matthias Stojanov.

Justin Bieber, What Do You Mean? Vroeger de grootste rivaal van iedereen die van One Direction hield. Maar speciaal voor hen heb ik nu om te compenseren wel groot nieuws. Er werd al over gespeculeerd en nu is het bevestigd. Want Harry Styles heeft zo net, echt 20 minuten geleden of zo, gedropt dat hij vandaag, deze 10e september, nog nieuwe steden zal bekendmaken waarin hij zijn Together Together Tour nog zal brengen. Deze American Girls ga je dus misschien wel live kunnen horen. Er komen dus nieuwe data, nieuwe steden waar Harry zal passeren. En ik hoop echt waar, op Parijs of zo. Dan kan ik er nog een romantisch weekendje van maken met mijn vriendin. Ik denk dat we daar allemaal wel naar uitkijken. Alleszins, ik hoop op goed nieuws. Eerst Freya Sky met Silent

Steve Love on Hold. Over 2 uurtjes heb je al terug gezelschap. Vincent van Geel die is er dan speciaal voor jou. En ook al is het officieel al donderdag, gaat hij de dag dan echt met jou starten. En ik laat de nacht nu lekker over je heen trekken. Glass Animals, die gaan daarmee helpen. Na 2 uur komen ook nog Somber op jou af en een classic van Aha. Dit is Heatwaves. Goeienacht nog bij Q.